0: in goedemorgen. Ja, wij zijn er. Dit is Antwerpisch. Welkom alweer. Op de tonen van die eerlichter met de morendans. Ja, dat waren ze. Glenn, die eerlichters, dat is een Duitse meidenband. En die spelen muziek uit de middeleeuwen. En een van hun liedjes, dat is de morendans. En de morendans, misschien niet geschreven door hem, maar wel verzameld door hem. En dat is door Tilman Susato. En dat was een muzikant en de muziekuitgever. En de man die alles van muziek regelde in de kathedraal hier bij ons. In de 16e eeuw.
1: Ja. Heel lang geleden.
0: Ja.
1: Voor onze tijd.
0: Ah ja,
1: maar justjes.
0: Toch min of meer een collega, zou ik zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Maar als die nu eens langskomen, dan gaan wij die wel begeleiden. Zo,
0: no? Wel, ik weet nog niet in welke taal dat ze toen spraken, of dat dan nog trekt op het Antwerps van nu. Toen de tijd.
2: We spreken alleen maar Antwerps.
1: Well, wij kunnen niks anders.
0: Ja.
2: En dat is een wereldtaal dus.
1: Ons verstaan ze overal.
0: En die bestaat al 500 jaar.
1: Goh, al lang, we noemen hem daar. Goranus, Goropius, Becanus.
2: Wanneer hebben we dat geleerd?
1: Ik heb gisteren.
2: Dat is nog meer dan 500 jaar geleden.
1: Goh, zeker. Ik was nog juist geboren.
2: Ja.
0: In ieder geval, wij zijn blij, Rafa, want wij hebben hoog bezoek. Pikke dieven.
1: Ja, juist.
0: We zijn hier.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Speciaal vroeg op onze nest gekomen.
2: Ja.
0: Wel fantastisch.
2: De Glenn zei dat de moeite was voor in de studio te komen. En inderdaad, er kunnen nog wel dingen dat we kunnen gebruiken. Dus.
1: Er al een lamp voor in de reprise, komt wat denken.
2: Ja, ja. En
3: normaal
2: die
3: gezien, niet in hoog aanzien staand, maar jullie wel als pikkendieven.
1: Wij wel, ja.
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja.
0: Waar hebben jullie die naam gepikt?
1: Op straat gevonden ergens. Ik kwam dat tegen en we zeiden, ja, dat is het, de pikkendieven.
0: Ik vind dat je geen betere naam had kunnen bedenken. Dat
1: ja,
0: is
1: het
0: toch,
1: is eigenlijk heel simpel. We spelen allemaal nummers van Antwerpse muzikanten. En later is het dan gekomen dat we ook internationale dingen gingen pikken, eigenlijk coveren. Maar dan in het Antwerp is dat pikken. En zo, als we nou eens gewoon de pikkendieven pakken en we doen dat ludiek. We zijn allemaal niet de beste zanger of muzikanten, maar we brengen ambiance en we brengen entertainment. En we proberen ook dat Antwerps dialect niet verloren te laten gaan.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En we doen het dan ludiek met zo een potje op onze kop met streepjes op. En met zo'n, gezien ons hier, de meeste thuis kunnen dat niet zien, maar we hebben een strepentruikje aan. Dus, ja. Dus het moet een beetje ludiek en ambiance zijn.
0: Ja, ik vind het super het concept. En het slaat ook aan, want ik kijk wel op Facebook na. En godverdekken, wil het nogal optreden, zeg.
1: Misschien niet zoveel als homeless, maar we doen ons best.
0: Je speelt meer dan wij. Misschien kunnen we in een voorprogramma of zo eens spelen.
1: Ik dacht dat wij misschien eens in een voorprogramma.
0: Wel, we kunnen misschien eens afwisselen of zo. Maar in ieder geval...
1: Het moet gewoon plezant zijn, dat is het wel.
0: Ja, maar je komt in plezante cafékes, zie ik ook.
1: Ja,
0: wat er nog wat klopt. Gedanst en gejived en gekonkelfoest wordt.
2: Ja, dat is eigenlijk ook niet verwacht. Hè, want het is begonnen dat we het Antwerps niet wilden laten verloren gaan. Want er zijn veel Antwerpse groepen die dat ofwel al gestopt zijn,
1: klopt,
2: of op pensioen zijn, of overleden zijn. En die muziek die gaat verloren. Dus dat was de insteek van de Glin vooral. Om die liedjes, Stafke Fabri, Serge Van Oppen, noem maar op, om die te laten verder leven.
0: Ja. Ja.
2: Hebben wij die gewoon gepikt.
0: Ja.
1: Feit.
0: Ja.
2: Dus,
0: en hoe gaat dat dan? Jij komt met een plaatje af en je zet dat op. En Mark, wat denk je ervan? Vind je dat goed?
1: In het begin was dat zeker zo. Na komt de Merkel iets mee af, of de winnaar komt mee iets af.
2: Ja.
1: Of zelfs de Vic dat zegt van ik heb een idee. En dat kan allemaal. Soms als ik zoiets een dag, dat gebeurt niet veel, maar als je zoiets een dag niks te doen hebt, thuis, ik kan niet stilzitten. Dan pak ik mijn gitaar, want ik heb altijd een paar gitaren in de living staan. Dan hond ik eens door mijn harde schijf, denk ik, potverdikken. Of ik word getriggerd, gelijk, dan doe je zangersavond, weer ik getriggerd in Terde Deal. En daar deed ze een Antwerpse versie van Jacques Brel, Amsterdam.
0: Ah ja.
1: Dat was een mens van Deunenhoek, en die met zijn vriendin dat daar live deed. Op gitaar. En die hadden daar een nummer over gemokt, over Antwerpen dan, met Nederlandstalige invloeden. En dan heb ik, zeg, ik ken dat nummer, maar ik wist niet waar dat vandaan kwam. En dan ineens had ik het een dag daarna, zeg, potverdikke, dat is van de Serge, van Serge Rita in de tijd. Ik heb er een live opname van 1983, van de Billenkletser. En die had ervan gemokt in het Schieperskwartier. Ja, en dan begin ik, en dan schrijf ik dat helemaal uit met akkoorden, ja. En dan begin ik dat te spelen. Ja. Ja, ik stuur dat naar die mannen, en dan is dan, gaat er iets mee gebeuren of niet? Ze gaan dat wel zien, hè.
0: Ja. Ja, die is Serge, daar ging het over, hè, op de Dode Zangersavond. Ja, daar heb je wel een nummerke van gedaan.
1: Ja, ik heb toen met Linda en met de Frank een nummer gespeeld van de Serge van Oppes. En dat was eigenlijk een ode om de verre Griaar.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. En de Serge was iemand die je al hebt gekend?
1: Ik heb die persoonlijk gekend.
0: En dat was een zanger?
1: Dat was een zanger, muzikant, maar in heel veel talen eigenlijk. Als je ziet, de Serge, die heeft heel veel gedaan. Die heeft een Nederlandstalige periode gehad, die heeft een Franstalige periode gehad, een Antwerpstalige periode, een Engelstalige periode. Mm-hmm. En die gaat hem misschien wel kennen, want die heeft bijvoorbeeld Draag dan 797204 meegeschreven, bij Bulturen.
0: Ah, ja.
1: Mijn Winterroosje, dus ook mede aan de hand van de Serge.
0: Zij kenden een aantal artiesten in Vlaanderen.
1: Ja. Huisje in Montmartre heeft hem meegeschreven. Rita de Neef heeft met nummer Ik ben alleen meegeschreven. De eerste twee nummers op single van de Pebbles heeft hij meegeschreven.
0: Ah, goed.
1: En ja, ze kunnen we nog wel even doorgaan. De Serge heeft meer dan 400 nummers geschreven op zijn naam. En dat kunnen we allemaal terugvinden via Bessabam.
0: Ja. En dat zijn er een aantal van in uw repertoire?
1: We hebben een paar nummers van de Serge. Met mijn vorige orkest heb ik een oude mens gespeeld, met zijn wat. Daar ben ik ondertussen mee gestopt, jammer genoeg. Een zanger is ook overleden. Bassist is uit de groep gezet. Dus ik heb het er allemaal nogal moeilijk mee. Ik ben ook iemand, ik ben een gevoelensmens wel. En ik hou mijn eigen wel graag bij dezelfde bezetting. En je bouwt iets op met de mensen dat je hebt.
0: Ja.
1: En ik, ja, of,
0: ik dat zijn wij, daar heb ik wel...
1: We hebben een jaar of 7 bestaan, denk ik. Ja. Ja.
0: Maar dat is niet meer?
1: Nee. Ja.
0: Dus de Picky Dieven, is dat nu uw hoofdmuzikaal uitlaatklep?
1: Vooral mijn hoofdmuzikaal.
0: En, en daarnaast nog muziek?
1: Heb je nog een
0: muzikaal, want ik ga nog, ik kan nog andere vragen stellen, maar dat komt later. Hè.
1: Ja, ik heb nog een duo met Linda. Linda Dana is eigenlijk een theateractrice in het Fakkeltheater. Uh-huh. Daar doen ik zo wat kleinere dingen mee, voornamelijk. En dan de Franco percussie. Ik heb ervoor nog met Luc Ziegler samengewerkt een jaar. Eigenlijk nog voordat heel mijn muzikale periode is begonnen, heb ik met Luc, met die hommage van Serge en Rita, in de studio gekropen om Madame Balkon op te nemen. Dat weet ik nog. En dat was 2015, 2016. Dus eigenlijk nog voor al mijn muzikale projecten eigenlijk. Ja. Maar die mens is afgelopen april is die overleden om de ziekte met de grote C, of met de grote K.
0: Mm-hmm.
1: Helaas, dus ja, dat is ook weer even on hold. Maar ik zeg het, ik vind vooral mijn amusatie nu bij de Picky Dieven. En met Linda speel ik vooral in december, januari in het Fakkeltheater. In de kelder bij de Pushenelle.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zijn vooral muzikaal wel bezig. Ja.
0: We gaan er eens aan beginnen. Hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet dat je al een setlist hebt opgesteld voor deze.
1: Een beetje, met zo'n plek er maar gewoon. Ah, hier is er.
2: We hebben een aantal mogelijke kandidaten, hè, want inderdaad hier in de studio moeten we een beetje beperkt, semi-akoestisch. Hè, dus we hebben geen een drum bij, maar we hebben een cajon bij, waar hij onze Vic op speelt en dan de Glenn op zijn gitaar. Dus we gaan ons een beetje behelpen. Ja. En dan
0: normaal zitten jullie met vier.
2: Meestal met vier en soms met vijf.
0: En die vierde man die je speelt?
2: Dat is de elektrische gitaar, de solo-gitarist. In veel gevallen.
1: De Werner Koels, van Schraal en Chip en de Missenschrik.
2: En dan in sommige gevallen hebben wij nog andere gastmuzikanten. Hè. We hebben soms een accordeonspeler, de Joris...
1: Van Helst.
2: En dan we hebben nog dikwijls een bassist, de Mark de Meester.
1: Ja.
2: Dus dat denkt er allemaal een beetje vanaf. Hè. En dus nu, ik weet niet of ik dat al mag zeggen, maar... De zaterdag hebben wij ons 5-jarig jubileum dat we spelen. Dus dat is morgen, hè, inderdaad. En daar komen ook alle andere gastmuzikanten mee die daar ooit met ons al hebben mee samengewerkt. Ja. Hè, dus de Joris Verhelst of Van Helst, die zal er zijn. En die speelt met ons mee. De Mark de Meester speelt met ons mee. Maar evengoed een Steven Boers. He, die neemt mij al eens een paar keren vervangen. Ik geopereerd zijn aan mijn knie.
1: Dat is de zoon van onze Fik, van een drummer.
2: Ja,
1: en jij nog 20 jaar bij Catastrofe gespeeld.
2: Steve Biff.
1: Steve Biff.
2: Maar dan hebben we
0: schulden zijn ook verweven met de catastrofe.
1: Ja, en de Wout Stout, die dan nu bij de huidige bezitting catastrofe
2: speelt, die heeft ons ook al gedeponeerd als gitarist en als zanger.
1: Klopt.
2: Dus die komt ook. Die speelt ook mee en die speelt ook zelf een aantal eigen nummers.
1: De Louis Eeles van Kools en Eeles, van de Wijngaard nu, dat is dan de compagnon van onze gitarist. Die hebben vroeger, 50 jaar geleden, furoor gemokt in de jaren 70 met Schrol en Chip in de Muzenschrik. Die gonden misschien kennen van De Raakswacht, Ik kan niet stoppen met doppen. Godverdomme, ik voel me nou gerot.
0: Staat er iets van op YouTube van die gasten?
1: Ja, dat staat er allemaal.
0: Oh, dan ga dat ze toch eens even...
1: Schrol en Chip. Ja, die hebben heel bekend geweest in de Kempen vooral. Parnaste Festival bijvoorbeeld in Herentals, denk ik. Ja, daar willen die
0: Chip,
1: niet bij.
0: Chip, Schrol en Chip. C-H-I-P.
1: T-S.
0: Oh,
1: T-S-J-I-P. Chip. Vooral omdat je het ook nog Cheap achteraf gehad.
0: Godverdomme.
1: Dat is bijvoorbeeld een van hun bekendste.
0: Werkmans Blues.
1: Werkmans Blues, inderdaad.
0: Goed. Ik zou zeggen, gaan we een liedje zingen?
1: Ja, is goed.
0: En dan...
1: Oude zak.
0: Ja?
1: Ik weet niet hoe oud dat gaat zijn.
2: Oude zak.
0: Een oude zak al.
1: Voilà.
0: Zeg het aan niemand. Hè.
1: Dan gaan we dat opdrogen aan u vandaag. En onze Werner, die net was, luisteren is. Dat hem al uit zijn bed is, toch? Oude zak.
2: Oude zak.
1: Wat dan lukt je met de kegel?

dan werk ik zo een van die aventjes die in de supermarkt betaalt met rosse centjes en al werks morgens leveraans verwacht.

0: oude zak.
1: Oude zak.
2: Yeah.
1: Van Steven Boers, de zoon dus van onze drummer.
0: En dat is ons op klaaf geschreven, hè? Want we zijn allemaal meer dan 60 jaar.
1: Ik wil dat wel eens verwagen spreken, ja. Ik dus niet.
0: Ja, behalve Ian, ons peepkakje, de Glen.
1: Oh ja, dan moet die ene jongen in de groep zijn, hè.
3: Dus dat was een original eigenlijk. Dat is geen remake van een...
0: Nee, dat is echt een cover.
1: Dat is eigenlijk geschreven nog voor Catastroof. Toen zat de Steven Boers nog... Fik. Dan zat hij nog bij Catastroof. En dan nu speelde hij met de tong. Of hij had toch een tijd met de tong gespeeld. Dan is hij gewoon toeren met Els de Schipper. Met een zaalshow. Wat doe ik hier, denk ik? Fik, juist.
2: Ja.
1: Ja. En dan nu heeft hij zijn eigen show. Zijn one-man show. De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Ik denk dat hij er ook mee op Radio Centraal is geweest. Een tijd geleden, ook al. Ja,
3: ja dat kan. Ja. Misschien in de muziekdoos?
1: Zou kunnen. Ja,
3: zeg,
1: zou kunnen.
3: Zeg dat programma
1: bij de Frank. Bij de Frank.
3: Bij de Frank.
1: Zou kunnen. Ik weet niet waar het was.
3: Ah, dat is ook wel een plekje verhullen om eens te gaan. Hè. Dat is op de donderdag namiddag is dat.
1: Ja, juist. Kan altijd. Hè. Ja. Als de Frank ons vraagt.
0: Ja, als we in de Begaanestraat wegmuigen, is dat geen enkel probleem.
1: Als we buiten muigen met onze winkelband.
3: Oké, ik heb hier ondertussen die schrale chip en de mussenschrik. Zegt dat nu nog eens?
1: Schrale chip en de mussenschrik.
3: En dat was een band uit de Kempen?
1: Ja, jaren 70.
0: Meer een rockband, denk ik.
1: Half jaren 70.
3: Ik zie hier heel veel gasten.
0: Alternatieve rockband.
3: Heel veel gasten staan op die eerste dingen hier, op die foto.
1: Ja. En dat is de Louis hier met zijn brilletje en zijn kleertje aan. En daarnaast zit de Louis. En de Louis is dus bij ons gastmuzikant morgen. Gaat drie nummers meedoen. En dan de Wender is onze solo-gitarist eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar die dus zijn eigenlijk begonnen in
3: een... Er zijn er nog een aantal van die
1: gasten. Ja. En dan de Rudy Mees, die eigenlijk zo'n beetje de leader van de band was in die tijd en de teksten schreef. Die zit al sinds de jaren 80 in Amerika. En af en toe komt hij zo eens naar België. Een paar uur geleden is nog in België geweest.
0: Vrij jaar, denk ik nog.
1: Twee jaar, dan had hij een LP gemokt, Rip the Chip.
3: Zeg, jij kent al die gasten?
1: Ik ben er eigenlijk mee bezet. Ik ben er echt mee bezig met het Antwerpse muziekleven. Maar bij mij gaat dat verder. Ik ben nooit hier begonnen op de radio, dankzij Pierre Elitaire. Radio Ventraal op zondagmiddag tussen 12 en 2, denk ik. Ja. En
3: samen met Pierre?
1: Ja, ik was toen gast. Ik had toen ooit een lot gekocht met 30.000 LP's, CD's. Cassettes, singles, noem maar op. Heel mijn gang stond vol in het ouderlijk huis waar ik woonde, in Ekeren.
0: Zee zot zijn door niet hier.
1: Nee, het is dat. En ik zag dat de Pierre ook af en toe Antwerpse dingen deed. Dus ja, ik vind dat allemaal, ik zoek dat de koep en zo. En ineens, ik hoorde de Pierre iets zeggen. Ja, ik zou graag die LP hebben van Filet d'Anvers. Ik zeg, tja. En hij zei, die is nergens te vinden. Oh nee, ze zat allemaal bij mij. Allemaal niet in de doos, die stok.
3: Oh god.
1: Ik had er meer dan 100 van liggen. Ja, daar was nooit iets mee gebeurd, denk ik, of zo. Dat is uitgekomen, blijven liggen in die winkel. Ja, en dan zat ze allemaal bij mij. Ik zeg, jongen, ik heb die. Als je wilt, dan breng ik hem wel. En hij zei, weet je wat? Kom dan eens naar de radio en stel dat is allemaal live uit, geen dat je hebt.
3: Ja.
1: En die zei toen, na dat programma, die zei, eigenlijk heb je een ongelooflijke kennis wat dat betreft het Antwerpse muziekleven. Mm-hmm. Hij zei, je moet daar iets mee doen. En dat is gegroeid en gegroeid en gegroeid. En dan ben ik hier eens in de zandbak op woensdag, denk ik, met Magic Mushroom nog. Is ook ondertussen overleden. En heb ik hier een proefuitzending gedaan. En dan is eigenlijk alles losgeschoten.
3: Dus je hebt ook je eigen programma niet gehad?
1: Even, maar ik zat toen al bij een internetradio in Broegem. Die hadden dat toen gehoord van die zandbak hier.
3: Aha.
1: Hebben ze mij een aanbod gedaan, joh. Ik heb nogal niet veel geduld eigenlijk. Dus meestal, als ze mij iets aanbieden, spring ik daar direct op.
3: Ja, want ondertussen zit jij nu bij een andere stadsradio, Radio Express.
1: Express, dat klopt.
3: En dat is ook, die heeft ook een FM-band? Of is dat
1: FM, streaming en DAB ook.
3: Ja.
1: Ik denk
3: dat
1: wij ook met Centraal in hetzelfde pakket zitten, van DAB.
3: Ja. En zeg eens, wanneer kunnen de mensen nu treffen op Radio Express?
1: Mag ik dat?
3: Wat is dat nu?
1: op Radio Centraal kan je hier op Express. Ik heb mijn programma Op Trot en dat is zondagmorgen tussen 10 en 12.
3: Ja.
1: Ik heb nu een rapgroep, Het Leer, die komende zondag. Dat is allemaal natuurlijk op verder opgenomen, want ik neem mijn programma's thuis op. Maar die komen zondag de straathonden. komen die in het programma. Ja, die hebben een LP gemokt ter ere van hun 25-jarig bestaan.
3: Ik heb dat gezien op uw Facebook. En die bestaan ook al lang.
1: Die bestaan al 25 jaar, die mannen. Ja. Ja. Maar bij mij is dat... Ja, ik pin me eigenlijk niet vast aan één genre. Ik doe hiphop, ik doe kleinkunst. Antwerpse volk. Reggae, like Johnny de Nartiest bijvoorbeeld. Hiphop, rap, noem maar op. Eigenlijk alles wat in Antwerps is. Als het niet te hard is, want ik ken ook groepen, het zijn sympathieke gasten en dingen, maar als het te hard is, dan haak ik af. Gelijk punk en zo, dat is niet mijn genre. Maar dat is persoonlijk, hè.
3: Dus een Antwerpse punkband?
1: Ja, ik heb er dingen van, hè, want ik steun dat dan ook
3: volgens niet. Volgens mij zijn je wel te overtuigen.
1: Ja, misschien. Misschien wel.
0: Met die grijzonden hebben we ook al eens live gespeeld, dus.
1: Ah, ja. Grijzonden? Straatonden?
0: De straatonden, ja.
1: Ja, dat vind ik cool.
0: Maar dat was in de garage. Nee, nee.
1: In de garage, ja.
0: Ja, we hebben die leren kennen in de garage. In
3: maar één ding dat ze moeten hebben, het moet in het Antwerps zijn. En dat Antwerps, dat is niet per se stads-Antwerps, dat kan ook
1: dat kan
3: een campus
1: mijn eerste
3: zijn.
1: Programma hoe ver gaat dat? Mijn eerste programma dat ik heb gehad, met een baas van Express, die zei, joh, je moet dat afkeuren, je moet er optrot van maken. Maar mijn eerste naam was optrot door Groot Antwerpen. Mm-hmm. Like bijvoorbeeld een Veston, die kende wel, de Steven van Gogh. Ja. Dat vind ik ook heel tof. Ja. Dat is Antwerps, maar niet het plat Antwerps. Dat is meer het Kempis Antwerps. Ja. Maar dat vind ik bijvoorbeeld ook tof. En dat is ook Antwerpen, hè, want als je naar Dessel gaat, Thijs van Esten bijvoorbeeld, dat is ook Antwerps. Hè. Alleen voor mij is dat Antwerps.
3: Thijs van Esten, dat is de naam.
1: Wel, die naar de camping gaat op 1 en zo. Ziet hem deun, jongen, van Echelpoel.
3: Ah, ja.
1: Dat is die gast, hè. Ja. Maar dat is ook Antwerpen, dat is ook dialect eigenlijk.
3: Ja. Alright. Dus mensen op zondag, tussen 10 en 12, dan kun je van 106.7 naar... Wat is
1: 105.7 denk ik.
3: Dus een klein draaiken. Hè.
1: Ja.
3: Goed, yes. Ik kan die schalen chip en de mussenschrikjes opzetten.
1: Ja.
3: Godverdomme is het titel van het nummer.

0: Ja, ik moet zeggen inderdaad, het is mij niet echt... ik ken het nu, hè, maar ik kende het niet. Maar het was dus inderdaad een populaire band. Jij zei hier juist...
1: jaren 70. En in een tijd, als Ferger jaar in de Muze zat, en die is daar gestopt, zijn die mannen in de plots van de Ferre komen spelen elke week in de Muze. Ik denk op donderdag. Ja, Werner, je moet mij verbeteren als het niet juist is. Hè. Maar ik denk, elke donderdag toen zat hij in de Muze. Ja. En dan zijn die, ik denk, in 1978 gestopt, dus die hebben maar een paar jaar bestaan. Die hebben dan 2 LP's uitgebracht. Ken ik K van Iverens, dat is ongeveer 50 jaar geleden, zei Werner na. En dan nog een tweede LP. Ik kan dan even niet op de naam komen. Ja, zie, de Werner dat er moeten bij zijn.
2: Ja. We hebben het hem gezegd, hè. Maar...
1: Ja, ze hebben 2 LP's in ieder geval gemokt. Dan zijn ze een tijd gestopt geweest. En dan in 1995, omdat Rudy in Amerika zat, hebben ze een remaster van een eerste LP uitgebracht. Op cd dan. En dan zijn ze, denk ik, in 1998 terug even begonnen met een aantal optredens te doen. Ze hebben daar nog wat demos opgenomen. En dan, ik denk dat...

0: los dat die bij mij programma's zijn geweest, die andere zijn er nog. En ik zin zo in, hè, van, ik vraag dat dan, ik bereid dat interview voor. En ik zeg, maar waarom zijn we al gestopt? Je zit hier met twee, je kunt al twee gitaar spelen of iets anders.
1: Mm-hmm.
0: Waarom begin je niet terug?
1: Mm-hmm.
0: En die mannen zeggen, ja, eigenlijk, waarom niet?
1: Mm-hmm.
0: En dan zijn die terug begonnen en terug al die jouw nummers. En na brengen ze zo'n beetje een mix met Nederlandstalige kleinkunst. En nummers van vroeger, met Schrallen Chip. En hier en daar ook eigen nummers, want de winnaar heeft ook de neiging om veel eigen nummers te maken.
1: Ja,
0: teksten,
1: ja.
0: Muziek.
1: Ja, ja, ja.
2: Je ziet dat er wat in de glins en herde schaaf zit in zijn kop. Hè?
1: Oh, amai, amai.
2: Als je wandelt in een encyclopedie, wat je moet weten, dan is dat, hey, glint.
0: Dat is zelfs rapper dan AI, want je moet nog nadenken. Ik niet. Ja.
1: Zeg, je hebt ook een platencollectie, zei het dus.
0: Ja. Ik heb alles met de interrupties, dat zit bij mij. Allee, als ik het ken. En af en toe gebeurt het nog dat ik zo via dingen te weten kom. Ik denk, tja, overlast was er iemand, de kleinzoon van Twan Robert, dat was een conferencier uit de jaren 50, 60. Ik denk dat hij in Merksem actief was. En die stuurde mij een bericht van, met een aantal nummers, zegt, tja, maar dat nummer heb ik niet. Dus als je me dat kunt bezorgen,
1: mm-hmm.
0: dat is dan een familie van, die mensen zijn vroeger actief geweest.
1: Ja.
0: Dus ik wacht nou nog op dat mijn nummer bezorgt.
1: Ja.
0: Maar ja, zo'n ding is. Allemaal in Antwerps.
1: Oké, we gaan eens terug naar de Piccadilly van die vieren feesten dit weekend.
0: Morgen.
1: Dat zal zijn in Café Grand Laboureur in de Willy Staeslei in Ekeren.
0: Ja, dat klopt. Maria Burg, Ekeren. Dat is een hometown, hè, waar ik woon.
1: Ah, ja.
0: En onze bassist woont er ook in Ekeren. Dus
1: jullie verwachten wel wat volk?
0: We verwachten toch wel wat volk.
1: Aha.
0: Ja, die komen natuurlijk niet voor ons, maar voor die gastartiesten. Logisch, hè?
2: Ja.
1: De Piccadilly. Jongens, geef er ons nog eens eentje.
0: Sjoeken,
2: ja.
0: Wat dat lukt, Fik?
2: Sjoeken,
0: ja. Ja, zet hem dus.
2: Okay.
0: Dat is eigenlijk een nummer van Toast Marginal. Ze zijn ook ooit hier geweest bij de Pierring-programma.
2: En die zijn ook gestopt.
0: Die zijn gestopt, van Deurne Zuid. En omdat wij ooit eens gespeeld hebben in een café in Deurne, het Beukenhof, dat bestond ook al niet meer ondertussen, het café. En net een Alexander, de Bob Margie, toen gezegd van, zeg, Golle speelt in Deurne Zuid. We moeten wel een nummer van Toast Marginal spelen. En dan hebben we Sjoeken beginnen repeteren. En eigenlijk is dat een van mijn favoriete nummers geworden.
2: Ja.
1: Alright.
0: We hebben er ons eigen ding mee gedaan. En dat is ook een nummer, zegt jij maar. Hè.
2: Ja, dat is een nummer waar zelfs veel vrouwen onze cd verkopen. Die cd wordt gekocht speciaal voor dat nummer. Uh-huh. Omdat dat een ouderende vrouw is. En een vrouw doet alles en een man doet niks. En dat wordt in dat liedje beschreven.
0: Effect.
2: Er bestaat ook zelfs een videoclip van. Op YouTube kunnen die je terugvinden. Dus, en bij een optreden is dat ook. Dan zeggen we ook altijd van kijk, bij rondvraag blijkt dat de meeste mensen tegen elkaar sjoeken zeggen. Ongeacht. Dus gewoon tegen hun partner sjoeken. En je hoort dan van alles. Wat mensen antwoorden van, oh, ik zeg schatje, ik zeg bolletje, ik zeg
0: zoetje.
2: En heel af en toe komt er dan eens iemand bij die zegt, ik zeg altijd klootzak.
0: Maar, dat gebeurt ook.
2: Ja, gelukkig komt daar niet te veel voor.
0: Inderdaad. Sjoeken? Het is een ballet. Het is ook een rustig nummer. Maar dat mag ook wel, vind ik. Het mag wel grappig zijn ook. Mag plezant zijn, mag wel iets wat harder zijn, mag wel iets aan de zorgen, maar mag ook wel eens kleinkunst zijn of een ballet. Vind ik.
1: Mm-hmm.
0: Moet best kunnen.

0: Koos.
1: Werner Koos. Maar dan is er naar die bar. Dus ja, hè. Geniet even van de muziek.
0: In de stilte.
1: En dan gaan we bij je. Zoeken. Ik heb dus.

0: is altijd een moeilijk stukje.
1: Zee, ik zing dat al een aangeraakt, hè. Ja. Dat is een van ons beste nummers.
2: Uitermate.
3: Het is een ballet, hè.
1: Ja.
3: Ze is het weer al afgebold, hè.
1: Ja.
3: Niks om te doen.
1: Maar daar zit inderdaad dus nog een solo-gitaar op die twee solo's. Maar ja, die kon daarna niet bij zijn. En vermits dat wij alles hier live spelen. Ja.
3: Live is live, hè.
1: Live is live, ja.
3: En dan mogen er al iets fouten gemaakt worden.
1: Ja.
3: Want we zijn natuurlijk ook geen Rolling Stones.
4: Gullen zijn wel vaak onderweg, dus, hè.
3: Wij spelen tamelijk veel. Dat is ook een beetje mijn schuld. Ja. Dat ik ook altijd tegen die mannen zeg. En eigenlijk is dat ook wel zo. Ik blijf erbij. Het is nadat je het moet doen. Na worden we gevraagd. Mm-hmm. Na kunnen we het ook doen. Ja, ik moet natuurlijk nog iemand niet zien. Die andere drie mannen. En de bassist en zo. Die hebben allemaal een vrouw. En kinderen. Die kinderen.
4: Dus. Ja.
3: Maar het is wel zo. Het is nadat je het moet doen. Nadat je wordt gevraagd. Want ik heb met mijn vorige orkest ook gezien. Er gaat een moment komen. Dan stopt dat. En dan...
1: Valt dat stil,
3: dan is het weer tijd voor iets anders. Hè.
1: Hebben we dat ook nooit niet gedacht, dat dat eigenlijk zo succesvol...
3: Nee,
1: allee, dat was... Redelijk succesvol.
3: Dat was ook niet de bedoeling, ook niet eigenlijk.
4: Nee. En gulle komt ook samen om te repeteren?
3: Gisteren nog, ja.
4: En soms. Dat is dan in iemand zijn living? Of hoe doe je
1: bij de Vic in de garage?
3: In de garage aan de Vic, in Borsbeek.
1: Omdat daar zijn drumstel, dus studio, dat hij niet altijd studio. Te moeten opstellen en afbreken, is dat gewoon in zijn garage, blijft dat staan.
3: Ik heb nou ook wel een drumstel gekocht. Maar
1: gaan we daar repeteren. Ja, maar dan moeten we altijd naar tweede verdeep gaan.
3: Ja, dat is waar.
1: En naar Rijkere rijden via de single in de ring, dat is geen cadeau.
3: Ik moet wel naar Borsbeek rijden.
1: Ja, maar dat komt gewoonlijk van uw werk.
3: Ja, dat is waar.
1: Hè, dus.
3: Van Michelin.
1: Van Michelen in Deurne eraf en in Borsbeek eraf.
4: Maar dat is een wekelijks gebeuren? Of
3: Nee, repeteren doen we niet meer wekelijks. Maar af en toe, dikwijls voor een optreden, als het na een munt geleden is dat we gespeeld hebben, dan zeg ik meestal van, maar nog gewoon eens repeteren.
4: Ja.
1: En nu, gisteren per toeval, ook omdat de Joris komt accordeon spelen, met een aantal nummers.
3: Ja.
1: En om die mensen ook de kans te geven om het nog eens samen met ons te spelen, hebben we gezegd, we gaan een repetitie doen. En dan is hij gekomen en een bassist was daar dan ook. En dan zijn we ook gerust dat het optreden goed gaat verlopen.
4: Ja. Zeg, in kwestie van geluidsapparatuur en zo, doe je dat zelf? Of
3: we hebben alles zelf.
1: Alles,
4: en dat stelde je dan ook zelf op? Alles, en is niet,
3: dat is niet altijd evident, maar dat proberen we te... Ja, natuurlijk, het is ook zo, wij spelen veel in cafeetjes, feestjes, recepties, trouwfeesten. Maar dat ook heel populair tegenwoordig. Dat zijn de scheidingsfeesten. Dat doe ik natuurlijk. Maar het probleem is, het budget...
4: Scheidingsfeesten?
3: Scheidingskinderen dat niet. Als je nou met je vrouw getrouwd bent, gewoon niet goed. Dan komt er een andere Charles tussen. En die wil niet schieten. Ja, dan bestonden scheidingsfeesten. Plus, dat is ook een voordeel, want je hebt de man.
4: Dat wordt dus gedaan. En dan is er één van de partijen. Is dat maar
3: natuurlijk. Maar de man en de vrouw gaan het tien. Ja, dan hebben we twee kansen even te spelen. Dat is maar één kans. Ja.
1: Of soms maken wij die een avond een afspraak voor bij de andere partij de week erop of zo te gaan spelen.
2: Het blijven schrijnende verhalen regenen hier eigenlijk.
3: Ja, maar je moet ook niet alles
1: horen. De ene zijn dood is de ander zijn brood.
4: Ah, wel, begrafenissen.
1: Ja.
3: Dat kan ook, maar dat is wel moeilijker.
1: Dat is moeilijker, maar ik heb eens één keer de vraag gehad. Ook iemand die dat de heel Antwerps muziek gelegen was, maar de familie zegt dat ze niet zitten. Dat allemaal Antwerpse muziek, maar dat ken uiteraard.
4: Dat was een fan, of dat was iemand die daarmee bezig was?
1: Dat was een fan, en dat was iemand van zijn familie, was zijn broer of zoiets, was overleden. En die heeft mij die vraag gesteld, van wilde je eventueel een aantal nummers komen spelen? Nou, ten eerste moet dat dan ook nog passen voor iedereen. En een begrafenis, dan moet je ook rekenen dat dat een half akoestische set is. Want je gaat daar niet een drumstel en alles gaan opstellen.
3: Niet,
1: dus maar dat kan. We hebben ongeveer een 105 of 108 nummers.
3: Zoiets,
1: er zullen er allicht wel bij zitten die dat voor elke gelegenheid passen.
4: Ja. Ja, ik zie een boek daar liggen. Dat is een hele bijbel. Daar staan ze allemaal in, Glenn.
3: Maar dan nog meer, want die mensen.
1: Misschien nog niet
3: alles.
1: Allemaal. Hè? Nee.
3: Ik heb er alles in steken, maar ik zeg het. Ik heb soms ideeën en dan gaat dat erin. Of schrijf zelf eens een tekst en dan gaat dat in die keft. En hoe het komt, dat is boven, gelijk als na de nieuwe facteur. Dat is van Danny Dexter. Die heeft vroeger het Dexcafé in Turnhout gehad. En die schreef ook wat nummers. Maar ik vind dat dan weer op YouTube terug. Ik zeg, dat is een nummer van CCR. Looking Out My Backdoor.
1: Ja,
4: in het Antwerps.
3: En maar dan in het Antwerps, over de nieuwe facteur. Hè, want je weet dat, wat het beroep is van een facteur. Hè, die gaat van geloof tot dat ze een zak leeg is. En daar heeft hij dan een nummer over geschreven. En daar hebben we ooit eens geprobeerd en gerepeteerd en dat ging niet en dat zat niet juist.
1: Dat zat niet 100% juist.
3: En dat heeft dan 2 of 3 jaar blijven liggen. Ja. En daarna, dankzij de winner ook wel, het moet ook wel eens gezegd worden, hebben we dat een beetje herwerkt en daar spelen we dat live, ja. Maar dan hebben we dat de winner voor nodig.
1: Iets anders is dat een Denny Dexter dat vroeger speelde, en meer gelinkt naar het originele van de CCR.
4: Dus morgen gaan mensen dat horen?
3: Ja, morgen wel.
1: Morgen gaan mensen dat horen, denk ik.
3: Ja. Denk het wel.
1: Zat dat in de
4: dus als ze voor een scheidingsfeest of een...
1: Ja.
4: Of ze laten zich nog eens dopen of wat dan ook.
1: Begrafenis.
4: Ulder willen boeken, dan kunnen ze terecht op bij Mark en bij Glenn.
3: Ja, ja.
4: Op,
3: we hebben een telefoonnummer. Website.
4: Ik zal de website zeggen: www.depikkedieven
1: zonder n.
4: Zonder n. .be. Alles aan elkaar, kleine letters.
1: En ook op Facebook.
4: Depikkedieven@gmail.com.
3: Facebook, Instagram, ja. TikTok zelfs. Allee, TikTok.
1: Ja.
3: Alles kan. Ja. Dus. Maar als we vrij zijn, dan komen we.
1: Je kunt ook een overval doen en dan kom je in de Beganenstraat. En dan
3: kun je ons ook bezoeken in cel 23. Ja.
2: Zeg, na de Ramadan of bij tweede kerstdag of zo, kan dat ook?
3: Kan allemaal.
1: Allemaal.
2: Al gedaan?
1: Alles kan.
3: Ik speel heel veel in het Fakkeltheater in die periode. Omdat ik ook nog actief ben als
1: professional. Vorig jaar hebben we op de kerstmarkt in
3: 2 jaar geleden, in Niel.
1: Ja. In Niel gespeeld,
4: dus je hebt ook een kerstrepertoire.
3: Ja, we hebben wel een aantal...
4: In het Antwerps.
1: Ja, in het Antwerps. Ja, we hebben een kerstnummer. Allee, meerdere, we hebben verschillende. Hè. We hebben onder andere dat van de Strangers. Van Bomma is overrijden door de kerstman.
3: Ook gedaan.
1: En dan dat van Mut. Hoe heet dat toch? Jij kent de titels best, hè?
3: Alleen
1: met Kerstmis.
3: Valies is dat
1: daar.
3: Kerstmisoorlog is over. De winter is in het land. Ook al gespeeld.
1: Dus en dat dan aangevuld met ons gewone repertoire spelen wij dus een kerst special, als je dat wilt, van €1, €1,50.
3: Kerstmis hier ook een rol, nog gehad.
4: Zeg, en de Strangers die zitten ook een rol op het
3: verhaal natuurlijk.
4: Een paar nummers, dat heeft altijd succes
1: niet
4: waarschijnlijk.
1: Niet veel.
3: Sleutelkind hebben al gespeeld.
1: Sleutelkind.
3: Antwerpen natuurlijk is een bisnummer, hè. Dat speelt altijd als gast.
1: Dat kun je niet anders. Antwerpen gaat zich vermaken.
3: De taart van de rock and roll zit er ook heel dik als
1: in. Dat is ook een succesvol nummer dat we spelen.
0: Dat kan ik niet op de
1: keihard. Dat kan
3: niet
1: op de
0: keihard.
1: Maar voor de nummers van de Strangers is er natuurlijk ook een andere gekende groep.
3: Ja, tegenwoordig. De
1: tribute band van de Strangers, Viertakt. Die hebben.
3: Komen ook naar de Antwerpse dag op 8 augustus.
4: Daar moet je misschien nog eens iets over zeggen.
3: Ja, dat is eigenlijk een festivalletje. In een tijd hadden, ik denk, dat ik al eens diep in mijn geheugen kwam, ik denk in 2007 hadden op ATV Ode ontstaat. En daar zochten ze eigenlijk een beetje een opvolger voor Antwerpen van de Strangers. En er is zoveel inzendingen en reacties op geweest, die hadden 180 inzendingen. En het is ook via dat programma dat ik heel veel muzikanten heb leren kennen. Want al die korte stukjes van 20 seconden, ik ging die analyseren en ik ging die opzoeken. Oh ja, dat groepje, en dat groepje, en dat groepje. En daar vinden we alles van terug.
4: Ah, ja.
3: En dan heb ik zelf heel veel uitgehold. En in 2016, denk ik, dat zal na 10 jaar geleden zijn, had ik zoiets van, als we daar eens een vervolg op maken. En ik vraag gewoon aan iedereen via Facebook en via sociale media en e-mail en de mensen dat kenden, want ik ging toen ook al heel veel onder optreden zien. Ik vraag gewoon als ze dan gewoon eens een nummer willen schrijven over Antwerpen. En we nemen dat op en we sturen dat rond met teksten en wat weet ik allemaal via mail. En we halen er één uit en dat is een zogezegd voor ons dan een opvolger van dat Antwerps lied.
2: Zeg maar, het is allemaal in het Antwerps wat jullie doen.
3: Ja, klopt. Ja,
2: en zitten daar dan ook soms vertalingen bij?
3: Ja,
2: zo van Smells Like Teen Spirit in Antwerps of zo.
3: Dus nou, misschien,
1: dat zit er juist niet mee in.
3: Dat zit er niet steviger, maar
1: waar je misschien wel zult kennen, is dat van dingen. Hè. Hoe heet ze nou weer? De Rosse Cavia.
3: Ah ja, Rosse Cavia. Ja. Inderdaad.
1: Dus dat is gebaseerd op.
3: We noemen het nou weer, ik weet het al niet meer.
1: Een Runaway Train van Saul Esselen.
3: Saul Esselen, juist.
1: Ah, ja. Ja. Zo weet wel. En je hebt nummers van de Elvis en Joe Dassin en Abba. Dus in principe, het is waarschijnlijk nog niet aan bod gekomen dat we zo'n nummer van Nirvana of...
2: Wat zou het zou nog kunnen?
1: Het zou kunnen, inderdaad. Als of we denken dat het potentieel heeft.
2: Ja, want de punk, dat zit er niet in bij jullie, maar... Misschien wel een beetje de grunge.
3: Ongeveer. Ja, dat
1: is dingen, hoor. Dat is niet van. Oasis, wat is het daar, dat gekendste nummer van... Wonderwall. Wonderwall zou eigenlijk drumpjes mee bezig geweest. Dat was dan een nummer dat ging over... Ik stond bij de notencontrole. En ik dacht van... En ze speelden dat juist op de radio. En ik dacht... Ah, Wonderwall, autocontrole. Ik had ze weten in die aard. En dat paste. Dus ik had daar nog een half uurtje tijd. En ik was daarom begonnen. Maar ja, dan blijft dat nog één weer liggen. En ooit zal dat wel eens terug opgepakt worden.
4: Maar er zijn er wel die afgeraken soms. Jij maakt zelf ook...
1: Soms ja, maar ik heb er meer niet afgewerkte dan wel afgewerkte.
3: Dat is gelijk aan onze opnames. We hebben meer onafgewerkte opnames dan die wel afgewerkte. Hé, Mark?
1: Ja.
4: Want gillen het een cd'ken?
1: Ja, ja, een cd. En we hebben nog twee extra opnames ondertussen, denk ik, op Spotify.
3: Bram Bottine en... Doe het licht maar uit.
1: En doe het licht maar uit.
4: Dus die doen jullie mee naar hun optredens?
3: Ja,
1: cd's. Cd's hebben we altijd bij, t-shirts en we altijd bij. Ja,
3: we hebben er 10.000 laten maken en we hebben er nog 9.995.
2: Ja. Johnny Cash. Dat zou dan niks voor jullie zijn? Johnny Cash?
3: Ja, we hebben dat, hè. Saint Quentin.
1: Ah, voilà. We hebben ook een nummer van.
4: En wat is Saint Quentin dan in het Antwerps?
3: We gaan eens erop.
1: Hurt van Johnny Cash spelen ook, hè.
3: Gekweld.
4: Pijn
1: dan? Gekweld. Gekweld.
4: Ja, mensen, je moet komen luisteren. Hè. Morgen,
1: maar morgen moeten we natuurlijk onze tijd delen met de gastmuzikanten. Dus je hebt een halve set eigenlijk de pieke deven.
4: Dus verzoeknummers, dat moeten een beetje dimmen.
1: Dat is gewoon niet gaan. En dan speelt elke gastmuzikant nog eens meestal 2 of 3 eigen nummers. Dus het gaat goed gevuld zijn en de deven zijn heel de avond mee aanwezig. Gratis fotosessies, gratis handtekeningen. Ja.
3: Alles.
1: Dat kan allemaal.
3: We blijven niet op bescheiden, we blijven ook onszelf. Dus ik vind dat heel belangrijk. Je moet niet gewoon liggen zwijven en je blijft en je bent maar een gewone mens.
1: Ja.
3: En ik vind dat iedereen zijn aandacht zeker verdient.
1: En wij dagen soms ons publiek wel een beetje uit. Wij hebben zo'n nummer, het Tjertelleleken. En dan vragen wij, zonder dat iemand dat weet, vragen wij iemand uit het publiek voor te dansen. En dan, soms is er dan wel iemand die zijn eigen aanbiedt en die komt dan naar voren en dan zeggen we, ja, maar er is wel één voorwaarde, je moet Tjertellen aandoen. En dan haal ik die Tjertellen uit mijn zak. Hè. En dan haken ze meestal af. Dus op die 5 jaar dat wij dat spelen, dat nummer, is dat vorige keer, 2 optredens geleden, de 4e keer dat iemand die Tjertellen heeft aangedaan.
3: De eerste keer was in de Beganenstraat.
1: In de Beganenstraat, de eerste keer, ja inderdaad. Want dan hebben we gespeeld voor de vrouwenafdeling in Antwerpen.
4: Chanceurs.
1: Ja. En, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Hè. Ten eerste om daar binnen te geraken met alles en nog wat.
3: En verder buiten te geraken.
1: Maar ook, we kwamen daar aan en de sfeer was eigenlijk redelijk vijandig. Hè, want je ziet ons in ons strepen dingen, hè, in ons piketé. En die zeiden van, wat is het, kom nog wel aan ons hier nog wat uitleggen.
3: Ja, oh, ja, dat was echt zo. Hè.
1: Allee, dus dat was niet zo evident. En dan hebben we dat een beetje uitgelegd en gezegd van, we zijn een Antwerpse band en wij komen hier muziek spelen en wij noemen nu per toeval de piketéven en wij hebben ook die strepen truikjes aan. En dan werd het al wel losser.
3: Ja.
1: En dan heeft er een van die vrouwen dat daar zat, van, die heeft dan de eerste keer dat ooit die Tjertellen aangedaan voor te dansen op de openluchtwandeling in de gevangenis van Antwerpen.
3: Ja.
1: Dus overal zit er wel een verhaal.
3: Plezant,
1: de gast als een tango, dat is ook zo weet. Want wij verkleden ons een beetje soms bij sommige nummers. En, dus dan gaat de glinder door als een verpleegster.
3: Gwendoline.
1: Die doet een Gwendoline, die zet een pruik op en een kleed al.
3: Moet kunnen.
1: En ik ben dan een specialist, ik ben een binnenmaarspecialist. Ja. Ik heb een doktersjas aan en een stethoscoop, maar die zijn ik ondertussen kwijtgespeeld.
3: Die is gepikt.
1: Die is gepikt. Juist gelijk als de Tjertellen, die zijn ook al eens gepikt geweest. Dus ja, nee, als dat kan, een noot of een pruik of een ding, dat zit allemaal...
3: ludiek is en plezant is. Ja. De bedoeling is dat wij spelen, dat wij ons in de eerste plaats amuseren, maar natuurlijk ook de mensen.
4: Ja.
3: En als dat niet meer is, dan moeten we stoppen, vind ik.
1: Wij zitten niet met 4 of 5 op een raakje, op een podium, en dan we spelen wij muziek. Nee, wij zoeken de interactie met ons publiek.
3: Ja, dat is voor ons wel belangrijk.
1: En we dagen die dan ook een beetje uit, voor erin mee te gaan.
3: Feit.
1: Ja. En dikwijls lukt dat wel, en soms loopt dat uit de hand. Dat de mensen daar echt waanzinnig. We hebben overlist nog voor een voetbalclub gespeeld in Breisgout. Dat kun je niet voorstellen. Dat zijn gasten tussen de 20 en de 25 jaar.
3: Ja.
1: Maar die gaan nog wat een bol en die vrouwen ook. En die meisjes dat erbij zijn, dat is dat is niet vermogelijk.
2: Ik wil nog een liedje horen van hen.
3: Ja, Kazerla.
1: Kazerla.
3: Wat dat lukt, ik heb wat weer. Kazerla? Ja, Kazerla.
1: Wacht, heb ik daarbij? Met anders moet ik een tape kunnen opzetten.
3: Dat doen we niet, hè? We doen niet op tape.
1: Nee, we doen niet op tape.

0: Ik moet natuurlijk ook wel denken dan aan de strangers, want mijn moeder is Antwerps. Ik ben, ik ben opgegroeid in Gent, maar mijn vader was van Aalst. En,
1: vrij groot Gent, hè.
0: Voilà. Maar mijn moeder, die spreekt nog altijd Antwerps. Mm. En die had een cassetteke van de Strangers, maar mijn vader die zag dat niet zitten, dat opstond. Oei, oei. Dus dat was een beetje verboden materiaal bij ons thuis. Des te meer vond ik natuurlijk spannend om naar te luisteren. En die melodie die Gullo nu zingt, dat was Jean Doucha, Jolai op mijn bokus.
1: Ja, juist.
0: Ik weet niet hoe dat het nummer heet, maar...
1: De Strangers hebben zoveel nummers. Ik denk ook over de 400-500 nummers zeker, dat al niet meer is.
0: Heb ik heel graag naar geluisterd. Vond ik
1: Dat is de Antwerpse groep geweest, hè, aller tijden, en dat zal nooit veranderen. Hè. Mm-hmm. Dat gaat misschien binnen 100 jaar nog zo zijn. De Strangers, dat was uniek. Hè. En oké, je hebt wel een tributeband, maar er is niemand dat die gasten kan vervangen. Ja. Hè. Dat is uniek, dat is origineel. Hè.
0: Heel originele teksten.
1: En wij willen ook, of wij hebben toch zeker niet de ambitie om de Strangers te gaan vervangen of Catastroof. Dat zijn allemaal cultbanden in Antwerpen. Dat is, maar wij zijn de pikkerieven en wij doen ons ding. En als het plezant is, en als de mensen hun eigen maar amuseren. Ja, ja. En dat is hetgeen dat je moet doen en moet hebben, vind ik persoonlijk.
2: En wij hebben er ergens een soort eigen geluid ook in. Ja. Als je ons hoort spelen, dan allee, de mensen herkennen dat en zeggen van, oh, dat zijn de Pikkedeven.
1: Ja,
2: niet,
1: sound,
2: dat is Filet d'Anvers, of dat is de strik. Nee, dat zijn de Pikkedeven. Dat is net iets anders. En we proberen altijd onze eigen stempel erbij op te zetten, ondanks dat dat een cover is, hè, want we zijn dan wel de Pikkedeven. Ja. Wij pikken de nummers, het harde werk van andere artiesten, maar pas op, maakt u geen illusies, wij moeten even goed Sabam en zo betalen voor de nummers dat wij uitbrengen. Hè. Ja.
0: Al in de Valk gespeeld?
1: Weet je, Offerandestraat.
0: In de Offerandestraat? Of de stad Aalst?
1: Dat zijn daar is een vraag voor geweest. Die mens zit ook in de dinsdagclub.
2: Ja.
1: De stad Aalst, maar toen konden we niet, want wij speelden toen in de Dockside, denk ik.
2: Of ja, in Merksem, ja.
1: Ja, toen.
0: De Ton wel al, hè? Daar heb ik ook al mogen spelen. En dan gaan wij in november spelen, ja. In Gullen zijn dat nog niet zo lang geleden, waar de Gullen daar.
2: Drie weken geleden, zeg.
1: Ja. De 1e mei hebben wij er gespeeld, ja. Want ik heb juist een nieuwe auto gekocht en ik zei, oh, ze kunnen dan niet wachten tot na het weekend van de 1e mei, want we hebben juist onze buitenlandse tour. De vrijdag spelen we in de Duistraat en de zaterdag op Sint-Jansplein.
2: Dus.
1: Die zei, oh man. Dus die wisten niet meer dat ik
0: op en op Sint-Jansplein, welk café?
1: Of welk café? Dat was
2: Bagadder.
1: Ja, maar dat was,
2: dat was eigenlijk voor de handelaarsvereniging.
0: Dat was het plein. Oh, ik heb het gezien met die danseressen.
1: Ja.
0: Geweldige.
1: Juist. Ja.
3: Zeggen, doen jullie ook aan plagiaat of ligt dat wat te gevoelig?
1: Dat proberen we toch liever niet.
2: Nee, we proberen. Nee, wat we wel doen, wij spelen bijvoorbeeld... Dat verhaal gaat altijd van... Kijk, we hebben ooit één nummer zelf willen uitbrengen. En dat zit mij niet mee. En dat is destijds gepikt door een Franse zanger. En die net het dan op de markt gebracht, de Champs-Élysées. Ja, Joe Dassin. Dus we draaien het plaatje een beetje om. Ja. Dus, maar dat is ook geen plagiaat, hè. Dat is gewoon een andere tekst. Maar dan zeggen we ook altijd van, ja, en hij is zelf de la-la-la's gepikt, hè, met een stukje van de strofe, la-la-la, dat het erin komt. En,
1: maar we vermelden ook meestal van wie dat nummer is.
2: Ja.
1: Dat is ook een beetje de respect naar de andere artiesten,
2: van,
1: vinden
2: kijk,
1: we wel.
2: De tijd en de energie is er ingestoken door Gillet
1: Anders. En het zijn ook niet ons nummers, dat
2: zeggen
1: we ook altijd. Wij pikken altijd het harde werk van
2: de dus ja, we proberen die altijd wel mee te vermelden wie dat een originele artiest is. Dat wil daarom nog niet zeggen dat dat een originele auteur is van een nummer, natuurlijk. Maar...
3: De pikken dieven met respect.
2: Ja.
1: Ja, toch wel, toch wel. Ik vind dat wel belangrijk, ja.
2: Dat is. Want wij zouden dat ook niet tof vinden, dat we nummers moesten uitbrengen, dat mensen dat zouden pikken en met de eer gaan lopen. Ja. Er zijn genoeg mensen die dat doen, hè. Die pakken een nummer van iemand anders, die passen dat een beetje aan. En dan brengen ze dat uit als zijnde hun eigen nummer. Tot als je dat eens ergens tegenkomt, dat origineel gezicht van potverdikke. Dat nummer, dat ken ik. We hebben dat eens gehad en dan kijken we zo eens naar... Ah ja, dat is dat nummer. Alleen die mannen zeggen dat een origineel nummer van hun is.
1: Ja.
2: Dus ja, nee, de waarheid, de leugen altijd in. Altijd.
1: Ja, zeker de best. Wat denk je nog, een live nummerkje?
0: Ik zou zeggen, gasten, merci om naar de studio te komen hier, naar onze radio. Dat is, dat is fantastisch. Veel succes morgen, maar ook in de komende 5 jaar. Hè?
1: Hopelijk. Ja. Hopelijk.
0: Dat een band nog lang mag blijven bestaan.
1: Ja, als het dan nog ligt, ik 25 jaar muziek
2: mag. Ja, ik ga dat zo lang niet meer trekken, hè, in de Vic ook niet. Hè.
0: Mooi,
2: de Vic en de Wirne, die zijn alle twee al in de 70.
1: Ja.
2: Dus, allee, we zouden dat wel willen, maar we moeten dat helemaal ons gestel volgen. Dus Frank zal 20 jaar er niet meer in zitten.
0: In ieder geval, beste luisteraar, dit waren en zijn de Pikke Dieven. Je kunt ze morgen meemaken in het café Grand Laboureur op de Willy Staatslei 95, 2180 Ekeren, Mariaburg.
1: We gaan nog één nummerje spelen van Hugo Spencer.
2: Ik heb geruimd nestels in membraanbottine.
0: Ja.
2: Dat is de titel van het nummer. En dan sluiten we dingen hier ook rustig.

0: Beste luisteraars, welkom. Bedankt om de moeite te doen om... om toch te proberen luisteren. Dit zijn de ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Met opnieuw... sorry, onze gast. Bruno Christo.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: Dank om er weer bij te zijn.
1: Dank u dat ik er mag bij zijn.
0: We begonnen, dit is onze eigen muziek die we bij hebben, door de achtergrond. Maar we begonnen met een jingle van Radio Centraal, maar ik vond dat... zwijgen kan niet verbeterd worden. Dus ik heb dat dan afgezet. Maar dat gaat over een feestje van Radio Centraal op de Droge Dokkenweg. De langste nacht. Met een optreden van een shamanistisch ritueel en zo. Dus ik denk wel dat het de moeite is als je ervoor bent, hè. Voorlopig weinig inspiraties. We laten de plaat even lopen. Dit nummer gaat over in de blues team van Davy Allen en de Blues Magoos. Als je even geduld hebt en deze wirwar van geluiden kunt doorstaan. Natuurlijk, ik kan het ook even verder zetten. Wacht even. Voilà, we zijn er daarna. Oké. Veel plezier met blues team.

Welkom bij Boogie Down programma, elke vrijdag om 7 uur. Boogie B, Selecta, Strictly Vinyl. Om de 2 weken met een freestyle show en binnenkort op vakantie naar buitenland. July met hier en daar een interview van lokale artiesten. Vandaag hebben we voor jou Madeline opliggen. Nog meerdere plaatjes die komen.

gestrest om het leven, maar ik weet nu zeker dat het allemaal wel. Op naar de volgende. Boogie B. Boogie Dandan. Friday Sessions in de studio.

Is het nog beginnend van het einde dat ze me nu nog willen zeggen dat ik weet dat het er allemaal wel goed komt, maar ik lach er. Niet meer helemaal, niet meer niks mee. Ik weet wel zeker wat het is en wat je niet meer zee. Het is gezever op de plank dat je zegt de zalm is niet meer niet verre van de zee. Niet gezwommen dat ze het in het badje hebben afgewassen, dat ze blijven plakken, dat ze denken dat die sushi niet meer rauw was. Het is gebakken, afgeklapt, dat is een curryworst dat je niet gebakt. Takke tiki tok. En zo gekregen als de. Ik kijk en ik reep ernaast. Ik wil zijn, ik ben blij zoals je kijkt en gestart. En wat ze kunnen niet meer weten dat ze. Nibidibidibido show. Wat een show, no show. Maar de dingen die komt door als je. En met een doede, dan doet het niet te stoerde. Dan is het allemaal.

blijven. Met twee woorden spreken, maar ook met bedoelingen. Soms komt er over, maar is dat ook wat dat je bedoelde? Het kan intentie zo zijn. Ik interpreteer de rijm van wie is het jij, wie zijn wij?

zie wat te zien en zeggen. Zeg ik iets, zeg ik niet, zeg ik al zoveel, want de noten op de zang. Afgevallen, ladder op. Manny, ladder zat. Ladder op, manny, ladder zat. Leuke libido. Lippikipido. Checky, checky, ciao. Checky, mini show. Yes, yes, yes.

Wat geremd in de tijd dat je niet meer ziet, bidibido, no no. Ik weet dat velen, die weten niet te spreken. Die zien niet meer in koppen als hun schoenen als ze geven. Ze geven om het even, om het leven, maar ze spreken elke keer weer over iets, niets, iets, iets. Is het nog wat dit, is het dat, is het wat niet bedacht. Dat ik het had, dat ik geremd had, maar lach. Lach met een tijd, lach wie je zei, lala, lacht en dan er niet meer uit, toch? Beter nog dat je nu een eigen wilt zijn. Beter dat je nog altijd een tijd laat rijpen. Dat je kijkt naar de dit en dat, de watten kunt niet hebben. Dat je raakt niet meer lachen. Lach niet te veel, lach niet te weinig. Lachen om het even, om het leven, wat je zegt, toch? Ik ga het allemaal wat op de beugel. Is het allemaal wel oké? Wat je zeggen wilt. Het maakt niet meer uit. Wat je zeggen wilt. Zeg het ook het touw. Het is wie er luistert, wie hoort. Is de appel dan gevallen als er niemand het gezien heeft? Het is science, ze zeggen zo van niet, maar ik denk toch van wel. Het is miscommunicatie van dit en dat en wat. En als er niemand niet de witness was, dan was het niet gebeurd, of wat? Ik denk dat het toch wel raar is, dat is wel de mind van de criminaliteit, of wat? Hey, als ze niet gepakt zijn, dan is het niet gebeurd, hè? Hey, als je zuiverheid in je hart hebt en als je gelooft in God, dan weet toch dat het een keer gezien was. Laat me zien wat de zinnen kunnen zeggen dat ze me niet meer dat ze me hebben omgedaan. Omgedaan, dat gedaan. Gedaante zo veranderd in de. Bedabedibedu. Wat je doet, wat je zei, wat je zei. Dabedibedibedu. Komt wel goed. Ik laat het zitten, doe niets toe. Komt wel goed. Laat het zitten, doe de niet te stoer.

Came from Japan, but I wanna go. Konnichiwa crew, ja, dat was zo wit van vroeger. Maar niet meer niet van Tokio. Niet geweest wat je dacht nog te kunnen zijn. Watashiwa, Anatawa. Mijn Japans is niet goed genoeg om er even in te kunnen rappen. Maar wat is het wat het was en dat komt misschien wel met een tijd wat je zeggen wilt. Maar het is makkelijker in de moedertong, de moedertong. Wat is het dat je zegt, je geboorte te val is. Hoe dat je links ligt, dat je rechts wilt staan of wat dat het is. Het is wel oké, het komt wel goed, het is wat je zegt. Je zever in de plank, wat je zeggen wilt, kan niet meer. Het kan niet minder als je denkt niet te weten dat het allemaal wel goed komt. Ligt de krom in de bocht, ja, dan kun je beter opzij gaan. Want het gaat er veel te snel, dan vlieg je naar de maan of wat. Diepie diepie daal, zoveel bomen zonder bos. Zoveel bossen zonder bomen. Zoveel gedachten zonder iets te kunnen snappen. Dat je alles moet nog analyseren. Dat je kunt begrijpen dat je was hoe het was, dat het is hoe het is, dat het allemaal blijkt nog klaar blijkelijk te worden. Dat je net een analyseert, dat je kijkt naar een tijd dat je weet dat je weer is vergeten te spreken met. Dat je denkt dat de telepathie voor iedereen er niet zo weggelegd, maar sommigen die snappen dat. Anderen weer helemaal niet moeten te doen. Dat bij de woord voegen, zoals anderen aan de boel die bedaan. Sommigen die snappen er niks niet meer van. Ik snap alles, ik snap niet. Ik snap alles, ik snap alles. Ik snap alles, ik snap alles.

0: ABB Records, Dilated People. ABB Records, Dilated People. Als het een beatman niet vierkant was, en als die ronde cirkel niet meer helemaal geschiedenis. Als een beatman niet te vierkant was, als het allemaal niet geweten had.
1: Als de beatman niet helemaal niet vierkant was,
0: als ik het allemaal mannen niet geweten had.
1: Als
0: de beatman niet vierkant was, dat je weet wat het niet.
1: Klassiekers, solo speakers, als je spreken wilt. Als je nog een begrip wilt vormen, vorm dan een vleeszin. Begint bij het begin en eindigt in de cirkel van het leven. Dat jij weet het bloed wat er kwam. Weet je zeker wat een tijd u kan geven om het even leven elke keer weer. Over de brug van dit is wat het is, wat het was, wat het klaarblijkelijk nog blijkt te zijn. Dat je allemaal en mogelijkheden moet zelf kunnen creëren in het leven eventjes. Stilstaan bij een tijd wat de klank u kan geven, want als je hart op bezet voor de ziel, komt de recht door je oor in je. Aan de andere kant van het leven nog begrepen dat ze willen zeggen dat je wist wat is er dan gebeurd dat ze mij nog willen niet vertellen. Ik weet niet wat ze zeggen, willen zeggen keer op keer, weer leggen. De tijd is niet eventjes, maar eventjes de tijd. De tijd is niet eventjes, maar eventjes de tijd. Neemt een tijd te kunnen zijn, worden. Leg de woorden elke keer weer even uit, want ze kunnen niet meer zien. Zigzag, zag niet meer niks. Wat is een dag? Nee, nog wel.

0: en er komt er niet meer alles mee. Het is niet meer niet dit en dat te wat. Soms moeten de grap bij de datum kunnen voegen om het leefbaar te blijken laten maken. Het zijn gebroken harten die dat zijn vaak de meeste mensen diepsten in de putten die dat de ander het meeste laten lachen, het is toch zo dat. Het is een clown die dat zelfmoord te plegen wilt. Spijtig dat het is wat het was, dat het zo moet zijn. Ik weet niet meer wat het, hoe dan. Hoop niet vergeten en het doe dan. Hoop niet vergeten, nee, dat doe dan. Hoop niet vergeten, nee, dat doe dan.
1: Maar hoop niet.

0: meer weet. Of dat je het zo bedrukt hebt en niet bespreekt.
1: Is het dat je het echt, echt niet meer weet? Of dat je het bedrukt en een omgekeerd?
0: Soms zijn de flarden van herinneringen vaag. Soms zijn de flarden van herinneringen niet meer hoe ze waren. Helemaal op aangepast.
1: Soms zijn het allemaal een maat.
0: Het is beseffen dat het kan en...
1: Het zijn herinneringen van de...
0: Alles wat is, is een interpretatie van. Hetzelfde moment voor u, voor mij, voor hen, voor zij. Is een andere spiegel. Is een andere herinnering. Het nu is nu, maar hoe was het voor jou? Hoe was het voor mij? Hoe is het voor iemand? Hoe is het voor ons allemaal? Stabby dabby. I love Japan.

eigen buurt, eigenlijk gewend. Het is van hier niet van ginter of hierachter. Niet dat er iets mis mee is, maar het is gewoon lokaal prachtig. Gebroken in de stukken, de scherven van het leven. Om het even leven eventjes. Maar niet geven wat je niet meer had. Van een ander man, dat blijft beter af. Wat had ik dan verwacht? Dat had ik gelachen met ze. Nee, gelacht niet met deze, niet met dat.

0: zolang dat je niet eens door ze. En dat je samen met een ander door de deur stapt. Dat je niet meer met een elleboog het oude moord. Dat je de moed in de schoenen niet meer laat zakken, toch?
1: Zak het op. Yo, die hiphoppers met een broek zo laag altijd, jongen. Allee, wat is dat nou? Stoeien en boeien. Ontersterkste, onterrijkste, ontermeerste vrouwen. Oh la la.
0: Beetje respect voor een ander geslacht. Een geslacht in de bank als jij dacht. Zit er geen veganist, dan eet dat toch geen varkje. Of zit een moslim, dan eet dat als helemaal niet, maat. Wie doet er dan toch? Biefstuk op de tafel liggen. Allee, jong.
1: Ricky Dondo.

space traveler. Check it out.

allemaal maar licht op de lever. Over je lever dan een tijd en je weet het. Hoogste noot van de tak, zo gezongen dat je van bovenop de kerktoren stond, stempelt dat

love Japan, man. Yeah.

0: En als het regent word ik niet meer nat. Ik heb een paraplu en regenjas.
1: En als het regent word ik niet meer nat.
0: Ik heb een paraplu en je gerast.
2: Yo wa, tinki wa, watashi wa, anata wa, dincha wa da. Ame wa, ki ona tenki, ii desu ne, na didi bidi bees.
0: Als de bees niet meer klopt, klopt het. Als de bees niet meer klopt, klopt het.
1: Als de bees niet meer klopt, klopt het.
0: Opa Tine toch zocht, zocht. Nog steeds naar een doortocht en tocht trekt. Nog steeds ik vertrek het niet lekker echt. Echt joh, de wekker maakt me wakker. Zeg jij nog steeds iets, niets?
3: Als er een vlinder uit kokon gekropen, willen we nog zijn? En kunnen we nog vinden of moeten we nog blijven zoeken?
0: Alle oud geluk dat ligt en hier aan mijn voeten. Ginter achter niks kan niet te vinden. Ik kijk naar Ginter, de ander heeft het weer gezien.
1: De muziek met de meer in zee.
0: Hij had een bootje over nog te varen. De woonark, ark die ze zeiden waren. De waarheid dat de lichter nat en niet te ver van. Ten appel die niet viel van de boom.
4: De appel viel van de boom.

0: wou iets zeggen, maar ik vroeg me af: wat is de meerwaarde van mijn?
1: Wat is de meerwaarde van mijn?
0: Van mijn woorden die ik geef in de zee van tijd.
1: Wat is de meerwaarde van?
0: En wat ik zeg, heb ik dan ook echt iets meegegeven? Heeft het nog een reden, heeft het zin? Ging het ergens heen of bleef het rond de potten draaien? Een vinyl die draait ook cirkels, maar die zegt tenminste iets. Van het buitenste weer naar de binnenkant en toe. Mondje toe, ik heb niks gehoord, niks gezien. Maar kan ik nog iets zeggen, mag ik het ook delen? Of was het criminaliteit van ik weet niet meer?
1: Was het weer eens mafioze, yakuza dat is?
0: Beter dat de vinger eraan en blijft. Dat een tong op uw hart en op de zielen ligt. Wat bezielt u om te nonsen en een dolle donna? Ik vind het dat het allemaal wel eens luchtig, maar je moet.
2: Stappo no hip hop wa. Wa berukujin desu ka? Hai.

何ですか、うん、お腹です、うん、そのヒップホップディディロピトピ、zoek het Robert van de Longen toppen, toppen niet geblazen, maar ik zong het toch,

pak aan toen dat ik een tijd te moeten nemen om mezelf nog te winnen iets. Niet meer daar, iets waar, met een oog open staar. Iets daar, met een oog open staar. Iets waar.

0: Dan, ik ben van hier, man. Ik ben hier van de oe, van de buurt. ISB, dat is waar ik opgegroeid en ben. Het 2060 van de zeef, als je nou niet veilig voelt, dan moeten je niet weggeblijven uit de mannenbuurt. Wil de dope, wil de drugs, jongen. Hier is er niks te zoeken. Alleen maar illegalen op de hoeken van de straat. En elke keer weer een opgepakt. En dan is het weer weer herplaatst, vervangen door een ander mannen.
1: Is het weer herplaatst en vervangen door een ander mannen?
0: Is het weer verplaatst en vervangen door een ander mannen?
1: En de langs de andere kant.
0: We zijn het ook verslaafd. Dat het ietsje verkopen om iets anders weer te halen. Ietsje pakken, te zakken en dan door te geven. Meelopen met de koper om dan mee te spacen. Dat is hoe dat je het gaat in de sferen. De sferen met de sferen, maar die is er niet.

Hi, hi. Boogie B. Boogie Down programma, elke vrijdag. Strictly Vinyl.

0: gonna be. Hoe kan het nog wel zijn?
1: Ja, hoe kan het nog wel zijn? Ja, hoe kan het nog zijn?
0: Ik klaarblijkelijk op
1: klaarlichtendag, dat het dan gezien ik zag.
0: Oh, het was dat ik het dat allemaal gewild nat. Of was het weer te droog als de humor van de gegeubels? Philippe de Rood. De winter was van de weken weer eens opgestaan. En ik moest wel lachen met Shalom Festival. Ze zeiden voor de vrede, maar wat was dat ook de waarheid? Waarom we waren Vlaams blokken daar? Met de vlaggen van Iran en de Sharidari. Maar beter dat je mening hebt op politieke. Aan de zijkant laat en niet te veel spreekt over. Oh, want ik wil niet meer niet zeggen zo van ik ben voor of tegen. Maar de ziel die laat het weten. Ik kan u niet meer zeggen dat je het echt voor vrede. Want ik heb ook geluisterd wat ze zeiden. De helft was geen waarheid en het is wel spijtig kappen op een vlak van een ander. Heel onschuldig overkomen en zeggen wat de waarheid niet meer was zoals. Ze gingen hallo ze zeggen tegen de tegenstander. De protest van de Palestijnen. Ze zei daar op een podium dat ze genegeerd was en niemand haar de hand wou schudden. Maar ik was daar van het begin voor dat ze daar echt te wassen. En ik heb haar niet gezien, nee. Nee, ik heb haar niet gezien, nee. Ze was aan het liegen van oké.

zag de vlag aan de kathedrale. Dus ook de politiekers weten wat de ware was. En hebben ze dan gezichten kunnen plakken op wie dat je deed? Hebben ze iemand moeten bestraffen of heeft hij weggezeefd? Weer gezeverd, blauwe witte vlaggen aan het stadhuizen weer geplakt. Hoe lang blijft die hangen? Moeten we heel de stad afbranden? Van te beginnen dat ze zeggen hoe het was. En ik had een foto zo gepost van de flikken met een mitraillette. En ze zeggen op de social media van dat gaat in tegen onze normen en waarden. Ik vind dat een zoek en daarom heb ik dat gepost. Dus nu ben ik shadowband, maar I don't give a damn. Het is wat het is. Ik trok gewoon een foto.

de samenleving. Een blik geworpen op. Ik zag een man een flikken, een agent met een groot geweer. Een klein gebaar, maar de angst van de ander man was ingeboezemd en ze wouden op me schieten. Of waarom moest ik er dan kijkend? Ook kinderen waren daar. Baby's, buggies, vrede vormen en imponeren. Shalom, shalom.

0: Is het nog steeds hip een hippie te kunnen zijn? Waarom haten mensen eigenlijk op dat begrip? Wat betekent dat eigenlijk? Wat is het verschil tussen ze, u en mij? Wanneer een stempel plakken of gewoon maar zijn? Wanneer is iemand echt fascist? Of een linkse rat of whatever nog wat gedacht? Denk je altijd in een vierkant of stapt je ook soms buiten de cirkel? Is het echt waar werkelijk of is het alleen maar het kortzichtelijke denken van ik wil hem? Is het jij die zegt hij is dat of hij die zegt ik wil zijn? Kopieert hij ook zijn eigen leven of is het alleen maar voor een ander man? Dacht Bob Marley, ik wil echt zo van J.B. Jin? Of was hij onbewust gewoon nog aan het jabberen? Eén met Ja, één met leven, één met de hele wereld. Wist hij zelf wat hij zeggen wilt of was het hergeïnterpreteerd door de hele menigte? Toen hij daar sprongen op een podium en de bliksem in zijn slag en heel de wereld aan het rebellen was, was hij dan bewust van het einde dat hij aan zijn voet een klein kwaaltje had en dat hij nog ging sterven op een korte dag? Voor zijn tijd of was die tijd echt rijp? Was hij herrezen uit zijn graf? Is er iemand daar die echt dacht dat hij het was? Of zit een klein beetje in iedereen een kleine deel? En is dat de reden dat de psychose in ieder leeft? Zoals een ene van Snoop Dogg of Selassie, dat die zag en weer verblind was, zo van ik. And we can be. Die Scratch Perry die dacht weer te leven van het beginnen, baby's weer gesampled en beginnend leven. Elke keer de grond leggen, zweven, herinterpreteren en de bass in sound brengen in Jamaica is wel iets dat het leven heeft verrijkt. Back to them roots. Back to them roots.
1: Welcome in space. We are traveling now towards Earth. Next destination.

genoeg haat krijgt, dan zit te denken dat je in illusie en goed bezig bent. Als je genoeg gehaat krijgt, dan steken dat je recht naar de zaak. En dat je nog begrippen kunt en vormen, want alle met mijn meningen die zijn niet meer dezelfde, te toch. Als je genoegen haat krijgt, als je genoegen van gehaat krijgt. Wat nog beter is dat je het kunt negeren en niet zien en moet. Dat uw omgeving u kan beschermen voor en behoed. Zoveel halen neer, zoveel schieten geweer. Zoveel halen neer en zoveel schieten neer. Ze vallen in de tuin als een vogel tegen een ram. Weerspiegeling gedacht, gebrek en dacht dat. Maar het is

0: iedereen een eigen mening. Ene recht is echt, ene wet is echt. En dat is die van de harten om het even. Als je echt snapt wat het was, dan is het.
1: Is het, dan is het, dan is het.
0: Is het, dan is het, dan is het. Meningen verschillen, kan het zijn.
1: En kan het zijn dat je snapt wat het wilt en zijt.
0: Ja, meningen verschillen zijn.
1: Hoe kan het zijn dat je het is dat je dacht dat je zei?
0: Met mijn meningen verschillen en het is het best oké.
1: Het is wat beter dat je niet meer meegaat.
0: Met
1: de stoeten, want de stoet

zo is. Een vraag dat wij gaan af. Wie heeft hier baat bij? Als je dat niet weet, dan zal het iemand anders zijn. En als je dat wel weet, dan kun je nu een vinger open leggen dat je het snapt of wel helemaal het tegen ze. Maar alles heeft zijn reden, iedereen wil profiteren. Niet iedereen, maar hier en daar te veel. Wat is de reden van, wat is het geven dan nog waardig? Worden voor een leven zonder normen en waarde, dat is om het even ziekelijk verzieken toch. En zieke koppen komen, zieken liggen in de krotten. Die liggen in de kippenkotten, tokie. En die praten achter rug hun eigen meningen versterken. Met hun eigen mening in een zotte kotten toppen. En is zo van een ja, babi dabi donno. En op een duur niemand dat er tegenin kan gaan. En het zit tussen bij de een, maar ook bij de ander. Iedereen zijn eigen cirkel, die weten wat er. Het is zo beter dat je met een ander kan te praten en klap toch?

gezellig. Niet met de gladde, gladde rakkers komen stakkers. Ze willen met me drinken in de drugs, maar ik lach ermee. Ik vind het allemaal niet meer niet funny. Ze hebben dit en dat nodig om me in de vibe te raken. Ze moeten hun teksten heren interpreteren leren. Dat

0: ze willen, die zijn gierig, en wat is het, man?
1: Ze velen aan de top die niet delen, en daarom zitten wij hier maar als vissen te vechten, hè. Hey, lots onderling maar wat uitkafferen, hè. Zolang dat ze daar van boven maar wat kaviaar kunnen fritten, hè. Hé, hey, heb je nog steak? Heb je nog wat? Heb je nog wat, you?
0: Yo, yo. Wat zou je doen als je miljoenen kent? Wat zou je doen als je geboren was en met een toppendat? Wat zou je doen als je bij de 1% zat? Zou je delen en aaneindigen met niks genoeg? En zou dan papa met de zieke zotte? Zou dan papa met de of zou dan van binnenuit stilkens aan het probleem proberen aan te pakken? Of zou dan ook een angstig zijn dat je verliezen kon en dat je niks kon niet meer over had? Wat zou je doen als je 1 miljoenen was? Nee, niet zijn nog steeds niet genoeg. Te deze tijden gaat het over biljarden, miljarden of nog meer delen. Het is maar om het even alles geven. Hey, wat zou je doen als je bij de 1% zat? Wat zou je doen als je alles kon geven, gast?
1: Wat zou je doen als je heel de wereld kon?
0: Als je de oplossing had voor de honger in de samenleving. Als je al de kinderen zonder eten kon geven. Zouden die dan kansen grijpen? Zouden u uw eigen luxe daarvoor opgeven? Ik vraag mijn eigen af, ik weet het wel niet zeker wat dat kikken ook zou doen. Maar ik stel de vragen en nou, ik heb er lang over nagedacht. Spijtig dat het nog niet helemaal een zoemer is. Ik zou er niet mee in, ze wilde het echt weten. Zouden echt willen horen wat ik wil spreken. Nee, ik stel de vragen nu, dus zeg het mij. Vertel dat jij nog steeds hoe de tijden in elkaar zit.
1: Nou, ik ben te gierig om te delen. Ik wil niet geven, ik wil alleen maar niet nemen. Zolang de nippers op mijn nullen kunnen geven. Zolang de banken om het even geven. Zolang ik maar af kan halen en kan creperen. Op de rug van een ander rijker worden, jippie teppie. Ik vind het niet erg dat ze sterven in een ander land.
0: Je egoïst, ze de domme, kan dat dan nog doorgaan? Ik vind dat niet meer tof, toch? Is het zo goed het is dat het blijft gaan? Waarom eten we aan niet voor dessert? We weten alle namen en we weten wie je zij. We kennen naar familie en badibidibidé.
1: Maar dat is toch niet leuk, dat is toch niet eerlijk? Moet ik onderduiken, valse namen nemen? Het is mijn schuld wel, maar ik snap het wel. Mijn grootouders hebben dat gedaan, niet ik, hè?
0: Yo, om het even leven, om het even spreken. Zoveel in de chaos, maar zoveel beheersen. Yo, daar is het systeem toch niet voor. Bescherm maar van de een met de rijkswacht en de ander police met wrak met geweren. Schieten neren. Als een afgepakt, ik wil een tijd aan hier zitten. Ik wil in een huis komen en een pijplijn zetten dat een olie kan gepompt worden, maar ik wil er niet voor betalen.
1: Nee, ze willen hier niet voor betalen.
0: Ze komen in de rijkste kant van het continent, maar dat
1: corruptie in de bab.
0: Het is corruptie in bab. Het is corruptie na kolonisatie. Alles uitgeperst en in inflatie. Overal wordt

0: kleine kinderen.
1: Grapjes, ik lach ermee. Vind jij dat dan de norm van normaal? Nog steeds arbeid voor een kleine gastje, wa? Ik vind dat niet. Ik keek naar de tv, ik zeg er niks van. Ik vraag me eigen af, waarom komt dat er niet op? Het is maar niet in de dat we er iets aan kunnen doen, hè. Dat is niet onze schuld, hè. Ja, nee, wij kopen alleen de materialen. We steken dat overal in, hè. Ja, dat is hoe dat is, hè.
2: 777, leren ermee leven. We kunnen al met even foto's kijken en delen. Deze tijd hebben we het internet net, maar hoe lang is dat nog steeds vrij?

Yeah, and you know I know where I'm from. Tipper Irie, OBF.

en hun onbegrip en irritatie groeien met de dag. Het gaat niet uitsluitend om de verwaarlozing van de migranten. Het gaat evenzeer om de sociale en culturele verwaarlozing van de eigen laagste bevolkingsgroepen. Fundamentalisme en neonationalisme zijn daar gefundenes fressen. Het brengt wat leven in de barak. Ze behoren wezenlijk tot hetzelfde fenomeen. De Vlaams blokker, de aanhanger van het vis en de Turkse grijze wolf zitten met hetzelfde probleem. Maar waaraan appelleert dit soort ideeën dat ze jongeren van 18 waanzin laat uitkramen over het platgooien van Parijs en het einde van de Europese beschaving? Hebben ze te veel idioot gewelddadige films gezien, zoals de oude Anthony Burgess dacht? Is het probleem zo simpel? Of anders gezegd, kunnen we het ons permitteren de tegenstander, tussen aanhalingstekens, van een democratische samenlevingsvorm zo simplistisch af te schilderen?

Goedendag, lieve schatjes, lieve luisteraartjes van Radio Centraal. U bent welgekomen. Het is vrijdagavond 9 uur, dus u kan luisteren naar Hotline. Yes. Vanavond gaan we op stap met Jason en Mark en Mr. Jessup in een verhaaltje van Charles Scott Clusen in de

Welkom, welkom. U luistert nog steeds naar Radio Centraal. Tot middernacht, Tabasco Televisie. We zijn iets later dan voorzien. Onze excuses. De trein had vertraging. Het eerste uur ga ik door het programma verzorgen. Daarna hopelijk Peter als hier geraakt. Dus tot middernacht. Tabasco Televisie, blijf luisteren. What is that I saw you with tonight? Do you think I'm doing what is right? If you like it, then you will like you.

En we luisteren nog steeds naar Tabasco Televisie, Radio Centraal 106.7. We sloten deze set af met Death in June, The Golden Wedding of Sorrow. We hebben ook de Non-Pareils gehoord met Scented Pictures. We hoorden Radio Free Europe, It Likes You. Daar begonnen we in feite onze set mee. Verder kreeg u ook nog te horen nee, Kate Bush niet. Minami Deutsch, Your Pulse. Zeer ken geïnspireerde muziek. En we gaan gewoon verder tot 11 uur. Daarna komt Peter. Blijf luisteren, Radio Centraal, Tabasco Televisie.

En dit is Tabasco Televisie, Radio Centraal. Peter heeft geen goesting vandaag. Toch? Oké. We hoorden het afgelopen half uur Pram, Eddie Gale, Le Super Omar, L'Arbre et l'Oiseau van Catherine Jeannot. Jeannette dus op de achtergrond. En ook Los Tutanacas uit Bolivia. Ik weet niet wat Peter gaat draaien, maar mijn afsluiter wordt iets van een heel andere orde. Beetje minder positieve muziek. De soundtrack van The Zone of Interest. Tot binnen 2 weken.

0: fuyez la lumière. Vous avez besoin d'eau. Si vous contenez du calcaire, si vous laissez des traces, la pensée de l'eau me donne toujours soif. Et cette boucle me touche aussi. Je suis un être sensible, comme chaque animal, chaque plante, chaque personne. J'ai les pieds pointus, la nuque fraîche. Donnez tout pour l'odeur des feuilles qui brûlent dans un champ. Il n'y a rien de plus beau que de mener quelqu'un vers le sommeil. Ce moment, les deux esprits, les deux énergies, les mains se dissolvent dans une vacance cosmique.
1: Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid dien hij arbeidt onder de zon? Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en zij hijgt naar hare plaats waar ze oprees. Al de beken gaan in zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon.
2: Oké, je bent, Midas Dekkers, je bent een Hollander, maar je bent wel katholiek grootgebracht. En hieraan, dit heeft al indruk gemaakt op jou toen je nog een heel klein Midasje Dekkers was.
1: Bij mijn beste weten maakte ik mij toen ik een jaar of 3, 4 was... al zorgen over de prachtigste regels van de... Al de beken gaan in zee, nochtans wordt de zee niet vol. Je moet wel een heel dom kindje zijn als je je daar niet het hoofd over breekt. Maar helaas zijn de meeste kindjes, die zijn wel domme kindjes. Want de meeste mensen die denken dat zij in hun leven wel degelijk de wereld kunnen verbeteren. Dat al hun gesjouw en hun gedoe en hun gestreef en hun carrière ladders beklimmen, dat het ergens toe zal leiden. En nou ja, dat leidt inderdaad ergens toe. Ja, tot al die narigheid die je om je heen ziet.
2: Want dat is de kern van wat hier staat, in hoe jij het begrijpt. Dat er toch niks verandert. Dat het toch gewoon verder gaat. Wat je ook doet.
1: Nou, misschien niet zozeer dat er niks verandert, maar dat het er niet beter op wordt. De meeste mensen die denken dat als je nou maar dingen doet. Kijk, nu is het niet goed natuurlijk. We zijn niet blind. Dat het nu niet deugt. Jij niet en ik niet en de wereld niet. Dat is duidelijk. Maar als we nou maar met z'n allen er iets aan gaan doen. Naar school gaan. Of uniformen aantrekken en marcheren en met z'n allen liedjes zingen. Want dat het later, als we de andere helft van de mensheid hebben omgebracht, dat het dan met onze helft van de mensheid beter zal gaan.
2: Ja.
1: De hele wereldgeschiedenis is een aaneenschakeling van dit gestreef van mensen die in Amsterdam grachten graven om te kunnen varen. En ze dan vervolgens weer dempen omdat ze gaan stinken. En dan vervolgens weer opengraven omdat er dan meer toeristen komen.
2: Maar elke keer dat we zo'n gracht graven of weer dempen, doen we dat in het licht van wat we vooruitgang noemen, toch?
1: Aan elke scheiding is een huwelijk vooruit gegaan. We denken allemaal dat we de zaken door ons handelen verbeteren. Is zo ongeveer het allereerste boek wat er ooit geschreven is de Bijbel. En dan van die twee delen van de Bijbel is het Oude Testament nog het oudste. En hier staat het al. Laat nou, afblijven. Niet doen. Blijf zitten.

0: uiteindelijk jou en mij. Zelfs biologen kunnen zich niet onttrekken aan de gedachte dat als je van een vis jou of mij maakt, dat dat vooruitgang zou zijn. Bij evolutie denken mensen altijd, het gaat vooruit, het wordt beter. Doe maar jongens, handen uit de mouwen. Nee. Waarvoor denk je dat God de mouwen heeft uitgevonden? In de mouwen laten die handen. Rustig gaan, je niet mee bemoeien. Er valt hier helemaal niks te verbeteren. Dus evolutie is helemaal geen vooruitgang. Dat denken wij wel, omdat...
1: Als we dan niet geloven in vooruitgang, ergens naartoe, wat dan?
0: Ja, nou, dat was dus mijn leven lang was dat mijn probleem. Kijk, voordat de evolutie werd uitgevonden, dus zeg maar voordat Charles Darwin werd geboren, geloofden de mensen in degeneratie. Ze dachten, wij zijn door God geschapen, dus wij zijn fantastisch, want God is geen knoeier. Als God wat schept, dan schept hij toch iets fatsoenlijks. Mm-hmm. Dus op het moment van de schepping waren wij mensen op ons hoogtepunt. En dat er zulke sukkels overal rondlopen, dat komt dus alleen maar doordat het zaakje geleidelijk gedegenereerd is.
1: Ja.
0: Dus eerst geloofden we in achteruitgang. Toen hebben we de evolutie uitgevonden, toen geloofden we in vooruitgang. Maar je kan beter in Midas Dekkers geloven. Midas Dekkers die preekt, er is geen vooruitgang. Er is geen achteruitgang. Er is alleen maar gang. De wereld, het draait, het suddert, het borrelt, maar het dient helemaal nergens toe. En daar werd zelfs Midas Dekkers werd er op een gegeven moment een beetje wanhopig van. Want ja, mijn leven is dus ook voor niks oemzons. En toen reed ik met de tram in Amsterdam over het Weteringcircuit, dat is dicht bij het Rijksmuseum, is dat. En daar zit een boekhandelaar, die heet Schimmelpenning. En die heeft een boekhandelarenwinkel. En daar heeft hij een zonnescherm. En op die zonnescherm, daar staat de tekst die mij gered heeft na al die jaren. Meneer Schimmelpenning is een groot liefhebber van Gerard van het Reven. En de meeste mensen die kennen wel de leus van Gerard van het Reven. Hij had weer een brief vol narigheid geschreven. En die eindigde die dan toch, want je moet toch wat? Eindigde die met moedig voorwaarts. Later aangevuld met moedig voorwaarts. Maar waarheen? En op die Matisse, dat zonnescherm van meneer Schimmelpenning, daar staan de verlossende twee woorden waar zelfs Prediker niet van terug heeft. Moedig zijwaarts.
1: Wil je de tekst nog eens voorlezen?
0: Ja.
1: Ik ben er stil van geworden.
0: Ja, en ik ben mijn bril er van kwijtgeraakt. Maar hier is die. Is die al. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon? Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar ze oprees. Al de beken gaan in zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weder. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon.
1: Dank u wel. Slaap wel. En morgen, moedig zijwaarts.

0: Tja, zalig deze techniek hier met al die draadjes. Maar u hoorde zo net nog de boer, AT de Boer en de drumband. Alleluia, uit Makkum. Vanuit hun... van op een LP, de Tut in de betonnen wolken. En daarvoor Jamie Branch met Simple Surfer Jazz. En u hoorde ook... ons Midasje Dekkers met zijn filosofie bij Wim Helsen, Winteruur, met daarop nog wat muziek van onder andere Takamoto inderdaad en Vladimir Schaub. En wat hebben we dan nog? Ah ja.
1: Daar in de zelfbedieningszaak.

0: pardon mevrouw, die muis hoort hier in dit gebouw. Ik zet geen val, ik neem geen kat, die muis blijft hier en dat is dat.
1: Nu wordt de muis dus fijn verwend door

echte oorworm, oorworm, muis in de supermarkt, van Hetty Blok. Ik heb het voor het eerst gehoord op de Nieuwe Feiten en sinds vandaag weet ik wie de muziekman is achter Nieuwe Feiten, Jan de Mol of Johan de Mol. We zouden hem ooit op de studio moeten uitnodigen, want hij heeft toch wel wat dingetjes gevonden, gezocht en gevonden. En het was vandaag de 3000ste aflevering van Nieuwe Feiten. Proficiat, lieve. Wij zijn ook nog maar 36 jaar bezig. En nog altijd op zoek naar de juiste kabels. En ik zal wel eens een speciale uitzending doen met allerlei muziekjes van Nieuwe Feiten. Ik heb er hier nu nog twee. Scandofielen of Scandinaviafielen, of hoe moet je ze noemen, dat hebben wij ook wel wat. En zo heb ik Hilde Hetberg ontdekt met Screen It met de rare I, een heel raar nummer uit de jaren 80. En ook nog ontdekt dat Benny en Bjorn van ABBA ook nog bezig is op zijn oude dag. En ook nog wel een leuk nummer gemaakt heeft, Dit Ar Sa Dit Kan. Dat hebben we nog voor u tot 12 uur. En we hebben ook nog Etienne Jomé. En misschien nog een stukje Black Devil Disco. We zien wel. We hebben nog 11 minuten. Kan nog zoveel gebeuren. Tabasco TV. Tot 12 uur op Centraal. Blijf luisteren.

0: alweer filmmuziek in deze roze elitaire. Juist op 7, dus cabaret. Hier hebben we 7A. Een uitzondering in de elitaire. 40 of 50 zoals we hem eigenlijk moeten noemen vandaag. Hè. We willen weer opvallen, Roger.
1: Hè? Hoe zijn die A's verdeeld eigenlijk? Want ik zie die zo wisselvallig staan.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon op het goed
1: uit. Vallen uit.
0: Ja, ik had eigenlijk geen keuze. Het is namelijk om eigenlijk echt me samen te stellen, vind ik. Ja. In ieder geval, je hoorde hier muziek uit de film Querelle. Dus een film van Fassbinder. Het nummertje heet Young and Joyful Bandit. Querelle is de allerlaatste film van de Duitse controversiële regisseur Werner Fassbinder uit 1982. Het draaiboek werd geschreven naar een roman van de al even controversiële Franse auteur Jean Genet. Querelle is een productie over brutale mannenliefde, waarin een wemeling van perverse, obscene beelden uit het harde milieu der leernichten aan ons voorbij trekt. Querelle is een film vol schokkende obsceniteiten. Geweld, bloed, sperma en tranen. Denk maar aan onder andere de wurg- en roofmoord op een Armenische soldaat die Hollywoodster Brad Davis in een Arabische tuin wil verleiden. Met deze film legde Fassbinder tevens een bekentenis af omtrent zichzelf, omtrent zijn hang naar mannenliefde, baars, bordelen en de hardere leerscène. Hij verkeerde in dit milieu en herkende en kende het als geen ander. Het fascineerde hem niet alleen als kunstenaar, maar ook als mens. Hij vond zijn wereld, zijn dromen, de vervulling van zijn begeerte. Hij was ook vaak te vinden in de leerbaars van München en Berlijn, maar ook in de nog hardere leerscène van onder andere Los Angeles en New York. Fassbinder werd doodgevonden in zijn flat in München op 10 juni 1982, overleden naar het schijnt na een overdosis van cocaïne en slaaptabletten. Hij was toen amper 37 jaar. Hij zei ooit over homo's, ze denken altijd dat ze wat bijzonders zijn. De kunstenaars onder hen denken dat hun lot bijzonder dol is, de anderen menen dat hun lot bijzonder tragisch is. Ze willen abnormaal zijn, dat vind ik idioot. Een uitspraak, Roger, die hem niet in dank werd afgenomen. En dat begrijpt u waarschijnlijk wel.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. In ieder geval, nog iets aan toe te voegen misschien?
1: Nee, niet echt. Nu dat die film nogal rauw en zo is, moet een beetje genuanceerd worden, want het is redelijk gestileerd allemaal en daardoor wordt het wel wat verzacht.
0: Ja, ik kwam misschien voort op de boek, ik weet niet, maar ik heb het boek niet zo heel lang geleden gekocht.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb ook een biografie van Fassbinder gekocht en ik heb ook de film nog niet zo heel lang geleden teruggezien op video en ik weet niet.
1: Ja.
0: Ik vond het eigenlijk wel, dus dat is mijn mening. Hè.
1: Maar ja, ik heb hem in de zaal gezien, dus niet op video. Hè. Dat zou kunnen wel een ander effect geven. Ja.
0: Ik heb hem in de zaal ook gezien, ik heb hem ook op video gezien en dat is mijn mening. Dus,
1: ja, ja, oké.
0: Okay.
1: Ieders mening.
0: Van mij mag iedereen zijn eigen mening over geven, maar dat is mijn mening erover. In ieder geval op 7:30 in de roze elitaire 40. Vandaag is 3 mei, de roze zaterdag. En nu weer al iets totaal anders. Al je maar vast aan je stoel nu.

0: iets harder in deze roze elitaire. En er komt straks trouwens nog meer. Je hoorde de nummer 8 in de lijst. Homo Militia met een nummer dat heette Homophobia. Uit een LP die heet in het Engels vertaald Your Body, Your Choice. Het is een Pools vijftal met drie homo's in de gelederen. Afkomstig uit Poznan, opgericht in 1991. En ze hebben op hun actief reeds twee demo's, twee singles, één album. En staan op verschillende compilaties en toeren zeer regelmatig. Het gerucht gaat dat ze opgericht zijn na de tour in Polen van de Antwerpse hardcore punkgroep Bad Influence. Toen nog zonder Elko van de E40. Ik spreek over het jaar 1990. Zij brengen zelf de variant Crust Punk. En dit nummer komt dus uit de LP Your Body, Your Choice, verschenen in 1995 op Nikt Nik Niwi. Dat is waarschijnlijk Pools voor, ja, ik zou het niet weten. Welk?
1: Records.
0: Ja, ja, daarachter natuurlijk nog records ook, maar dat kon ik helemaal niet uitspreken. In ieder geval een achtste notering, of het zijn er inmiddels eigenlijk al 10, in de roze elitaire 40, of moeten we zeggen 50.
2: Ja, mag ik voordat we de volgende plaat starten al even een verwijzing maken naar die plaat?
0: Ja. Ja?
2: De song die, die nu klaar ligt, dus de mastersong van Leonard Cohen.
0: Volgende, ja.
2: Ja, daar moet vooral gelet worden op het... Het is ongeveer naar het einde toe waar het over zijn biseksualiteit gaat. Ik ga zelfs iets meer uitleg over geven. Maar het begint met I loved your master perfectly. I thought him all that he knew. He was starving in some deep mystery. Enzovoorts, enzovoorts. And I sent him to you with my guarantee. Enzovoorts. Ja. Daar is het belangrijk... daar komt de belangrijkste passage met wat ik over Cohen wil zeggen.
0: Ja. We zullen eens luisteren, Roger.
2: Ja.

0: Hallo. Welkom op het golfbed, Radio Centraal 106.7. Ik ben onlangs van programma veranderd. Voordien deed ik om de vier weken wat ooit samen met Sander is gestart, Camping Sauvage. En Sander is er niet langer. Hij leeft nog wel, maar doet niet meer mee. Dus ik dacht, ik doe het gewoon op mijn eigen ritme. Dat wil zeggen dat dat om de twee weken zal plaatsvinden van 3 tot 4. Het golfbed. En ik telkens probeer een gast uit te nodigen. Zo niet de tijd vul met de muziek die ik leuk vind en wil laten horen. Ik heb vandaag zo dadelijk iemand te gast van het label Souvenirs From Imaginary Cities, niet of. En een Antwerpse label, gespecialiseerd in dub, elektronica, rariteiten. Je zult ze niet wel horen. En ik heb alvast hun eerste release bij, nummertje 2. Jan, hoe noem je het nummer?
1: Dat heet Souvenirs From Imaginary Cities 2.
0: Toevallig.
1: Ja. Vandaar ook.
0: Kunnen we hem ook horen? Die komt niet door.

0: Oké. Dus dit is Mantris, de allereerste plaat op Music, nee, Souvenirs from Imaginary Cities. Ik vergis me altijd. Het nummer heet ook Souvenirs from Imaginary Cities 2. En dit is waar het begonnen is voor mijn gast hier vanavond, deze middag, Jan Machiels, Jean voor de vrienden. Runt het label samen met zijn broer Floris Machiels, die ook de nice artwork voor het stuk op zich neemt. En samen vormen ze het duo Hillman, die ook nog eens leuk draaien. Veel om over te klappen. Maar misschien eens beginnen bij het begin. Mm-hmm. Hoe was dat voor jullie? Waarom zijn jullie dat label gestart? Ja, kunnen jullie iets vertellen?
1: Ja, wij zijn dus gestart in 2019, denk ik. Tijdens corona. Het is eigenlijk wel een soort van corona-project geweest, waar we de vraag kregen van Koen Galle, een kennis uit Brussel. Muziekjournalist, DJ...
0: Kong,
1: ja. Die ons gecontacteerd had, dat hij muziek had van Dirk Egermonds, genaamd een ander alias Mantris. Die heel veel muziek had, echt een bibliotheek. Ik denk dat wij over 30 nummers hadden.
0: Wow.
1: Hij kwam even met de vraag of dat wij interesse hadden om samen de krachten te bundelen en een label te starten en te starten met deze plaat.
0: Oké, dus Kong zit er eigenlijk initieel bij. Cool.
1: Ja. Ja, Koen was initieel degene met de vraag in de muziek van Dirk Egermonds. Dirk Egermonds is iemand die in de jaren 90 onder USA Import heel veel muziek heeft gemaakt. En waar dat Koen via een interview voor een magazine mee in contact is geraakt. Dirk Egermonds woont in Mumbai en die zijn in contact geraakt. En zo is die bal beginnen rollen. En ja, Koen kwam met de vraag of dat wij... tijdens corona, gezien er ook geen uitgaansmogelijkheden waren om eigenlijk samen iets rond muziek te doen. En dan zijn wij dat label gestart. Ja, 2019, denk ik.
0: Ja.
1: 2020. Ja, ik weet het niet meer heel goed. Mm. En dat is dus de eerste release op het label. Dus het nummer dat we hebben geluisterd heette Souvenirs from Imaginary Cities 2. Dus dat is eigenlijk een hele zoektocht in de zin van, wat wordt de identiteit van het label, hoe gaan we het noemen? We hadden echt niks. Het was eigenlijk echt een heel leuk project om er zo over te pingpongen en dan eigenlijk zijn we gesprongen. Dus vandaar ook de naam Souvenirs from Imaginary Cities, omdat we dat eigenlijk een heel sterke naam vonden. Dat is ook een wink naar Italo Calvino, die de boek schreef Imaginaire Steden. Prachtig boek.
0: Zelf ook al gelezen dan.
1: Ja, zalig. Allemaal kort verhalen over steden die eigenlijk niet bestaan. Ja. Heel fijn.
0: Aanrader?
1: Zeker een aanrader, ja. Meerdere boeken van Italo Calvino, zeker een aanrader. Laatst ook nog een heel klein boekje van gelezen.
0: Maar dus toen is het eigenlijk begonnen. Ondertussen zitten jullie aan de zesde release.
1: Ja.
0: Wat zat er nog zo wat tussen? Blue, herinner ik mij?
1: Blue.
0: Jullie hebben ook een zijsprong genomen dan, met het sublabel?
1: Ja, dat is vorig jaar. Omdat Floris en ik best een groot interesse hebben in dub. Dat is eigenlijk sinds 3-4 jaar dat wij daar echt in zijn gedoken. Echt een liefde voor dub gecreëerd in reggae. Waar dat we eigenlijk een zijtak hebben gestart. Voor kleinere 7 inches en 10 inches. Meer naar de tragere dubkant. Het is niet echt zo'n roots of reggae label, maar we gaan echt al naar elektronica, dub, tragere muziek. Op een kleiner formaat.
0: Ja.
1: Dat heet Curio Cabinet. En daar zitten we nu aan de tweede release. En er is een derde opkomst voor eind september. Ja.
0: Dus die Marquise de Son, Sonne Marquise, heette die? Dat was daarop, hè?
1: Ja, dat is een artiest uit Toulouse.
0: En behalve het genre, of de stijl, of de mood, of het gevoel, dat is eigenlijk daarom dat jullie aan dat sublabel hebben uitgebracht? Of is dat
1: nog een omdat we Souvenirs, het hoofdlabel, eigenlijk wouden houden voor meer gehele albums.
0: Mm-hmm.
1: Gehele luisterplaten, zal ik zeggen.
0: Ja.
1: Maar we kregen ook gaande de weg van onderzoek van hoe dat wij als identiteit, als label ook wouden zijn. Ook heel veel zijsprongen, andere muziek voor uit te brengen. Heel interessant. Eigenlijk heel fijne zoektocht. Maar ja, er is zoveel muziek in de wereld, zoveel artiesten. Waarmee we zoiets hadden van, ja, het lijkt ons wel fijn om ook een soort van zijsprong te hebben voor meer dansbare, dub-gerelateerde muziek. Ja. Dus Souvenirs is mijn luisterobjecten, luisteralbums. En Curio Cabinet is meer kleinere objecten voor uit te brengen, dansbare, dub.
0: Ja. En dan Souvenirs is meer het luisteren, maar dat kan ook eender was zijn. Ja. Want voorlopig zat het vooral in de ambient sfeer, zeg maar.
1: Ja,
0: zijn jullie ook van plan om
1: experimenteel.
0: Dat is wel de bedoeling. Ga je elektronisch blijven? Het is nu nog wat meer richting de oorstof, avant-garde.
1: Ja, ja.
0: Organische muziek ook gaan? Jullie blijven elektronisch? Of dat is niet
1: elektronisch, maar ik zeg het, muziek is heel, heel breed. De identiteit van het label is eigenlijk heel open nog. Ja. Daar hebben we al veel over nagedacht, maar we laten die zaken wel wat op ons afkomen.
0: Ja.
1: Maar momenteel zitten we voornamelijk in elektronisch, ambient, experimenteel, niet echt puur akoestisch.
0: Ja.
1: Als dat op ons pad zou komen en dat voelt als een fit of zo, binnenin de muziekreis dat we aan het maken zijn, zal ik zeggen, met label, zou dat zeker kunnen. Ja, ook wel een grote liefde voor akoestische muziek.
0: Ja, zo staat ermee. Ja.
1: Ja, vandaar.
0: Okay. En ook geografisch niet per se limiet. Het is niet dat jullie zo hebben van, nee, we willen de scene hiermee pushen of
1: ja,
0: of
1: al
0: zo.
1: Zijn we nu wel meer, hebben we meer het gevoel dat we toch liefst eigenlijk op Belgische grond willen blijven. Ja. Omdat hier ook heel veel talent zit, heel veel goede muzikanten, artiesten.
0: Ja.
1: Maar in het begin hadden we echt zoiets van, ja, we hadden eigenlijk niet echt een idee of zo. Eerder, we gooien heel wat vislijnen uit en we contacteren mensen waar we fan van zijn. Voor eens te horen of dat daar muziek is om uit te brengen. En ja, van zo, ja, zo is die bal beginnen rollen. Dus er is niet echt een strikt.
0: Ja, lijkt me niet evident. Ik twijfel ook soms, zoals veel dingen, dat ik dan zo fantaseer over een eigen label. Want ik ben fan van mijn alles. En ik vind het ook altijd leuk om dingen te pushen en artiesten op een piedestaal te zetten. En tot luisteraars te brengen, die dat ze echt wel verdienen, want er zit inderdaad zoveel talent. Maar ik denk dan ook altijd van, hoe begint je? En ook liefst ook met er zijn heel veel mensen die dat alleen doen, dat zie ik al met jouw man niet doen.
1: Ja, heel zot.
0: Dat vind ik heel zot. En vooral ook zo de keuzes die je dan moet maken, van hoe ga je dat selecteren? Inderdaad, ga je geografisch, blijf je binnen een genre? Oké, gaan we dan buiten die genres, maar hoe trek je de lijn? Voor je eigen ook een beetje overzichtelijk te houden.
1: Ja, ik denk dat echt een zoektocht is. Misschien ook wel het interessante.
0: Ja.
1: Dat een zoektocht kan zijn. Zeker als er een grote passie voor muziek is en je hebt de kracht of zo en de energie om een label te starten. En je hebt er een team voor. Bij mij zijn met Floris, dat werkt heel goed. Floris doet de grafische kant ook. We kunnen dat gewoon opdelen, want dat is, ik denk ook als je het echt alleen moet doen, financieel ook, is dat best wel een grote opgave om eigenlijk toch elke keer weer in een gunstige situatie te belanden, met een break-even, zal ik zeggen.
0: Ja,
1: maar als je met twee bent, kan je dat goed opdelen. Het geluk is ook dat Floris grafisch heel sterk is.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar dat maakt dat dat een heel goede samenwerking is ook. En dat het ook kan en dat het ook blijft. Want we zijn nu 4 jaar verder, we hebben niet heel veel releases. Ik denk dat we in totaal met Curio Cabinet dan 8 releases zitten. Maar toch, het is altijd wel een hele opgave. Die artwork, distributie. Het is fijn dat je dat met twee kan doen ook, zeker.
0: Ja, en dan moet je het op een bepaald moment ook kunnen loslaten. Hè. En vertrouwen op de distributie inderdaad. Hè. Want jullie hebben dan nu voor de nieuwe release, Rudy J, misschien moeten we daar even op ingaan.
1: Ja.
0: Die gaan we zometeen ook horen. Ja, want je stuurde mij een bericht van de malafide praktijk, of ik weet niet wat.
1: De testpress,
0: dat hoort je zo vaak, van we moeten het cancelen, want...
1: De testpress was niet goed, zat heel veel cracks en pops op, Dat is een dienst waar je heel veel rekening mee moet houden,
0: En dus wanneer is nu de officiële release gepland?
1: Officieel is altijd een goede vraag. We mikken nu wel op de... ik heb echt ook geen officiële vaste dag, okay. Maar we mikken op het einde van juni. Ja. Dus we vermoeden dat we rond de 18e juni de plaat echt aankrijgen. Dan is het ook nog een inner tekst er nog in zetten. En dan bij Rushhour krijgen. Onze distributeur is Rushhour in Amsterdam. Dus eind juni is het eigenlijk de officiële release-datum.
0: En dat is een... Curious Cabinet release.
1: Dat is een Souvenirs from Imaginary Cities album. Ja.
0: Dus het is een laatste plaat.
1: Het is een zeker.
0: Ah, echt?
1: Ja. Rudy J is eigenlijk moniker van Weird Dust. Ja. Michael Krabbe, een producer, muzikant die in Brussel woont.
0: Ongelooflijk goede producer.
1: Ja, bekend in de dub scene, zal ik zeggen. Heeft ook een eigen dub sound system. En de plaat die we van hem uitbrengen is dus onder zijn nieuwe moniker Rudy J. Dat is eigenlijk de eerste release dat we doen. Weird Dust is eigenlijk ook gedaan. Hij heeft die naam achter zich gelaten en hij heeft een nieuw hoofdstuk gestart. En wij hebben eigenlijk de eer om die eerste plaat uit te brengen.
0: Heel damn. Fun. Ja. End of an era.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker.
0: Shit.
1: En het is ook niet gewoon een... Ja, het is echt anders dan Weird Dust. Allee, het heeft nog wel die vreemde elektronica... vreemde elektronica hoek-af sounds. Maar dan niet per se echt heel rechtdoor, maar wel...
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Ja. Okay. Ik heb de testbris bij. Ja, de goeie.
0: De goeie, hè? Ja. maar we gaan er nog even mee wachten, denk ik, want er staat hier al een plaat klaar. Ja, vertel daar eens iets over. John Hassel?
1: Ik heb een John Hassel release bij op ECM. Power Spot heet die plaat. Prachtig album. Altijd een grote John Hassel fan geweest. Je vroeg mij om wat nummers mee te pakken die mij inspireerden. Dat is zeker John Hassel, leren kennen door mijn vader, grote John Hassel-fan. Eigenlijk het eerste nummer dat we luisterden leunt goed aan bij de Fourth World muziek die John Hassel maakte. Dus goede match. Blij dat ik hem bij heb.
0: We gaan eens luisteren.
1: Yep.

0: Oké, okay, John Hassell. Op ECM. Hoe heet het nummer?
1: Weet ik niet van buiten. Het is wel een plaat met Brian Eno ook. Op de elektronica.
0: Passage? Passage?
1: Ja.
0: DE? Mm. Iets? Mm. Schoon. Oké. Okay, Rudy J. De testpress die hier klaar is. Is een testpress en een white label? Is dat hetzelfde? Ik vraag me al lang af.
1: Goh.
0: Niet per se. Geen
1: niet
0: idee.
1: Per se, denk ik.
0: Moet ik eens opzoeken.
1: Bah, ik denk als je white labels tegenkomt in een platenwinkel, dan kunnen dat vaak testpressen zijn. Ja.
0: Toch, hè? Oké. Okay. Zie, en dan... dus Weirdust, Michael Krabbe, ja, die kennen jullie al lang. Dus ik neem aan dat jullie al lang in contact zijn en dat jullie ook al een tijdje nu over aan het praten zijn.
1: Ja.
0: Maar dan, als ik het goed begrijp, dan jullie jullie gaan zelf wel echt vrij actief op zoek naar de mensen die jullie willen vragen voor een release te doen.
1: Mm-hmm.
0: En hoe is dit dan zoals tot stand gekomen? Want ik neem aan dat hij net zoals veel artiesten op een berg nummers ziet.
1: Ja.
0: Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, zeker iemand als Michael.
1: Contact met Mike is... Mike, wij noemen hem Mike. Huh? Mike voor de vrienden. Hij is zo wat gestart in Brussel bij Kiosk, denk ik. Wij hebben daar ook een residentie, één keer per maand. Doen wij daar een uur muzikaal plezier.
0: Heel mensen, adventures. Nee.
1: Ja,

0: Romance Musical Adventures. Ja. Wij zijn elkaar daar wel wat tegengekomen, veel gebabbeld. Merkten wij dat we ook wel een liefde voor dub hadden, allebei. Altijd een grote fan geweest van Mike als Weirdust. Mm-hmm. Wij kenden elkaar nog niet, maar ik kende hem wel in de zin van ik ging echt wel concerten kijken dat hij speelde.
1: Ja, yeah, genius.
0: Ik heb hem ooit weten spelen in Table Dance, ooit ook. Dat is al lang geleden, ja. Toen hij Table Dance nog... Ja, dat is echt lang geleden. Grappig.
1: Yep.
0: Om daar terug aan te denken, dat is heel cool. Grappig. Mensen wouden niet dansen en dat snapte Mike ook niet zo. Ja, Antwerpen danst niet zo snel als in Brussel. Allee, ja, mensen in Antwerpen dansen niet zo snel als mensen in Brussel, heb ik het gevoel.
1: Ik ook. Ja. Daar gaat er veel stijver aan toe. Hè? Het publiek in Brussel is echt heerlijk.
0: Ja, ja, vandaar zo de kennismaking met zijn muziek en de energie die Mike had. Fijn. En dan beginnen babbelen aan een kiosk en dat klikte heel goed. Zijn we gestart met Curio Cabinet, het sublabel. En daar heeft Mike een remix gemaakt van de eerste nummer van Mills Boogie onder een moniker Sly Boogie. En daar heeft Mike een remix van gemaakt. En dat is eigenlijk het eerste ding dat we hebben uitgebracht van hem. Ik zoek een dubversie van een dubnummer dat Emil heeft gemaakt.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk het eerste samenwerking dat we zijn aangegaan. Maar ja, daar bleek direct ook al wel van... Allee, veel in zijn studio ook gezeten, veel gebabbeld, veel muziek geluisterd.
1: Mm-hmm.
0: En door zijn database aan tracks, waar hij immens is, gesurfd. Ook wel eens echt avonden gewoon door zijn harde schijf gegaan. En gewoon geluisterd, niet per se met oog om iets uit te brengen of zo, maar gewoon... Ja, luisteren, heel veel. Ja. Maar ja, ik had direct al wel het gevoel, als je een label hebt en je hoort al die muziek, ja, dan zie je direct wel de kans om een mooie plaat bij je te stellen.
1: Want zo gaat het toch, ik weet niet of ik het juist begrijp, maar zo gaat het toch vaak, hè, dat, eigenlijk, dat labels vragen aan de artiest in kwestie om eigenlijk een soort van langlist aan nummers te geven,
0: mm-hmm.
1: waaruit dan geselecteerd wordt en het eigenlijk... Het zal een beetje van het label afhangen, maar dan eigenlijk het label daar wel echt een selectie uit haalt en ook kiest in welke volgorde dat moet gezet enzovoort.
0: Ja, dat was nu ook het geval. Ja. Ja.
1: Maar dan moet je er ook wel een stukje in overeenkomen met de artiest.
0: Zeker, want er was ook een heel groot deel, wordt ook uitgebracht door Mea Kuzma. Een soort van boxset van 7 inches. Daar zijn ze nu ook mee bezig. Dus het was ook wel een beetje, niet vechten, maar heel grappig. En Michael en Christophe en Mea Kuzma gaan dus daar ook wel Rudy J-nummers uitbrengen. Dus het was ook zo van, die hadden ze al wel een soort van geclaimd. Allee, super.
1: En speelt Rudy J op Mea Kuzma dit jaar?
0: Ja, maar geen volledige live set, denk ik. Eerder zo'n soort van hybrid set met... ook iemand uit Brussel.
1: Een andere persoon,
0: ja.
1: Ik werd wel echt mega enthousiast van die line-up.
0: Ja, amai.
1: Van hetgeen dat ik kende al sinds. Ja. Een heel deel dat ik niet ken, maar...
0: 1/4 kende ik of zo, zelfs ook niet. De rest is echt ontdekken. Fijn. Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Ja, cool.
1: Ja, voor mensen die een beetje van avontuurlijke muziek houden, en in genre, check het programma van Mea Kuzma. Ik denk dat de weekendtickets uitverkocht zijn, maar dat er nog wel dagtickets zijn. En het is echt de moeite. Het is in Eupen te doen. Ook wel eens plezant om in de Oostkantons te zijn, tussen gelijkgezinde muzikale actoren. Voor mij persoonlijk echt wel een hoogmis, ook al heb ik er nog niet zoveel gedaan. Zullen we eens naar Rudy J luisteren? Lieg die al op. Ik zie dat je niet het eerste nummer hebt gekozen. Welk nummer gaan we luisteren?
0: We gaan naar A2 luisteren. FTC heet het. Fuck the Cops.
1: Fuck the Cops. Echt uit Brussel.
0: Ja.

0: Oké. Oh, op snelheid gepakt. Dus, dat was hem dan, Rudy J.
1: FTC.
0: FTC is het nummer. Heeft het album een naam?
1: I guess I'm not in tune after all.
0: Ja, oké, dat klopt wel. Nee, het was heel nice. Inderdaad, zo'n beetje library vibe.
1: Ja. Ja, het heeft... wij, na heel veel te luisteren naar het album, hebben we wel... wij zijn ook echt... Wij hebben een liefde voor library muziek. Heel fijne... sexy muziek om te ontdekken. Library. En daar hebben we ook wel best veel... daar hebben we ons al wel in verdiept. En we zagen wel wat linken naar library. Zonder dat het echt een opzet is van Mike om library muziek te maken, hadden we wel zo die feel van elektronica nummers die je eigenlijk kan gebruiken voor andere dingen.
0: Een lekker spooky. Is dat nummer zo obscuur, spooky, donker?
1: Het album?
0: Ja, het album. Ja, sorry.
1: Er zitten echt heel veel verschillende sferen in. Ja, dat maakt het dan ook zo library, dat er heel veel verschillende atmosferen in die plaats zitten. Ja.
0: Er zitten ook happy tunes tussen.
1: Ja, zeker. De Slanging Talk B2 is echt een happy nummer. Ja. Dat is de andere kant.
0: Zullen we die verluisteren?
1: Ja, zeker.
0: Ik kan er even wat slaakreclame maken, want de Jean is zo vriendelijk om een biertje mee te nemen. En zoals je zei, het is echt goed, hoor. Het is een Kistermond, oude geus, iets nieuw, uit Dilbeek.
1: Ja.
0: En waar heb je gekocht?
1: In de barn.
0: De barn.
1: Ja.
0: Heel bon.
1: Mijn favoriete boutique als ik eten ga shoppen. Ja, ik word er heel blij in die winkel.
0: Het is al op, jammer genoeg. Ja. Ik kan hier de laatste voor de darmen pakken.
1: Ja, appetit.
0: Ik kan gewoon er een andere kant op zetten, hè. Goed.
1: Ja. Ik zou het B2 is de Slanging Talk. Eigenlijk was initieel het plan om die Slanging Talk op een 7-inch uit te brengen, maar dan zijn we eigenlijk tot een heel album gekomen met Rudy J's muziek.
0: Let's check it out.

0: Tjoetjoe. Lekker, man.
1: Nice.
0: Dus die komt soort van officieel uit eind juni.
1: Ja.
0: Dus... En we zoeken nog een plek om de release te organiseren.
1: Ja, ja. we hadden een optie bij Coming Soon, een nieuwe plek van de mannen van Onderstroom.
0: Yep.
1: Maar met de testpress die verlaat is en we hadden een datum, is alles wat in de schuif en zijn we nu eigenlijk op zoek naar een nieuwe datum, maar het ligt wel moeilijk. Al veel liggen pingpongen, dus ja. Voor Antwerpen zijn we er nog niet volledig uit. Voor een datum in juli ergens, maar komen er zeker wel uit. Dan hebben we ook het zicht op een klein event in Brussel.
0: Oh ja?
1: Op een klein bootje.
0: Nice.
1: Bij Anderlicht. Dat is ook nog in de pijplijn. Okay. Dat is nog niet helemaal bevestigd. We zijn nog aan het kijken naar de juiste datum en de voorwaarden.
0: Ja. Maar ook in functie van de release?
1: In functie van de release. Rudy J maakt een live set en dan twee DJ's erbij. Het is nog niet helemaal vast, maar daarover wel meer snel.
0: Ja. Maar dan, en wat de Coming Soon betreft, dat wil eigenlijk zeggen dat je een programma goed vol zit deze zomer? Of,
1: Ja, en ook wel productioneel team zelf, die ook wel her en der weg zijn. Maar dan maakt het er in juli wat data wegvallen. Dus we zijn nog wel aan het kijken. Eventueel een donderdagavond of een vrijdagavond. Zijn we aan het zien.
0: En hebben jullie al zicht op toekomstige releases?
1: Mm-hmm.
0: Kunnen we daar al iets over kwijt?
1: Ja. De volgende release is een Curio Cabinet van Blue. Blue, een 90s duo die wij hebben gereleased in 2021. Een 90s elektronica duo die op Andrew Weatherhall's label Emissions Output heel wat muziek hebben uitgebracht. En dan zijn die stilgevallen en dan hebben wij daar... Ja, ik had ooit weer een plaat van gevonden en ben daar in een mailgesprek mee beland. Eerst een onderzoek naar, naar het contact.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn wij tot die tweede plaat gekomen. Ik heb die nu niet bij, jammer genoeg. Het is snel mijn voorbereiding. Maar dat is voor de volgende keer. Ja. Dus daarvan gaan wij een Curio Cabinet release uitbrengen. Vier nummers op een 10-inch. Meer trip-hop en dub. Nice. Paste perfect in de Curio Cabinet sfeer.
0: Dat zijn Engelsmannen, hè?
1: Ja, uit Cambridge. Ja. Heel fijne mensen. We hebben die ook gehad in het bos met een releasefeest. Dat was een prachtige avond met Adrian Sherwood.
0: Yes.
1: Een van de beste releasefeesten die we al gedaan hebben. Dat is echt heel nice. Ja. Hopen dat we zo snel nog eens een kunnen doen.
0: Ja, dat zou wel.
1: Ja, en dan hebben Blue ook wel nog eens gespeeld na 20 jaar.
0: Ja.
1: Ja, dat was heel mooi om te zien. En ze zijn ook opnieuw muziek beginnen maken sinds dat wij dat hebben heruitgebracht. Allee, hebben uitgebracht. En het is allemaal ongereleased muziek dat we op die tweede plaat hebben gezet.
0: Ja. De kracht van het label.
1: Ja.
0: De kracht van Souvenirs from Imaginary Cities. We hebben nog tijd voor één nummer, denk ik. Ik zie dat de Mendel Elf boys hier aan toekomen zijn.
1: Ja.
0: Wat heb je nog bij?
1: Ik was bezig over library muziek, dus ik heb een van de golden van library muziek meegepakt, Piero Umiliani.
0: Nee jongen, die hebben we hier binnen gekregen.
1: Serieus?
0: Nee.
1: zo. Ik dacht, wat? Ja, het is een Piero Umiliani nummer op het album Atmospheres. Waanzinnige plaat. Het nummer dat ik nu heb geselecteerd is een van mijn favoriete nummers van het album.
0: Mm-hmm.
1: Kort stuk.
0: Cool, kleintje?
1: Ja.
0: Oké, dat was je slukken, hè. Goed, dat was hem weer al. Het golfbed. Tweede editie nog maar. Nog veel te komen. Merci, Jean, om langs te komen.
1: Dank je voor de uitnodiging.
0: Gezellige babbel en de geuze.
1: Ja. Doen we nog eens.
0: Doen we nog eens. Bij de volgende release. Pakken we de Mickey mee. Mikey.
1: Ah, goed idee. Ja.
0: Ja.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: De nummer 13 in de roze elitaire, die moest erin. Dan moest erin natuurlijk ABBA met de Dancing Queen op het Polydor label, een single. Een Jeannette klassieker die op geen enkele fuif ontbreekt, vooral in de Bamba toestanden.
1: Nu nog altijd?
0: Ja, nog altijd. Huh? Denk ik. Ja, dat zal
2: wel. Zeker.
0: En tevens de internationale doorbraak in 1976 van het beste exportproduct afkomstig uit Zweden, ooit ABBA. Dus twee Zweedse echtparen, toen toch, want die zijn inmiddels al lang gescheiden, die gezichtsbepalend waren voor de popmuziek in de jaren 70. De groep combineerde kwaliteit, zullen we maar zeggen, met commercialiteit op een veelal voorbeeldige wijze. Hun gigantisch succes hadden zij vooral te danken aan sterke composities, de in harmonisch opzichten gewaagde arrangementen en de technisch perfecte productie van de Andersson en Ulvaeus heren, dus de mannen van respectievelijk de vrouwtjes van ABBA. Dan mag je toch wel iets bijgezegd worden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En nu gaan we over naar iets totaal anders, Roger.
1: Ja, de variatie is wel enorm, moet ik zeggen.
0: Het wordt weer hard. Kort en hard. Even die schuif hier open en we gaan er dan beginnen. In ieder geval de nummer 14 nu in de lijst.

0: albums and act.
1: Amai, dat is even zo... Het is echt wel...
2: Hard stof.
1: Hectisch, ja. Ja, amai.
3: Vermoeiend, hè?
1: Ik heb hier eigenlijk vier handen nodig. Ik heb er maar twee. U hoorde... Wacht, hè, waar waren we? U hoorde nummer 14 in de Roze 40. De Roze Elite, liever. Oi Ploy, met When Two Men Kiss. Een single op Nikt Nik Nivi. Daar straks, u kent dat wel, hè? Ook de mensen van Homo Militia zitten er ook op dat labeltje. Het is anarcho-punk... Een anarcho-punkgroep uit Schotland met een bi- of homo-zanger. Anarcho-punk is een sterke politiek getinte stroming, voortkomend uit de flirt van de linkse intellectuele beweging met de oude punk. Het overbrengen van de radicale boodschap staat centraal in combinatie met de harde, monotone, bijtende, compromisloze muziek. We gaan die onmiddellijk op antenne gooien, Roger, of wat?
4: Nee.
1: Nog niet?
4: Natuurlijk bellen, hè.
1: Je gaat niet terugbellen ofzo, of hè?
4: Ja.
1: Dan gaan we dan misschien...
4: We gaan eerst, dus misschien... Het geluid valt uit.
1: Dat is die schuif van die linkse pick-up hier, die idioot doet. We gaan onmiddellijk overgaan naar Brussel, dus voor een eerste interventie. Dus even de E40 staken nu. Huh? Roger belt. De schuif open?
4: Ja.
1: Oké, okay,
4: dat is... We gaan direct op antenne, ja?
5: Dank je.
1: Ja.
4: Zo, we hebben verbinding met Brussel. Dag Guido.
5: Ja?
4: Ja?
5: Hallo.
4: Hoor je me slecht?
5: Ik hoor veel slecht, maar het gaat wel.
1: We horen nu heel goed.
4: Ja. Goed.
5: We staan hier op het ogenblik aan het begin van de optocht die nu gevormd wordt. En iedereen begint een beetje zenuwachtig te worden duidelijk, want ik denk dat over een 10, 15 minuten de stoet zal moeten vertrekken. Er is hier een massa politie hier vooraan ook, die allemaal in goede banen moet leiden blijkbaar. Die zijn ook al een beetje zenuwachtig aan het doen. Die zijn ook met gsm'tjes bezig en zo, dat is allemaal wel plezant. Voor de rest is er hier een onwaarschijnlijke massa volk aan het samenstromen. Ik heb uiteraard geen enkel idee van de hoeveelheid. De aantallen kan ik niet zeggen, maar ik kan van hieruit de ingang van het noodstation, of de uitgang van het noodstation zien. En daar stromen nog altijd mensen buiten bij tientallen tegelijk. Dus ik denk dat in elk geval de opkomst op zijn minst gezegd heel bevredigend is.
4: Kan je een vergelijking maken met vorig jaar?
5: Hallo?
4: Ja?
5: Hallo?
4: Ja? Ah, blijkbaar hoort hij.
5: Nee, niet hoor, nu.
4: Ja, ja oké. Okay. Ga maar verder.
5: Hallo?
4: Ga maar gewoon verder, Guido. Hallo?
1: Ja, blijkbaar is er iets mis.
4: Of is het
1: ja. Nee, hier is alles oké, dus... Ja, hij heeft waarschijnlijk
4: Blijkbaar kan hij ons niet horen. En nu is de verbinding verbroken. Dan gaan we dat dadelijk opnieuw proberen.
1: Nou, we proberen straks... of zo dadelijk terug, of wat...
4: Draai eerst misschien maar het volgende nummer en dan zullen we ondertussen proberen
1: ja, we gaan
4: contact
1: terug,
4: te leggen.
1: We gaan terug richting filmmuziek nu.

0: Ja, ja, onmiddellijk.
1: Even onderbroken, maar hier zijn we dan terug aan het begin van de optocht die gevormd wordt, zoals ik al gezegd heb. Het goede weer zorgt er natuurlijk uiteraard voor dat er een ontzettend kleurrijke massa mensen hier bijeen is. Veel t-shirtjes, blote schouders, veel korte broeken, luchtige hemdjes enzovoort. Het ziet er allemaal heel plezant uit.
2: Verleidelijk.
1: Ik heb al gezegd, ik heb geen idee van de opkomst. Ik weet dus ook niet of die bevredigend kan genoemd worden. Maar ik zie toch in elk geval zeer veel volk op het ogenblik. Er zijn ook een aantal praalwagens. Ik sta op het ogenblik vooraan helemaal. Dus ik zie de grote regenboogvlag die door enkele tientallen mensen gedragen wordt en waarbij straks de optocht zal geopend worden. En dan, na die regenboogvlag, heb je zo een aantal zeer grote pancartes met de hoofdeisen van deze optocht op. En dan al de verschillende groepen, zowel de actiegroepen als de politieke groepen, als ook de puur commerciële groepen, die zijn zich op dit ogenblik aan het vormen. Er zijn hier massaal veel roze en ook veel witte ballonnen en ook veel kleurige ballonnen, die ongeveer alle kleuren, waarbij wit en roze er ongeveer overheersend is. Voilà, ik denk dat voor het ogenblik een beetje de situatie is. Iedereen is zo'n beetje zijn plaats aan het zoeken om te zien waar die in de betoging zal opstappen. Die optocht gaat, ik denk, binnen een tiental minuten vertrekken. En dan ik ga gewoon meelopen aan het begin. En dan zal ik ergens in het midden even stoppen en dan opnieuw verslag uitbrengen van wat ik aan mij zie voorbijtrekken. Is dat een deal, Roger?
2: Jazeker. Zeg Guido, is er een vergelijking?
1: Ah, ja, niet hoor.
2: Misschien, dat is hetzelfde probleem.
1: Ik kan u niet horen. Ik hoop dat je mij wel gehoord hebt. Dus ik ga nu afsluiten en ik bel je terug van in het midden van de optocht ongeveer. Oké?
3: Hallo.
1: Tot straks.
0: Ja. Die is weg, maar ja.
2: Ja. Daarnet, de eerste keer zei hij dat hij een verkeerd knopje had ingeduwd. Misschien heeft hij dat de tweede keer per ongeluk weer gedaan. We zullen dadelijk tijdens de plaat een keer proberen technisch te testen. Ja.
0: Het kan wel heel goed op antenne, dus is geen probleem.
2: Maar hij hoorde ons niet, dat is wel jammer.
0: Ja, dat spijt ik natuurlijk. Ja. We gaan in ieder geval voort met de Roze 40 dan. En we speelden een volgende notering. Ik zei straks al richting soundtrack. Dat doen we dus terug. Maar wel met een ander nummer van diezelfde soundtrack.

0: Ik heb eigenlijk lukraak een fragment gekozen, want het is nogal moeilijk eigenlijk om een keuze te maken uit deze CD. Je hoorde Cave of Roses van Derek Jarman uit The Angelic Conversation. Er staan twee soundtracks van de Britse cultcineast Derek Jarman in deze lijst. Deze eerste, The Angelic Conversation uit 1985, qua vorm Jarman's meest vernieuwende film. Op de soundtrack staan 14 sonnetten van Shakespeare. Een gedeelte van de sonnetten die Shakespeare heeft geschreven voor de jonge man. Hier voorgedragen door actrice Judi Dench. De muziek is van Coyle. De film is in eerste instantie een meditatie op het genot van het kijken. In dit geval het homoerotische kijken. Dus geliefde mensen op geliefde plekken. Onnadrukkelijk op een manier die op het eerste gezicht niet eens opvalt, weet Jarman daarnaast door de beelden die hij gebruikt een bepaalde avant-garde traditie in de film nieuwe leven in te blazen, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar de homoseksuele sensibiliteit die zo bepalend is geweest voor de rijkdom van die traditie. Die van Eisenstein, van Cocteau en van meer moderne filmlyrici als Kenneth Anger en Gregory Markopoulos. Het is een fantastische film. U kunt hem tegenwoordig zelfs kopen hier in Antwerpen. Een notering dus in de roze elitaire. Door mij. Een van de dingen die ik Roger zou meenemen naar een onbewoond eiland. Al de soundtracks van Derek Jarman en liefst ook de filmen. Moest er een afsluiting zijn voor een video en tv
1: natuurlijk. Misschien allemaal, dat is misschien nog veel gezegd, maar
0: voor mij wel.
1: Het zou moeilijk te kiezen
0: zou,
1: zijn.
0: Ik zou ze allemaal meepakken. Ja. En we gaan voort nu met iets anders vooral. Dit is een heel afgewisseld materiaal allemaal.
1: Afwisselend als de nichten zelf.
0: Is dat zo?
1: Mag ik het zo zeggen?
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Dit moest er ook in, vond ik.

0: Je moest hier momenteel zijn, luisteraars. We zijn hier momenteel bezig over maten.
1: Jeff Stryker.
2: Ja, het ging over de smos.
1: De smosjes zijn hier zo groot als een Jeff... Of het is geen een Jeff Stryker. Zo groot is dat nu ook weer. Het is geen een halve meter.
0: Ik weet niet wat ze daarom vinden, om die Jeff Stryker toch niet zijn.
2: Maar ja. Ik heb dat zelfs nog nooit gezien. Ik heb dat maar van horen zeggen. Ik ben echt een kopienicht gewoon. Ja,
1: er zijn toch mensen die op grote lullen vallen, dus... niks aan te doen.
0: De lul is toch niet alles om te
1: nee, gaan? Nee, ik weet het. Nee.
2: Gelukkig. Stel dat voor, zeg.
0: Het is dat. In ieder geval, je kon zojuist weer al horen naar echte Jeannette uit Engeland. De Pet Shop Boys met Rinse, een single uit 87. De Pet Shop Boys, een succesvolle Britse synthesizer duo gevormd door Neil Francis Tennant en Christopher Sean Lowe. Twee openlijke homo's dus, waarvan de muziek hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door massief synthesizers en Fairlight computergeluid. Waarbij het eigen karakter van de muziek voornamelijk te denken is aan de zang van Tennant, die de zwaar melodramatische melodieën nog eens rijkelijk aandikt. Rent, wat mij betreft hun beste nummer, gaat over geld in ruil voor liefde. Verschenen in 87 op EMI. En we gaan ineens voort met het volgende. En je moet maar eens goed luisteren naar de intro. Want dat is nu toch zeker afgelopen.
3: Government is to make everyone as miserable.

Inmiddels aangekomen in deze studio een andere medewerker van de radio, zijn er Daniel, die ook meedoet met deze lijst. Zij heel beperkt, maar toch meedoet. Hè? U hoorde zojuist Boy George, de Boy George, met de single No Clothes 28, in 88 verschenen op Virgin.

0: hun schip mogen afkruisen, hè, Roger?
1: Ja, maar meestal wordt dit soort dingen natuurlijk niet zo snel gewijzigd. Als je ziet hoeveel aarde het hier aan de... of hoeveel goed het in de aarde heeft hier voor regelingen, dan verwacht ik toch eigenlijk dat het nog wel etelijke jaren zal duren voordat het geregeld wordt.
0: Ja, het wordt niet altijd toegepast natuurlijk, maar als het echt wil, doen ze het dus wel. En elk jaar worden er eigenlijk wel stress van homo's veroordeeld op basis van die clausule 28. Die is trouwens nog verstrengd door clause 25, geloof ik, na een jaar of zoiets. Ze hebben nog niet veel te zeggen daar in Engeland, de homo's. We gaan voortnemen met de nummer 18 in de lijst, ingezonden door onze eigenste Roger de BD.

0: De nummer 18 in de roze elitaire wordt gebeld. We doen open. De Klezmatics met een nummer dat heet Honigzaft. Een groep Joodse homo's, de Klezmatics, onder leiding van Frank London, die eerder al samenwerkte met avant-gardisten zoals Kip Hanrahan en Lester Bowie. Zij brengen een geestrijke mix van hedendaagse pop en funk in combinatie met traditionele elementen van klezmers. Dat is volksmuziek van Oost-Europese Joden uit de 19e eeuw. Heel ritmisch, frivol en bevat uitbundige improvisaties. Joodse muzikanten fleurden hun feestelijkheden met deze dansmuziek op en ze verdienden er hun brood mee in kroegen en op straat. De laatste jaren grijpen vooral Joodse muzikanten uit New York terug naar de roots, zoals dus de Klezmatics, maar ook het New Klezmer Trio, Hasidic New Wave en ook Masada, een van de groepen van John Zorn. Een inzending eigenlijk niet van Roger, maar wel door het vriendje van Roger, zijn de Paul Borges.
1: Die is gespecialiseerd in dat soort zaken. En die is ook ontzettend goed op de hoogte van Joodse cultuur en zo.
0: Ja. Ook Pia Letere doet mee aan deze lijst. Hij heeft twee dingen ingezonden en wij spelen nu de eerste. Iets waar ik zeker nu wel goesting in heb.

You like the ice cream man? See, I

Thank you very much. Our next song is going to be one more time.

on this magical afternoon. You see, it's so...

0: Nu is het wel iets gedaan, spijtig, maar ja. Een lekkere dubbelzinnig nummer van de Modern Lovers, Ice Cream Man, met als speelfiguur de in 1952 te Boston geboren zanger-songwriter gitariste Jonathan Richman. Samen met zijn regelmatig van bezetting wisselende Modern Lovers brengt hij vooral akoestische en excentrieke kinderversjes, gedomineerd door huilerige, naïeve zang. Ice Cream Man werd live ergens opgenomen, ik weet niet waarom, het staat niet op de plaats, en is te vinden op een titelloze LP uit 1977 op het Berserkly label. In de roze 40 op Centraal, het is momenteel bijna 3:30 en we zijn nog niet halverwege, Roger. Roger is momenteel goed aan het vreten hier.
1: Het is van 7 uur geleden hoor.
0: Het is nodig. En nu gaan wij naar de nummer 19A. 19A in de roze. Een meer morbide nummer. Dat moet ook kunnen, vind ik, in deze elitaire 40 of 50.
1: Die gaan het toch, hè?
0: Ja, het is dat, hè. Het is wel erg. Maar wel heel mooi, vind ik.

Op 19a genoteerd in de roze elitaire, The Swans met Killing for Company. Een plechtnummer van de New Yorkse Swans. Uit de CD The Great Annihilator uit 1994 op hun eigenste Young God Records label verschenen. Dit nummer is gebaseerd op het levensverhaal in het gelijknamige boek van de Britse serial killer Dennis Nielsen. Een vreselijk eenzame homo die naar bars ging en jongens meelokte naar zijn huis. Omdat hij de gedachte niet kon verdragen dat ze hem zouden verlaten, wurgde hij ze en hield de lijken in huis. Hij plantte de lijken neer in de sofa, keek met zijn tv, baden ze, verzorgde hun make-up en liet ze te slapen. Uiteindelijk begroef hij ze onder de vloer. En als hij ze nog eens wou zien, groef hij de stoffelijke resten weer op. Maar gezien de vergevorderde staat van ontbinding begon hij lichaamsdelen te verbranden of door te spoelen. Het afvoersysteem raakte verstopt en de loodgieter die er werd bijgehaald ontdekte een menselijke hand. De rest is geschiedenis. Michael Gire van de Swans is ook schrijver van kortverhalen, waaronder homo-erotische. Die vinden in de Consumer, verschenen in 1994. Nog niet vertaald, dus in het Engels, maar echt de moeite om eens te kopen als u hem vindt. En dat is, want die verhalen zijn gewoon schitterend. We gaan voort nu met de nummer 20 in de lijst. Hier is totaal iets anders. De veelzijdigheid van de roze elitaire.

0: De nummer 20 in de roze E40 van de Beatles met het nummer You've Got to Hide Your Love Away uit de LP Help, verschenen in 65. Het allereerste popnummer uit de geschiedenis dat over de angsten van homo's gaat. John Lennon schreef het nummer met Brian Epstein, hun toenmalige manager, in het achterhoofd. Ook al heet het officieel dat de Beatles tot na zijn dood op 27 augustus 67 aan een toevallige overdosis dus niet wisten dat hij homo was. Van John Lennon is geweten dat hij ambivalente gevoelens koesterde voor de allereerste Beatles-bassiste Stuart Sutcliffe, die ook overleed aan een hersenbloeding op 10 april 1962. John is Stu nooit kunnen vergeten. Dat blijkt uit de mooie ballade In My Life van de LP Rubber Soul, ook uit 65, aan hem opgedragen. De Beatles nog steeds de beste popgroep uit de geschiedenis. Wij gaan nu voort met nog eens iets anders. Ja, Daniel, dat is mijn mening en daar blijf ik ook bij.
1: Heb jij dat juist gebeld?
0: Wij gaan voort nu met de nummer 21 in de lijst, ingezonden door Pierre Elitaire.

0: Hallo? Hallo?
1: Ja, hallo?
2: Even onderbreken.
1: Ja, Guido?
0: Ja, ik hoor u bijna niet nu.
1: Ja, ga uw gangen. Vertel ja, het maar.
0: Ik neem aan op antenne nu.
1: Ja, zeker.
0: Oké, Guido. Dan rechtstreeks vanuit Brussel op het ogenblik. We staan hier voor de Martini Building. De optocht is vertrokken. Bij het begin de zeer grote regenboogvlag als symbool van de diversiteit van heel de homobeweging, de homopopulatie. Dan de eerste van de grote slogans, de antidiscriminatiewetgeving. Er is een ploegje van de Liga voorbijgekomen, die bleken dan blijkbaar als eerste.
3: Het
0: antidiscriminatiecomité, ja, met de Liga ook, zo'n vlag van de Liga.
3: Ja, de Liga daar.
0: En dan de groep rond Lili. En op dit ogenblik komt er een spannende groep bij de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit, dus van de FWH, een groep van Hagar, en dan een massa volk, waarbij natuurlijk alles te zien is wat je normaal in zo'n opdracht kunt verwachten. Ik heb geen idee van de opkomst, die is in elk geval zeer groot. Ik kan het einde van de optocht absoluut niet zien van hier, dus heel die brede laan hier is echt vol. Vol vlaggen, spandoeken, ballons van alle kleuren enzovoort. Op dit ogenblik gaat er een spandoekje van de SP hier voorbij ons, maar nu echt grote koppen, de Louise Bak loopt er niet bij.
1: Nee, dat wisten we al.
0: Van het steuncomité denk ik dat er ook weinig volk is geweest. Van bekende Vlamingen of politici enzovoort heb ik toch nog niet veel gemerkt. Dus ik weet niet of die hier inderdaad ook zijn, ik heb die in elk geval nog niet gezien.
1: Mm-hmm. Guy Swenne, heb je die al gezien?
0: Hoe de partnerregeling, dat is de volgende grote spandoek die voorbij komt. En dan komt de eerste vuilwagen er al aan. Ondertussen tientallen en tientallen mensen die voorbij stromen. Van allerlei plumage, jong, oud, man of vrouw. Drag queens, letterboys. Je kan het zo gek niet bedenken of ze zijn hier uiteraard aanwezig. Waar komt ze nu voorbij? Vlaamse Sociaaldemocraten, naar de Vrijheid, is dat ook eens dat is een partij blijkbaar. Mijn afvaringen zijn zeker wel met drie mensen. Met een regenboogvlagje en met een eigen vlag. En dan zou je naar van toe wel op. Weet het, jij daar misschien meer uitleg over? Ik ga deze even geven, want ik kan misschien een paar andere accenten leggen.
1: Ja, oké. Okay.
3: Ik hoorde hem niet, hè?
0: Ah ja, ik hoor hem niet. Ja, hallo.
1: Ja, ga je gang, hè?
0: Het is aan iedereen gevraagd om achter een van die 10 eisen te lopen. Wij zien ondertussen de tweede eis voorbij gaan. Dat is de partnerregistratie, contra de Vicomin, goede partnerregeling. De antidiscriminatiewet wat de eerste, maar die is al voorbij. Wat we nu zien voorbij komen, hebben we ook al de SP is ook met een kleine delegatie voorbij gelopen, waar ook die kleine tussenloopt die we straks nog uitgebreider zullen interviewen. Dan staat nu voor ons een wagen met Van de Guinness. Ziet wat je een avontuur staat erop? Wat? De regen is de potten daarachter. Maar waar het nu hoort is die auto van de Vrijstalen in het binnen. Dus dan wordt er ook gestopt en dat is omdat er ergens met een probleem mee gekeerd of zo. Dus we worden nu even zelf verder gaan met de stoet die echt heel erg vooruit gaat. Dus als we moeten wachten totdat de mensen zelf erbij komen, kunnen we niet zeggen natuurlijk.
1: Ja, nu is het weer verstaanbaar, maar de net was absoluut niet hoorbaar wat er gezegd wordt.
0: Allereerst, nu komen we ook in het iets meer opstaande gedeelte van de stad. Een aantal wagens en zelfs bussen, een grote bus daarachter. Dus de tweede mens met meer als een carnavalsfeestocht dan in het begin van de optocht.
1: Ja, het is nu een vreselijk gekraak.
4: Komt er daar allemaal in die telefoon?
1: Het is geen telefoon, stel het is een gsm.
0: Er al de derde ijs staan. Dat staat duidelijk wel weinig volk achter, maar dat is ook logisch gezien dat de ijs is om uit het strafwetboek te laten verdwijnen. Dus de boos, Audicottenel, om uit het strafwet. De grote bus is van het Lach van het Limburg Actiecentrum Homofilie. En er staat opgeschreven op weg naar het stadhuis. Dus ze hebben zich ook echt op de partnerregeling geschaard. Het lastige is ook bij al die wagens.
3: Ja,
0: dat
3: mooie
0: naam. Ja, en dan nu een oude MC. Met één lesgene erachter. Achter het stuur en een andere lesgene die erachter probeert te lopen. Ook nog altijd voor de partnerregeling. En dan dus ook aan het einde van de tweede ijs. Doe je dan nog een wagen met stoelen en gele ballonnetjes en met een aantal nommen die op die wagen staan. Nommen waarvan de benen zeer duidelijk zichtbaar zijn. Ja, met kousen, ja. Dan komen we dus aan de derde ijs. Daar liep ook niet veel volk achter, ik kan wel af wie zich daar, welk centrum of welke groep zich daar achter heeft geschaard. Café Passepartout, ja. En die hebben een spandoek waarop staat vooruit met de geit, of met de geitstreep bok. Dat is een letterlijke vertaling van en avant marche in het Nederlands. Dat is Café Passepartout uit Brugge. En, maar daarvoor loopt nog een koets. De koets wordt voorgetrokken door twee paarden. Ook mee wel ballonsjes en dergelijke. Van de sauna Macho. En dan en daarachter loopt ook nog een verloren gevangene blijkbaar. Die aan de enige die een plakkaat aan heeft. Dus, langs de kant van zijn buik staat daar op 1940-1945 vermoord. En langs de andere kant 1997 straatteken. Dus dat lijkt mij ook wel duidelijk. Dan S4 is emancipation actief emancipatiebeleid. Daar achter lopen ook niet zo heel veel mensen, wel het Roze Huis uit Antwerpen, die we wel goed kennen. En ook uit een heel Franstalige groep, waar ik de naam moeilijk van kan lezen. Dan, plus de Moyen contre Sida is de vijfde eis, meer middelen tegen AIDS. En waarschijnlijk zullen daar dan alle AIDS-verenigingen uit België achter. En dat is ook zo, allereerst de Witte Raven. Dat niet een specifieke homogroep is, maar die ook wel alle jaren, toch zeker vorig jaar ook, aanwezig zijn op de Roze Zaterdag om hun steun te geven. Dan Franstalige organisaties, dus de eerste organisaties zijn ook vooral zeer sterk in Wallonië toch.
3: En
0: ACT-UP onder andere, ACT-UP Bruxelles, ja. Met plakaten waarop onder andere de volgende dingen staan. Les lesbiennes seront protégées du sida, le jour elles ne baiseront plus. Dat is ook wel duidelijk, hè? Dus de lesbiennes zullen niets meer hebben te vrezen van AIDS, de dag dat ze geen seks meer zullen hebben. PD lesbiennes réveillez-vous, staat ook op een van de pancartes van ACT-UP. Dan Les mots gays contre le sida, dat is ex aequo. Die ook met een jeep, ja, een jeep die een praalwagen voorbij trekt, voorbij rijden. Dan de Volksunie, loopt daar ook
3: tussen.
0: Al
3: die condooms.
0: Ah ja, al die condooms. Ja, en aan die jeep hangen ook een aantal condooms tussen de ballonnen. En er zijn ook een aantal mensen die rondlopen in een kleding van condooms eigenlijk. Ja. De Volksunie loopt hier ook echt. Ik weet niet of Bert Alsjo daar ook tussen loopt. Die zie ik niet direct. Nee, die zie ik niet direct. En die loopt ook niet bij het steuncomité van voren, want dat steuncomité is een klein beetje in het water gelopen, min of meer, om iets dat enkel Paul Mennes daar eigenlijk deel van uitmaakt. Maar er zijn wel andere politici die achter de vlag van hun partij lopen, zoals Guy Swinnen en een aantal andere SP's dan het achter de SP-vlag. De Volksunie loopt dus hier. Verder ook nog een heleboel. Grappige figuren, ja. Dat zijn er ook een aantal figuren, net zoals vorig jaar op een praalwagen met palmbomen. De praalwagen bevat palmbomen en de figuren hebben een klein slipje aan. Dat zullen wel aan degene zijn die er in de morgen zullen staan in Rwanda. En dan denk ik dat daarachter, dus dat is het eind van de AIDS-eis. Dan komen we bij de jongeren normaal gezien, want het volgende thema is homoseksualiteit en sujet d'enseignement, homoseksualiteit in de eindtermen. En wat wel leuk is, al de jongeren hebben, of vele jongeren van de jongerengroepen hebben, hebben ezelsoren, kartonnen ezelsoren opgeplakt. En de symboliek daarachter is dat zij net zo dom moeten staan in de klas, dat zij in de hoek moeten staan en dat zij dat niet meer willen. Een enorme roze olifant, dat is denk ik het Fonds Suzanne Daniel die heeft meegebracht. Er is een pancarte van het Fonds Suzanne Daniel in ieder geval. En daarachter een grote bestelwagen met daarop een enorme roze olifant. Maar ik denk niet dat dat van het Fonds Suzanne Daniel is. Het staat erop van waar het is, maar ik kan het niet lezen dan niet. Dat is van Info Homo, van de transvrouwelijke organisatie Info Homo. Fonds Suzanne Daniel heeft alleen een... Maar die zijn wel slim genoeg geweest om zich net voor die wagen te placeren natuurlijk.
2: Dat valt wel op, hè?
0: Ja, het is wel.
2: Dat zal maar een gigantisch grote nodig
0: zijn. Ja. Dan Jeunes Unis Gay en Lesbiennes van Liège Bruxelles, oftewel LLN. Dus ik zeg het al, de jonge groepen die voornamelijk echt die onderwijs lopen, dingen toch wel hier het meeste volk achterloopt, hè? Denk ik tot hiertoe wel. Er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren. De Vlaamse jongerengroepen hebben we nog niet echt, ja, wel nog niet hetero zien we dan nu, dat is het samenwerkingsverband van alle Vlaamse jongerengroepen. Met een enorme pancarte van voor, waarop reclame op staat voor hun homo-jongerenkamp in zomer, vijfdaagse deze zomer. En dan dus inderdaad al die jongeren met ezelsoren en met een spandoek van voor, met wij worden in de hoek gezet. Daar, vandaar dus die ezelsoren. Verkeerd geparkeerd. Ja, dus al die andere groepen, Lieve Spruitjes, Kast & Co, Enig Verschil, verkeerd geparkeerd, Pasta Brussel, hallo. Ja.
2: Andere met veel lawaai.
0: Ik denk, we zitten nu aan de helft van de eisen, misschien dat we dan beter eventjes straks nog eens terug een tussenkomst doen voor de rest van de optocht, voor eis 6 tot en met 10 een beetje te beschrijven. Want we weten ook niet echt of dat wij nog goed verstaanbaar zijn op dit moment. Rosé zegt dus iets, maar ik weet dat je niet zal horen. Nee, ik hoor niks. Dus ik hoop dat wij nog wel verstaanbaar zijn. Anders zou het spijtig zijn natuurlijk. We zullen straks binnen 20 minuten of een half uur terug tussenkomen. Tot straks.
1: Ja, bedankt Dave het is, en Guido. Het is jammer dat zij ons niet kunnen horen, dus we kunnen niet ingrijpen, we kunnen geen zaken vragen en zo. Maar dat zal straks beter met de vaste verbinding vanuit het cafeetje Les Trois Antiques Portes, of was het Les Antiques Trois Portes of zoiets. Draait het ook altijd om.
4: Ja. Kun je misschien even op de andere lijn dan is het horen?
1: Ja.
4: Het is niets te horen, Daniel?
5: Die
4: verbinding is er.
5: Die, ja, dat is
1: er. Ja, die verbinding
4: Fred,
1: is er, ja.
4: Fred? Je hoort ons toch niet, of wel?
5: Ja.
4: Oh, ja.
1: Ja, Fred, hoe zit het daar?
5: Heel rustig.
1: Heel rustig. Ja, dus ze zijn er nog niet, hè?
5: Rode Kruis is alom.
4: Rode Kruis? Ja, hij heeft je knieën al laten verzorgen.
5: De witte helmen. De Rode Kruis, hè. Wit, dat is een kleur die je tegenwoordig heel goed doet. Goed voor verffabrieken. Maar het is heel rustig.
1: Dat is een geluk, want daarnet hebben we een verslag gehad van op de optocht en dat was soms niet om aan te horen van het omgevingslawaai.
5: Nee, maar hier net, het is hier een markt geweest, hè?
1: Ja.
5: Gewoon zaterdag een markt.
1: Nee, er is alle dagen markt op dat plein, heb ik gehoord, ja.
5: Ja, kijk, men heeft hier dus net alles, het hele plein schoongeveegd, wel te verstaan van de rotzooi.
1: Ja.
5: Er wordt dus nu gebouwd aan een zwart podium, een zwarte plastic. En er komt dus nu inderdaad een tent van het Rode Kruis. En
1: een tent.
5: Ik zie een beetje verderop dat de twee eerste standjes neergezet worden.
4: Standjes, ja. Tent.
5: Met vier jongens
4: in de zon.
5: Ja. Het zal heel veel gezond worden vandaag, denk ik.
1: Dat zou best kunnen.
5: Ja.
1: Ja, dat is toch leuk, dan hebben al die mensen straks nog wat te beleven ook. Hè. Rustig zitten op een terrasje.
4: Waarschijnlijk zijn ze ook allemaal roos.
5: Het plein zit vol cafés.
1: Wat?
5: Het plein zit vol cafés.
1: Ja, ik weet het. Ja, en Daniel zei je net van, en straks zijn die ook allemaal nog eens roos van in de zon te zitten. Ja,
4: of
1: ja,
4: rood, zal waarschijnlijk wel rood zijn.
5: Zal roos aangebrand zijn, ja, dat is zeker. Ja.
4: De bruine jongens toch niet, Frit?
5: De bruine jongens niet, maar zo hebben we het niet op de radio, hè?
4: Nee, maar er loopt er waarschijnlijk wel rond daar, hè?
5: Alleen voor het Benetton-effect, dat weten we.
4: Zeg, maar er loopt er waarschijnlijk wel een paar rond, de bruine jongens in die buurt daar, of niet?
5: Ja, die zijn niet echt bruin, hè?
4: Nee, hoe dan?
5: Nee?
1: Daar zijn er veel van het Noord-Afrikaanse type, ja.
4: Olijfkleurig dan.
5: Zullen we het daar even niet over hebben?
4: Kun je het niet?
1: Nee, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het vaak heel leuke jongens.
4: Ja, ik ook. Dus daarom ik vraag. En Fred ook, denk ik. Dus,
5: Ja, maar dat zijn, natuurlijk, Noord-Afrikanen zijn heel mooi.
6: Ja, dat is zo.
1: Zeg, Fred, je zou me zelfs ook nog het nummer moeten doorgeven van het café, hè?
5: Oh, dat hebben we. Dat is Daniel.
1: Daniel heeft genoteerd. Oké, dat is goed.
6: Dan moet op een
4: mooi.
5: Dus straks zal het hier wat drukker worden.
1: Ja. Fred, tot straks dan, hè? Ja,
6: dag Fred.
1: En we gaan verder met elitaire.
6: Ja, we waren gebleven eigenlijk bij de nummer 21. En daar gaan we nu, er wel eigenlijk al mee begonnen, maar we moesten stoppen met die interventie. Dus we gaan nu gewoon voort.

0: Voordat Danny zijn uitleg verder doet over de roze elitaire, nog even eraan herinneren dat na de elitaire nog een paar interviews verwacht worden. Buiten die van Brussel, die rechtstreeks komen, zijn er nog een aantal opgenomen. Namelijk met Lily de lesbische moeder, met Wilfried Martens, niet vergeten, met Paula Semmer en met Guy Swenne. Dat is dus voor straks, dat zal naar het einde van de uitzending toe zijn waarschijnlijk.
1: Ja, en u hoorde zojuist Patrick Fitzgerald met een nummer dat heet Safety Pin Stuck in My Heart. Patrick Fitzgerald, afkomstig uit de Londense East End, gedesillusioneerd en verbitterd door zijn werk als welzijnswerker, met het gezicht van een wienerzangknaap en de grootte van een forse tuinkabouter.
2: Een wienerzangknaap,
1: ja, ik vind dat wel.
2: Met stoomkapsel,
1: ja.
2: Dat was al een hele verbetering.
1: In ieder geval, hij leest en zingt dus in de jaren 76 tot 78 zijn teksten vol agressie en venijn in allerlei punkclubs. Het zojuist gehoorde nummer is initieel een ode aan zijn liefde voor het punkmuziekgenre eigenlijk, maar werd door zijn dubbelzinnigheid een homo-klassieker in de punk. Te vinden op de gelijknamige vierde EP, volgens Daniel, uit 77 op het Small Wonder label. Ja, Daniel, sorry.
2: Welk? Small 4 is toch de vierde release op het
1: Small
2: Wonder.
1: Ja, maar ik wist niet van hem, uit zijn vierde EP. Ik dacht zijn eerste.
2: Nee, zijn tweede.
1: Ja, volgens de informatie die ik heb, is dit zijn debuut EP, dus dan zal dat waarschijnlijk
2: wel
1: zijn.
2: Degene die ik heb, daar staat Small 1 op, dus dat is logischerwijze. Chronologisch gezien eerder verschillen.
1: Ja, maar die heb ik dus niet. Dus
2: vandaar dat je denkt dat deze de eerste is. Hè?
1: Nee. Ik heb dat gelezen dat dit zijn eerste, dat zegt Daniel.
2: Ja, gewoon.
1: Die zijn net het toch, hè? Altijd tegenstrijdig.
0: Ja, dat niet.
1: Op het Small Wonder label.
2: Wie is geval... tegenstrijdig?
1: Ik vind in ieder geval het een heel schattig uitzien die Patrick Fitzgerald nog steeds trouwens. Want die man die doet zijn ding nog steeds. Maar op een andere manier.
2: Ziet hij er nog altijd zo uit?
1: Ja, hij ziet er altijd zo.
0: Is ooit anders geweest.
1: Die blijft eigenlijk gewoon hetzelfde. Echt ongelooflijk. En nu muziek voor de potten.

Echte lesbiennes in de elite, het wordt dus tijd. Tribe 8 hoorde u op 22 in de lijst met een nummertje dat heette Manipulate uit de CD Fist City. Vijf potten uit Oakland, Californië met ex-Bloods-leden. Ze zijn ongetwijfeld onder te brengen in het Amerikaanse Riot Girl Movement. Een verzamelnaam waarin vrouwen de hoofdrol opeisen en waarin op ouderwets anarchistische wijze het rollenpatroon in de muziekwereld onder vuur wordt genomen. Deze CD Fist City is verschenen in 1995 op het label van Yellow Biafra Alternative Tentacles. En nu speelde de nummer 22 nog eens, maar dan wel de A. Nog eens potten.

0: Nog iets voor de lesbiennes onder u of onder ons. Bandit Queen met de... welk, Daniel?
1: De lesbienne in u.
0: Of in u, dus onder ons, onder u, in u. Op 22a in de lijst. Vind ik vies. We weten dat wel, Roger, dat je iets tegen vrouwen hebt.
2: Nee, ik heb niets tegen vrouwen. Godverdomme.
0: Oh jee. Nee, dat wordt hier allemaal opgenomen,
2: ja,
0: trouwens.
2: Ja, oké, okay, het kan tegen mij gebruikt worden.
0: In ieder geval, we hoorden Bandit Queen met een cd-single. Die heet Miss Dandius. Nee, het fragment eruit trouwens. Het cd zelf die heet Pervert. Het is een Brits gitaar, bas, drumgroepje met twee potten in de gelederen die hun groepsnaam ontleend hebben aan de controversiële biografische film over Poland Davy. Dat is een Indische vrouwelijke Robin Hood, gespecialiseerd in moord en ontvoering. Of dat was liever. Miss Dandius gaat over een transseksuele vrouw, een verscheurende zang door Tracy Godding, brommende bessen en nijdige gitaar, allemaal geproduceerd door Pat Collier. En die man was ooit bassist bij The Vibrators en The Boyfriends. En die produceerde ook enkele platen van Adorable. Verschenen op Playtime Records, deze cd-single van Bandit Queen in 95 op Playtime Records. Of heb ik dat al gezegd? Ik weet het al niet meer.
1: Ja, dat heb ik al gezegd.
0: Dat komt er al die aanwezigheden van die vreemde personages hier allemaal in de studio, denk ik. Vooral Daniel. Nee, ik heb het vooral op Daniel.
2: Het is hier best gezellig.
0: Ja, ik vind het heel gezellig. Roger, wij gaan voort met iets. Heb jij dingen?
3: Ja, heb je niet wonen eigenlijk?
0: Ja, nee, misschien.
3: Als we nu in commune sticht,
0: misschien is het al 3 uur. Dat is lang, toch al lang geleden dat ik nog zo lang techniek heb gedaan.
2: Ja, en het is nog een paar uur. Dan niet voordat we er rond zijn.
0: Ik heb juist een mars gegeten, Roger. Je kent dat wel. Dus voor reclame maken, 1 mars per dag houdt hij aan de slag.
2: Godverdomme
0: toch. Chocolade, Roger. Chocolade, echte choco.
2: Ja,
0: ik zal het ineens spelen, of wat?
2: Spelen ineens, ja.
0: Zeker. We gaan nu op de Nederlandstalige Tour, volgens mij de eerste keer in deze roze E40. Ken je?
2: Misschien in alle E40's al.
0: Nee. Ik denk het niet. Er hebben al Nederlandstalige dingen ingestaan. Ik weet juist niet meer wat, maar er is al gebeurd. Is het niet gezongen, dan wel gemaakt.
2: Dus... Ik moet erbij zeggen, ik vind het niet zo'n goede keuze, dit nummer. Ja, maar het werd bijna algemeen...
0: Ik vind niks van Robert Lang.
2: Maar goed, ja, nee.
0: Oh, je bent er wel verhaald.
3: You Need Gloria.
2: Dat was voordat je Robert Long heette.
3: Bonnie Sinclair.
0: Ja, dat is iets voor straks dan.
2: Ja.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet.

0: Oes, gewoon.
1: Op 23 in deze lijst Robert Lang met Torbekkeplein. Robert Lang is een ex-zanger van het zogenaamde Zultpopgezelschap Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Succesvol begin jaren 70 in de Nederlandse hitparades. Daarna solo, net als het Haagse instrumentale gezelschap Flerk.
2: Ja.
1: Dat waren met een eigenzinnige mengeling van folk, jazz en klassiek.
3: Oh, je appreciatie voor u, hè,
1: richting theater. Dat was het.
3: Wat?
1: Ja, maar Daniel, dat is Daniel. Ja. Dus, hè, die heeft totaal geen respect voor iemand anders zijn overtuigingen. Oh. Nee. Musicaal gezien. Dus,
3: maar laten we zeggen... Ik,
0: wat heeft dat er nu weer mee te maken?
1: Ja, ja.
3: Ik vond die toch een slechte keuze, hoor.
1: Ja, maar ik vind het ook niet goed, maar ik heb het er niet ingezet.
3: Nee, dat weet ik, maar het was wel vrij algemeen door de anderen gevraagd. Maar ik vind het een slechte keuze, omdat het een heel sentimenteel nummer is. Ik hoorde Robert Long wel beter in zijn aanvallen op de kerk en zo. En dat was dan erg in tegenspraak met wat hij voordien gedaan had. In Unit Gloria bijvoorbeeld zong hij eigenlijk bijna religieuze dingen. En daarna is hij dan in zijn Nederlandstalig werk wel zich daar tegen gaan afzetten. En behoorlijk gaan tegen afzetten. Nu vond ik nog wel te doen.
1: Ja, maar ik hou niet van dat gedoe.
3: Nee, dat
1: van Robert Lang, nee. Zijn gedoe hou ik niet van.
3: Nee, dat begrijp ik.
1: Ja, ik
3: iedereen
1: niet.
3: Zijn overtuiging.
1: Ik hou ook van Nederlandse chansons, maar toch niet van Robert Lang. Sorry.
3: Het volgende, hè?
1: Nee, get ready.
3: Och, garme.
1: Ja, ik zal mijn stickers eens gewoon gebruiken vandaag. Morgen.
3: Nu blijken dat verdomme zijn dit te zijn.
1: De stickers zijn wel heel goed. Als je
3: al die bakvissen die nu wenend in hun bed liggen.
1: Nee, ik heb toch liever take that, eigenlijk. Fake that, noemen ze get ready nu, hè? Fake that, hè? We gaan voort met de lijst. We hebben genoeg geloofd. We speelden nummer 24 nu. En die wordt dus niet gestart met de veder, maar wel met de hand.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Nog zo'n dubbelzinnig nummer, Joe Jackson hier met Real Man uit 82. Een Engelse zanger, pianist, componist die direct songs brengt, vrijwel zonder overdubs opgenomen. Hij brengt een mix van R&B, pop, rock en reggae. Dit alles geeft Jackson's eigenzinnige teksten en stemgeluid een ongekende felheid en overtuigingskracht mee. Deze klassieker uit 82, Real Man, is daarvan een treffend voorbeeld. Volgens de mensen die dit hebben ingezonden in de lijst. En ook volgens mij. Genoteerd in deze lijst op nummer 24. En we gaan nu voort met een klassiek stuk. Dat meer dan 10 minuten duurt. Maar bloedmooi is.

0: Hallo?
1: Ja.
0: Ik hoor je niet meer, maar ik neem aan dat je mij wel hoort.
1: Ja, ja, ik moet het hier nog zeker, ja.
0: Die is nog altijd toch even flashy als vroeger, jarken ouder geworden. Misschien moet hij een klein beetje iets aan de lijn doen, maar voor de rest loopt hij toch wel bijzonder opvallend nog in zijn feestkledij zoals steeds. En dan waren we aan de volgende hoofdslogans gekomen, nietwaar. De jongeren hadden we gehad, de eindtermen in het onderwijs. Er zijn hier massa's jongeren, echt vele honderden. Wat toch wel een zeer warm gevoel van binnen geeft, als ik het zo mag uitdrukken.
1: Mm-hmm.
0: De volgende grote slogan die we hier hebben is positieve media-aandacht. Een aantal mensen lopen hier zo mee een tv rond met hun eigen kop daarin. Het is duidelijk, ik denk dat we meer en positiever op tv en in de media in het algemeen willen komen.
1: Mm-hmm.
0: En op de radio natuurlijk ook, behalve centraal, want daar hebben we natuurlijk geen probleem, dat weten we. Hè. Maar là bon, misschien is het het moment om een uur meer zendtijd te vragen, Roger. Hè.
1: Ja, zeker, zeker. Weet
0: maar nooit. Maar goed, we zullen nog eens even klappen. Er komt hier een hele chique nieuwe wagen langs. Wat is dat voor iets? Oh, een Bentley of een Groover of een Rolls Royce? Een echte nauwe crème kleurige Rolls Royce met zo'n paar flashy dames in, zal ik maar zeggen. Ze zien er verschrikkelijk jaren 30 uit. Zeer, zeer mooi. En we zitten achter het stuur, moet ik even gaan kijken, een beetje dichter. Ah, dat is een meneer. Dat ziet er een echte meneer uit, met een donkere brilletje, zo'n schoon kostuumje. En voor de rest drie dames op de achtergrond met pluime hoeden en een flashy dame naast je. Het is mooi. Wat krijgen we hier? Een roze waas. Hallo?
1: Ja?
0: Ja. Ik ben toch nog altijd aan het vertellen, of niet?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Hoor jij me?
0: Ik ga het verder vertellen, hè. Ja.
1: Ja.
0: De ouders, nee, voor de ouders hebben we hier nog iets, wat is dat, belastingen betalen, iets recht te halen. En ook veel kleurige paraplu's. En dan Luc van Malen komt hier voorbij, iets met de Nerman. We zijn rechts op antenne op de radio, dus wil je even bonjour micro zeggen hier?
2: Bonjour micro.
0: Voilà,
1: bonjour Luc.
0: Dat was Luc van Malen.
1: Ja.
0: De uitstrijders zijn er ook in grote getalen. Hoewel het voor het eerst toch een zeer jong en zeer dynamische optocht is. Dan kinderen en ouders één front is een nieuwe slogan. En daar zijn ietsje oudere dames en heren. Dat is de werkgroep ouders natuurlijk. Hè. Ik ga misschien... er komt hier een onderbroek voorbij. Wow, moest dat er
1: een roze?
0: De ouders. Voilà. Ik ga misschien even Dave doorgeven. Misschien kan hij iets meer vertellen over die soort groepen. En dan gaan we wel allemaal. Dan gaan we een beetje verder achteruit. Ja? Dus de ouders zitten hier en dan geef ik Dave even door die verder commentaar gaat geven.
1: Ja.
3: Ja, hallo. Wat misschien ook nog leuk om te vertellen is, dat is, ik heb dus net gezegd dat er iets eerder in de optocht een bestelwagen was met een enorme roze olifant daarop. Geen echte natuurlijk, maar in plastic. Wel, daarnet is die een beetje binnen kantelen, die roze olifant. En heel wat mensen hebben aan touwtjes zitten trekken om die terug recht te krijgen, maar dat is niet helemaal gelukt. Dus als er ergens
4: hij is
3: nog wel overeind nu. Ja, hij heeft hem terug overeind gekregen blijkbaar. Maar als er straks een roze olifant over Brussel waait, dan weten jullie waar dat van komt. De werkgroep ouders waren dus er daar net. De werkgroep ouders die ook nogal veel in de media zijn gekomen vorig jaar. Dan de muziek die je nu waarschijnlijk hoort is weer al een wagen waarop een hele hoop zowel alle vertreden als nog meer aangekleden jongens en meisjes staan van Gay Mag. Dat is een Vitalis homo magazine. Dan zitten we al aan de negende en voorlaatste slogan. Dat is reconnaissance par le culte, homo, lesbo en gelovig. Dat zijn dus de gelovige woorden. En daar lopen wel heel opvallend heel weinig mensen achter die slogan. Ik denk dat er een hele hoop na de kerkdienst deze morgen misschien gewoon vertrokken zijn. Ik weet het niet of anders zullen ze niet achter die slogan lopen. Er lopen, ik denk dat dit toch wel de slogan is met de minste mensen daarachter. Er is ook geen enkele andere slogan behalve de die daar achter staat. En dan komen we aan het einde. Dat is, als we deze terug gaan voor te kunnen lezen, homoseksualiteit sans frontières, homos zonder grenzen. Dat staat natuurlijk op de solidariteit met andere onderdrukte minderheden zoals daar zijn, de migranten en dergelijke. Dan
4: buitenlandse groepen.
3: Ja. We zien daar ook inderdaad dus een groep van Lin die er ook vorig jaar waren, Lesbian Gay Pride Lin. Ook met een half uur lawaai. Met een wagen met daarop, daarachter nog een lege boogvlag, iets kleiner dan degene die in het begin dan de optocht wordt voorbij gedragen. Dan de associatie op AG en SBN. Dat zijn ouders die denk ik verloren zijn gelopen ofzo, want die lopen duidelijk een beetje verkeerd. En dan zijn buitenlandse ouders, dat kan natuurlijk ook. Dan is het waarschijnlijk moeilijk om te beslissen waar ze dan zouden moeten lopen. Ja, Franse ouders. Het is ook toch wel een steun in Frankrijk blijkbaar vandaag. Dan nog weer een jeep die een klein aanhangwagentje vooruit doortrekt. Van de
2: vrouwelijke motard.
3: Ja, en daarachter een aantal vrouwelijke motards. Twee om exact te zijn. Dan krijgen we Telkel, een van de toch belangrijkste Franstalige hondenbewegingen uit ons land. Die ook nauwelijks tijdschrift uitgeven. Of zijn dat last? Moet ik eerst even kijken. Het is toch wel aan Brussel, dus die lopen hier ook tussen. En dan nog een vlag met een draak daarop, dat juist betekent, weet ik niet, misschien is dat teken van Telkel. Daarnet was het niet de laatste eis, maar de voorlaatste. De laatste is samen tegen racisme, toets coachvolle racisme. En daarachter loopt, dat is dan ook een moment in het einde van de optocht, het roze actiefront. Met allereerst een spandoek van het roze actiefront. Daarna spandoek waarop staat samen achter, prikkeldraad, samen voor gelijke rechten. En de optocht werd afgesloten door een vrachtwagen ook van het roze actiefront. Met daarachter een politiewagen. Dat is natuurlijk een zeer mooi beeld. Maar die hoort niet meer echt bij het roze actiefront natuurlijk, maar bij de optocht. De vrachtwagen van het roze actiefront is net zoals op de objectiefbetoging. Vanachter met prikkeldraad versierd, als ik dat zo mag noemen. Er zijn ook een aantal gevangenen, dat staat natuurlijk op de concentratiekampen. Wordt nog altijd nummer 4713 onder andere en nummer kan ik niet lezen. Mooi in het gestreept wit en zwart. En dan zitten we dus nu inderdaad, zoals ik al zei, aan het einde van de optocht. Ik denk dat hier niet meer zoveel aan toe te voegen is. Het is nu, dat is nu half vijf, dus ik neem aan dat we binnen ongeveer een half uur aan het Vossenplein zullen arriveren met de hele optocht. We zullen dan naar onze studio ter plaatse gaan, oftewel naar het café. Ja. En proberen daar nog een aantal mensen te interviewen. Ik stel ook voor dat we ons niet tot bekende personen, dat we ons niet alleen daarop houden. Want die zijn er niet echt veel meer. Echt politiek heb ik niet gezien, behalve een paar van de SP. Wel kunnen we misschien spreken met iemand van het kabinet van Zikasio, Peter Fioen, de schrijver, die werkt daar blijkbaar ook. Maar verder denk ik dat het ook interessant is om gewoon een aantal mensen van de organisaties zelf eruit te plukken om een aantal dingen te zeggen straks na 5 uur.
1: Ja, tot straks.
3: Ik denk dat we het hier gaan ophouden, Guido, misschien nog iets. Nee, Guido, doet teken van niks. Nee.
1: Ja, Dave, bedankt. Hè.
3: Dan horen we jullie straks terug in een half uur of een uur waarschijnlijk.
1: Ja, Dave, tot straks. Dag. Bedankt. Die kan niet ophouden en hij verstaat ons niet omdat er geen veel te veel lawaai is. Er is wel sfeer, hè, zo te horen.
5: Nou, veel sfeer. Ja, ja. Misschien is zijn aandacht gewoon afgeleid.
1: Ja, maar ik denk dat hij ook echt niet luistert, hoor. Het zal wel moeilijk te verstaan zijn, ook in dat lawaai, vinden. Dat kan ik me voorstellen. Ja.
6: Is er bij 4:30. Wat doen we nu?
1: Ja, nu gaan we verder met de elitair.
6: Tot hoe lang is het nog tijd? Want ik vraag me dat wel even.
1: Ja, ik begin ook af. Nou, we zullen wel zien. Hè. Als jij tijd hebt om hier te blijven, dan mag dat tot 7 uur.
6: Nee, ik kan blijven, maar er zijn nog veel dingen te spelen en veel commentaar. In ieder geval, voor de interventie uit Brussel hoorde u de vijfde symfonie in 10 mineur, derde bedrijf van Gustav Mahler uit de soundtrack van de monumentale film uit 71, Dood in Venetië, dus van Luchino Visconti. We kunnen misschien best voortgaan met de volgende notering. Wat denk je? Ik had er dan heel net eigenlijk over, maar ik kan het misschien best besparen.
5: Als je de LP's of 45 toeren speelt, dan zijn we toch veel vlugger klaar.
1: Dat is een voorstel typisch Daniel, denk ik.
6: Ik heb dus een hele biografie van die film. Ik zal je dat maar besparen, want anders gaan we zeker in tijdnood komen. Het is nu al zover volgens mij. We gaan maar ineens voort met andere filmmuziek. In een ander genre ook wel.

0: de conclusies die wij trekken uit het onderzoek, of dat dat veiligheidsplan inderdaad voldoende is, of dat dat nog verder zal moeten verfijnd worden, als het nog verder zo zal ingericht worden.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Dit is Nando van den Branden, live vanuit Radio Centraal, met het programma Radio Rauw. Het was een paar dagen geleden, heel warm weer, zoals de meesten weten. En vandaag breng ik het slechte weer met mij mee. Mijn excuses daarvoor. Maar ik breng toch wel, om het een beetje beter te maken, kom ik nu wel wat zonneschijn in een blikje meebrengen voor jullie. Ik startte deze uitzending met het nummer Brazilian Skies van Masayoshi Takanaka. Enjoy!

Ja, ja, ja, dat was Brazilian Skies, beste luisteraars. Ik heb hier nog even een boodschap van lokaal belang. Vrijdag op de 22e van mei, rond 2:30 bij Berchem Station, is de wit-rosse Australische Border Collie, een teefje genaamd Billy, vermist geraakt. Die is vertrokken en ze hebben hem sinds dan niet meer gezien. Dus ik herhaal het nog een keertje. Rond de regio van bij Berchem Station is er een wit-rosse Australische Border Collie verdwenen. Het is een heel schichtachtig dier, zeggen de eigenaars. Dus mocht je hem zien, kan het zijn dat hij durft weg te lopen. Ja, schichtig is. En mocht je die gezien hebben, of mocht je iemand kennen die die gevonden heeft en die binnen heeft genomen ervoor te zorgen, of mocht je die zien, mocht je met een asiel werken en die zien, bel dan Jeff op het nummer 04-72-86-07-07-07-37. Oké, eventjes opnieuw, mijn excuses. Bel, mocht je die gezien hebben, 04-72-86-07-37. Om nog eens te herhalen, we spreken hier over een wit-rosse Australische Border Collie. Een teefje die reageert op de naam Billy. Dus dat is de boodschap, dus hou jullie ogen open. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is September Rain. Ook een Japans nummer, van Makoto Matsushita.

Goedemiddag voor de mensen die zich nu pas, erbij zijn. Het is Radio Rauw met Nanda van den Branden. Heel blij dat je er bent. Voor de mensen die het nog niet zouden weten, mijn naam is Nanda van den Branden, omdat ik half Belg ben, maar ik ben ook half Vietnamees. Dus ik heb Vietnamese roots. En ik weet dat Vietnam komt is heel veel in de media gekomen, zeker in de jaren 80 en 90, met alle Vietnam War movies. Goeiemiddag, beste luisteraars. Dankjewel, Nanda, van vorige week om eventjes voor mij in te vallen. Ik was er al 10 minuutjes vroeger, maar ik moest het zo uitvogelen. De vorige presentator had van alles veranderd aan de zender. Dus ja, ik heb hier wat staan sukkelen en doen. Ik ben nog niet zo ervaren in de meeste... de nachten schijft nog aan. In de meeste technische dingen is het nog, valt nog altijd open om te leren. Nog een keer mijn excuus, ik te laat ben. Het openbaar vervoer is zeer moeilijk doen. Ik pendel vanuit Mechelen elke week om jullie radio te komen brengen met al plezier. Maar we gaan er nu in vliegen. Genoeg tijd verspild. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Passion Pit van Sleepy. Sleepyhead van Passion Pit. Geniet ervan. Hier komt ie. There we go. Oh, dat is niet goed. Er is iets mis met de aux. Oké. Even een minuutje, ik ben zo terug. Dat is niet normaal. Ik ga even proberen uit te vogelen. Ik ga even de nachtschijf terug opengooien. En de Zuid-Vietnamese overheid werkte samen eerst met de Fransen en dan met de Amerikanen. De bedoeling was om Saigon eigenlijk te veranderen in een soort van een echte metropool. De hoofdstad van Zuidwest-Azië, een handelssterke stad. En natuurlijk, met een handelssterke stad moet er ook cultuur zijn. Hè? Want je kunt... het zou maar erg zijn dat de mensen die je... Die je decennia lang onderdrukt hebt en uitgehongerd hebt en uitgemoord hebt, dat buitenstaanders, toeristen, de media dat zou weten. Dus brachten de Amerikanen funk en soul met zich mee. En de Vietnamese artiesten moesten funk en soul uitbrengen, zodat ze konden tonen van kijk eens hoe westerse dat Vietnam is, hoe westerse Saigon is. Maar het mooie hieraan, dit verhaal, is dat de Vietnamezen dan dat wel deden, omdat ze dat moesten, maar ze gaven daar hun eigen draai aan. Ze gaven daar een stuk van hun eigen roots en geschiedenis in en in hun muzieksgewoontes. En dat kan je horen in de volgende nummers van Saigon Supersound, die ik klaar heb staan voor jullie. Het eerste nummer dat ik klaar heb staan is Tin Dayam Lien Hoan van Chan Lan en Saigon Supersound. Geniet ervan.

Hallo beste luisteraars, ja we zijn terug. Bedankt Jan voor de technische hulp. Ik heb het opgelost. Dus nu komt het volgende nummer. We gaan erin vliegen vandaag. Dit is Sleepyhead van Passion Pit. Geniet ervan. Hier komt ie.

Ja, ja, beste luisteraar, dat was Sleepyhead van Passion Pit. Zo'n klassieker, misschien een beetje wat mainstream, maar ik vind dat wel een heel tof nummer. Ierse sample, een Gaelic nummer. Super, klinkt super cool en heel, ja, ik vind dat heel, heel nice, een heel unieke sound. Daarom dacht ik van, dat is een goede starter. Nee, normaal was het wel de bedoeling dat ik om 12 begon. Maar we zijn er nu en dat is het allerbelangrijkste. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is een funknummer uit Ghana. Genaamd Yemudie. En ja, ik ga het gewoon voor zijn eigen laten spreken. Hier is het. Geniet ervan.

Het volgende nummer dat ik voor jullie klaar heb staan is The Panther van de legendarische saxspeler, funk saxspeler van Cameroon, Mano Dibango. En dit nummer was verliest op het, op zijn 1972 album Africadelic. En het is een heel groovy nummer, heel goede vibrante horenstuk secties met traditionele Afrikaanse ritmes. Terwijl eigenlijk die Bango normaal gezien gekend is vooral voor Sol Makossa, zijn hit in 1972, vind ik toch wel deze het betere nummer. Dus ik zal het ineens laten spelen. Dit is The Panther van Mano Dibango. Geniet ervan.

Dat was wat een knaller van een plaats. Dat was The Panther van Mano Dibango. Krangbin is een band waar ik onlangs ben aan

Wow, kleine technische fout, mijn excuses. Maar dat was White Glove van Krangbin. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Amsterdam Ticket van Amabano. Amabano was een heel invloedrijke muziekgroep uit Burundi en Congo, actief in de van de eind jaren 70 tot de begin jaren 90. Ze worden beschouwd als een van de meest populaire en iconische bands uit de geschiedenis van Burundi. Hun muziekstijl is een eclectische mix van afrobeat, jazz, funk en traditionele Burundese ritmes. Dit is Amsterdam Ticket van Amadano.

Ja, beste luisteraars. Dit is Nando van den Branden live vanuit Radio Centraal hier op de Ernest van Dijk Kaai. Het volgende nummer ik klaarstaan. We gaan zo wat van funk en afrobeat een beetje overstappen, wat genre switchen. Ik geef jullie graag wat whiplash. Het volgende nummer is Make Love van Room 5. Room 5 is het alter ego van de in Italië geboren, in België gevestigde producer en DJ Vito Lucente. Waarschijnlijk zullen sommigen van jullie die wel wat gekend zijn in house muziek dit nummer wel kennen. Omdat dit een van zijn grootste hits is die hij gemaakt heeft in 2003. En ik ben heel blij om dit te komen brengen. Dit is Make Love van Room 5 en Oliver Cheatham.

Ja, beste luisteraars, dat was Make Love van Room 5. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is van Levé. Levé is een IJslands-Chinese zangeres, songwriter en multi-instrumentalist. En ze wordt... En ze maakt een populaire kruisbestuiving tussen moderne pop, klassieke muziek en traditionele jazz, waarmee ze elke genre een beetje meer populair maakt voor een jong publiek. Dus een, zoals ik zeg, een gekender publiek bij de jonge luisteraars hier. Dit is Levé met de Philharmonic Orchestra met Let You Break My Heart Again. Een heel mooi nummer, heel melancholisch. Oh, there we go.

0: Dat was Levé en Philharmonic Orchestra met Let You Break My Heart Again. Echt wel een heel, heel mooi nummer. Echt heel vol met yearning. Een beetje, you know, liefdesverdriet. Dat moet er ook soms een beetje bij. Snap je? Het volgende nummer dat ik klaar heb staan, zoals ik altijd zeg, is een nummer van een van mijn favoriete Japanse artiesten. Van Masayoshi Takanaka. En dat nummer is Seven Goblins. Aangezien ik te laat ben gekomen en een technische probleem had, heb ik niet zoveel tijd. Dus ik ga er snel in vliegen bij deze. Hier is een goblin. Geniet ervan. Seven Goblins.
1: Goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin,

Ja, beste luisteraars, dat waren geen 6, maar 7 goblins. Dit is mijn laatste nummer, die kom ik nu brengen. En dan ga ik jullie door moeten geven aan de mannen van Kralenspel om 1 uur. Dit is Hotbox van Carcass. Geniet ervan.

0: Yo, dit is tijd voor het kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Jeroen, kun je mij horen?
1: Ja, klaar en duidelijk. Maar niet zo klaar en duidelijk als ik mezelf kan horen.
0: Ja, maar je hebt nogal een klaar en duidelijke stem, hè?
1: Daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Nou, het schijnt, lijken onze stemmen op elkaar.
1: Heb ik mij wel laten vertellen, ja.
0: Zoals een beetje meer pannen, zo, hè. Alhoewel, de mensen thuis, die hebben niet altijd niet meer goede stereo. Ik zal niet overdrijven.
1: Nee, maar als wordt dat niet sowieso mono dan allemaal in het midden gezet als je geen stereo radio hebt?
0: Ik mij nu voorstel, is iemand die in een auto zit te luisteren, ja, bijvoorbeeld, en de linkerkant is kapot. Zo.
1: Oei, ja. Die zit sowieso al links te rijden, dus dan hoort hij de ene stem al beter dan.
0: Ja.
1: Want je zit in die auto toch ook niet perfect in het middelpunt van je speakers, hè? Eigenlijk slecht geregeld, hè.
0: Ja, dan moet ik wel zeggen. Zijn er eigenlijk nog veel situaties waarin dat mensen zo, alleen dat je zo met een aantal speakers zit en dat er dan aan de ene kant niet werkt? Ik ken nu maar een tijd, alleen dat was zo'n tijd dat je zo mensen hadden een PC of zoiets, of een computer,
1: ja, ja.
0: En dan sloten ze daar zo twee boxjes op aan.
1: Oh
0: zo.
1: Ja, weet ik
0: is,
1: nog.
0: Is dat nog eigenlijk?
1: Dat is een goede tijd, hè.
0: Dat doen ze nu toch minder, hè, denk ik.
1: Ik denk dat ze dat minder doen, ja.
0: Ja, dus minder kans op kapotte stereo, denk ik, de dag van vandaag.
1: Ja, dat komt gewoon uit van die speakertjes in de computer zelf uit.
0: Ja, toch vaak. Of anders is het gewoon via Bluetooth een baksken of zo.
1: Of natuurlijk, zoals bij ons, hè, er nog een geluidsinterface tussen steken en dan speakers daarop aansluiten. Hè.
0: Bij ons?
1: Bij u en bij mij.
0: Bij mij is dat niet zo, denk ik.
1: Zoals bij mij dan.
0: Allee, denk ik. Ik weet het allemaal niet meer, Jeroen. Nee. Cluster ik al lang niet meer naar muziek.
1: Snap ik. Je blijft het wel aanschaffen.
0: Nee.
1: Hoe? En die doos dan dat je bij hebt?
0: Doos?
1: Je komt hier met een kartonnen doos aan, waarvan mij wel de mogelijkheid redelijk groot lijkt dat daar muziek op dragers in zit.
0: Ah, ja. Ja, dat was een uitzondering, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Die unboxing is voor straks misschien.
0: Ja, eventueel.
1: We zijn toch wel mee met onze tijd, hè? In het kralenspel, unboxings en zo.
0: Is dat mee met een tijd?
1: Waarschijnlijk is dat ook al passé ondertussen.
0: Ik ken dat van ziens, hè. Ik ken dat van Paul Spekman, denk ik.
1: Paul Spekman.
0: Of van ook andere internetsituaties. Misschien dat je zoiets opzoekt over iets, over een artikel. En dan
1: een stofzuiger.
0: Dan kom je dat tegen van unboxing, dat spel. Ja. Zo. Dan denk ik van,
1: ja, inderdaad.
0: Dat denk ik hier allemaal aan toe.
1: Ja, wat is er van onze wereld geworden, hè?
0: Ja. Wel, onze wereld, onze planeet, daar beginnen we het programma mee.
1: Aha.
0: Black Planet, Sisters of Mercy.
1: Ja. Is het nog Black History?
0: Planet.
1: Yes.
0: Month. Day. Week.
1: One
0: second.
1: Love.
0: Hour.

0: Black planet, black, pardon. Bolak,
1: Bolak,
0: Black Planet.
1: Ik zei Bolak. Bolak.
0: Bolak,
1: Bolak. Kunnen we wat denken aan Chinese Black van Neon Judgment eigenlijk?
0: Chinese Bolak.
1: Ik heb de schietaar erbij, hè?
0: Dat is zeker, ja.
1: Kunnen we anders dat eens een keer afdraaien?
0: Ja.
1: Als je dat ziet zitten. Ik heb iets anders klaar liggen ook zo.
0: Oei.
1: Maar gewoon, allee, omdat dat nu zo, dat doet me nou zo hard denken. Een Chinese Black.
0: Bolak.
1: Black. Deze is van 85, die een Chinese Black. Is volgens mij 86 of zo. Kan ik mijn huis er ook even boven halen?
0: Is dat klaar?
1: Oké. Okay. Ja, zet maar op anders. Hè. Wat denkt u?
0: Op een album genaamd Red Box.
1: Ja, dat is een compilatie. Ja, origineel staat dat op een EP getiteld A Man Ain't No Man When A Man Ain't Got No Horse, Man.
0: Er staat ook een nummer op getiteld Jazz Box. We gaan op Chinese Black luisteren.
1: Ja, is goed.
0: Komt-ie.
1: Dat is eerst met wat onweer of zo, denk ik. Ja.
0: Het gaat nog stormen van de namiddag. We gaan er middenin zitten, denk ik. Ik heb mijn regenjas en mijn regenbroek bij.
1: Ik enkel de jas, ik.
0: Alright, Chinese Black, one love, Bolak.

0: Black. Chinese Black. Black.
1: Bollock.
0: Voilà, ja. Wat denkt...
1: Knap.
0: Trok dat er eigenlijk wat op?
1: Van sfeer wel.
0: Gewoon zo'n...
1: En ze zeggen veel Black.
0: Ja.
1: Superlink.
0: Ja, het was in ieder geval. Ja, Black, hè. Black is Black.
1: I want my baby back.
0: Ja. Dit waren de Neon Judgment van op het Schietijzer.
1: Yes.
0: Even opgezocht. Die Maxi, of die EP, die was uit 87. En de van de Sisters is uit 85.
1: Oké. Okay. Dan komen we, ja, dan denk ik, ah, Black. Kunnen we nog eens wat Black metal beluisteren? Maar ik ben altijd onzeker over welke soort metal dan de muziek is dat ik bijs. Maar daar hebben we natuurlijk één adres voor, hè.
0: Fenris.
1: Twee adressen. De Fenris kan ik niet zo vlot bereiken als de Encyclopedia Metallum. En dus eigenlijk keuze zat van wat ik wou spelen. Dus, wat zullen we eens pakken? Ah wel, ik denk dat we dan eens gaan luisteren naar Caveman Cult.
0: Ah ja, dat is, die dat naam is, heb ik er straks nog ergens gehoord.
1: Ja, in een gesprek met mij waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Dat is volgens de Encyclopedia Metallum Black/Death Metal. Dan hadden we natuurlijk ook nog de mogelijkheid van naar Adorio te luisteren. Mm. Maar dat is Death/Black Metal. Dus dacht ik, we beginnen met Caveman Cult. Wat heeft dat met die Adorio te zien? Ja, dat is zowel Caveman Cult als Adorio. Met nog een hoop goede groepen.
0: Welke groep?
1: Adorio.
0: Ah, ja,
1: sorry. Sorry, ja. Ik verstond het even niet waarschijnlijk. Dat is een Gents groepje. Nee, dat is een Engels lieden. Die spelen allemaal in de magazijn Ketre deze zaterdag 13 juni.
0: Mm-hmm.
1: Sarcófago ook.
0: Uit Brazilië.
1: Uit Brazilië, toch in elk geval leden van Sarcófago. Ja. Spelen die muziek. Caveman Cult, Abysmal, nog iets.
0: Hmm.
1: Abysmal Threat of zoiets.
0: Wij gaan luisteren nu naar de
1: Caveman. We gaan naar Caveman Cult luisteren. Savage War is Destiny. Oei. Is dat Schietijzer nog? Tof.
0: Miss Brown.
1: Miss Brown.
0: Dat is een andere kleur.
1: Ja.
0: Dat moet niet altijd
1: brown
0: zijn,
1: metal.
0: Zeg.
1: Brown metal. Caveman Cult, daar heb ik dan op Bandcamp iets van aangeschaft. Genaamd Savage War is Destiny.
0: Mm-hmm. Aangeschaft op Bandcamp, digitaal.
1: Digitaal, ja. En daarvan beluisteren we het nummer The Bludgeoning.
0: Mag ik nog één ding vragen?
1: Ja?
0: Ik heb waarschijnlijk al gezegd, maar van waar zijn die?
1: Dat heb ik nog niet gezegd. Amerika.
0: Dat zijn Amerikanen, de plus één.
1: Toch wel, denk ik. Plus één, ja. En Abysmal Threat, volgens mij ook. Maar... ja, ik zal aan mijn anders schieten. Is dat nu Abysmal Threat of Abysmal Lord? Of is dat wel Abysmal?
0: Ik denk dat wel.
1: We hebben... is Abysmal Lord. We hebben zaterdag in de magazijn Ketre. Filii Nigrantium Infernalium uit Portugal. Caveman Cult uit de US. Adorio uit de UK. Abysmal Lord uit de US. Sabatan uit BE, Sarcófago uit Brazilië en Vomit Messiah uit Spanje. En we luisteren nu naar Caveman Cult uit de Plus 1 met The Bludgeoning. Schietijzers.
0: My love.
1: Schietijzers moet het ook nog even...
0: Ein Liebe.
1: Oplaaien, precies.
0: Un amour.
1: Pak er zijn een tijd voor. Godverdikke toch.
0: In Liebe.

0: Sluit mooi op elkaar aan. We beluisteren twee nummers van Caveman Cult. The Bludgeoning. Gevolgd door Iron Scourge.
1: Ja, dat is wel interessante muziek. Het is zo die...
0: Speciale klank, hè?
1: Ja, die drums, die zo... ik heb niet echt proberen te volgen waar die potentieel aan het spelen zou zijn. Maar het is zo een beetje een... Ja, een soort van gerommel in de caveman pot, toch wel zo, zo...
0: Rommelen in de pot, de caveman zat op de B-pot.
1: Maar wordt toch, allee, gevoeld wel dat een groep hier aan het spelen is. Hè.
0: Ja, een goede klank vind ik.
1: Interessant.
0: Hoe gaan ze dat live vertalen?
1: Wel, het is wel... ik vind het wel...
0: Als je dat ergens vertaald krijgt, dan is het misschien toch wel in een magazijn Katten in Brussel. Hè, dus.
1: In ieder geval toch de moeite om deze te gaan checken. Hè.
0: Ja. Dus dat is al... Pardon.
1: Dat is niet erg.
0: Dat zal vroeg paraat zijn in de magazijn Katre. Nu, zaterdag... Mensen die dichter bij huis wat metal willen horen, die kunnen naar de Noord nu zaterdag. Daar zijn ook metalconcerten.
1: Right.
0: Dat is dichterbij. Dichter in het... Dat is nog, misschien zelfs nog in het zendbereik van de FM-antenne van Radio Centraal.
1: Wat voor groepen zijn dat dan?
0: Zou ik eens moeten navorsen? Of dat kunnen we vragen aan de mensen van Only Death Is Real.
1: Ja, ja.
0: En of Better Dreams. En of de Noor zelf.
1: Ja.
0: Moet ik het even forsen?
1: Ja.
0: Zijn we er vanaf?
1: Ja, voilà. Ik ben benieuwd wat het Black Death is of Dead Black.
0: Ah, zit jij al klaar op de Metallum? Want ik was eigenlijk juist hetzelfde aan het denken. Dus dan laat ik dat tapje van de Metallum even opstaan.
1: Ik ben benieuwd of het Black dit is of dit Black en of ze van de plus 1 zijn of van welke is een telefoon van Engeland eigenlijk?
0: 44.
1: 44.
0: We hebben hier alleen uit de plus 1 Ebony Pandan.
1: Pandanruis, of?
0: Dat ken ik niet.
1: Pandanruis, dat is gelukkig.
0: Pandanruis.
1: Dat is iets vroeger, dat is iets goed.
0: Ebony Pendant.
1: Pendant, merci.
0: Ebony Pendant, Submit.
1: Dat is een beetje, dat is zwart zeker, hè?
0: Black metal. En de thema's zijn occultisme, manifestations, darkness, nature, dream states en death uit Seattle.
1: Dat is die on Ebony Pendant.
0: Dat is Ebony Pendant. Dan hebben we uit de plus 31.
1: Wat is dat, nummer 31? Duitsland. Holland. Frankrijk. Holland.
0: Faceless Entity. Faceless Entity. Submit. Raw black metal is dat.
1: Nee, is iets voor Radio Rauw misschien.
0: Dat is al achter de rug misschien voor volgende week. Of binnen 2 weken, dingen zijn 2 wekelijks programma's. Thema's death, mortality, thanatophobia, mourning, grief en loss. Dat zouden we nog in... Dubbel Bill met Griefstropper kunnen plaatsen.
1: Thanatophobia.
0: Thanatophobia.
1: Wat is dat voor iets?
0: Thanatos is dat niet... is dat geen Grieks voor...
1: Ah, een TH.
0: Ja. Thanatophobia. Dat
1: is niet een F, zo van, dus, dat is eigenlijk bang hebt van metal fans.
0: Ja. Faceless Entity. Uit plus 31. En dan ook nog Drengskapoor.
1: Pardon?
0: Drengskapoor uit plus... Ja, nu moet ik... Ik denk de plus 41. Ken je dat?
1: Nee.
0: Ik denk dat plus 41 Duitsland is. Maar Drengskapoor zijn uit Duitsland. Black metal.
1: Oké.
0: Thema's...
1: Schwarzmetal.
0: Schwarzwaldmetal. Thema's paganism en nature. Ja, dus misschien effectief een beetje Schwarzwald.
1: Ideaal van in de Noord allemaal, hè? In de natuur.
0: Dat is dus ook nu zaterdag. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En dat de mensen die nu nog zeggen dat er nooit iets te doen is, die moeten dan hun in twee splitsen en naar de magazijn Katrin en naar de Noord gaan.
1: Ja, we kunnen ook over in twee rijden. Hè? Het duurt er wel even in die magazijn.
0: Weet je wat we doen? We leggen een shuttlebus in.
1: Daar zou ik precies... Je bent daar wel zeker van?
0: Ik kan erover nadenken.
1: Wie gaat dat besturen?
0: Ja, ik dacht ik dan, hè.
1: Ja, interessant.
0: Maar er wel eerst over nadenken.
1: Ja, ja.
0: Ja, zo is het makkelijk.
1: Ik heb niks gezegd. Maar er is nog tijd, hè. Het is zaterdag pas. Ja, het is nu dinsdag.
0: Nu is het dinsdag. Ja. En we hebben dus geluisterd naar Caveman Cult met... God, hoe heette die plaat nu? Want daar gaan we op aansluiten. Savage War is Destiny. Ja, dan kon ik toch rap bij de mannen van Saint Vitus uit. War is our destiny. Ken je dat?
1: Nee.
0: Die heel goed van Saint Vitus op The Walking Dead. De EP uit 85. Mm. SST, we luisteren op Schietijzer. Wel niet goed?
1: Oui.
0: Die gaan we niet live kunnen aanschouwen van het weekend, denk ik. Dat is al lang geleden dat we die nog eens hebben mogen zien. Je waart er zelfs niet bij de laatste keer. Spijtig. Maar de Milan wel.
1: Moet naar Solid.
0: War is my, our destiny, Saint Vitus.
1: My love.
0: Schietijzer.

0: War is our destiny. Het was niet juist wat ik zei. Het is niet van The Walking Dead, maar van Hallows Victim. Mm-hmm. Die gebundeld zijn op het schietijzer. Walking Dead EP uit 85 en Hallows Victim LP uit 85. SST, Saint Vitus. War is our destiny.
1: We blijven in de Amerikaanse ondergrondwereld.
0: Museum.
1: Ja. Maar dan met muziek. Wel een beetje later op het Shimmy Disc label.
0: Wiens.
1: Ja, die zaten erop, hè.
0: Jet Fair.
1: Ja, ja. En wij gaan nu. Ah ja, zie je dat zitten van? Ik heb dus heel lang zitten zo. Allee, heel lang. 10 minuten of zo. Zitten zoeken aan een CD thuis, niet gevonden.
0: Oei.
1: Ik heb hem nog wel steken.
0: Ja.
1: Vinyl heb ik weggedaan, denk ik. De vinyl heb ik weggedaan. Wat is de vinyl? Dat is de vierde plaat van de Amerikaanse band Bongwater.
0: Aha.
1: Een groep van Kramer en Ann Magnusson. En de CD, The Power of Pussy, die heb ik wel bijgehouden. Maar die vond ik niet. En daar zou ik graag iets van dan aan u vragen, of jij dat ziet zitten.
0: Om al klaar.
1: Af te draaien op schietijzer.
0: Schieten.
1: Ja, ik had twee liedjes die in mijn gedachten kwamen. Of, ik weet niet meer waarom of hoe. Allee, dat was van het weekend, denk ik. Ik heb mijn eigen dan gemaild. Misschien spelen in Kralenspel? Ja. Vraagt ik. En dat was twee keer met radio.

0: Great Radio.
1: Stop. Heavy shit, man.
0: Ja, bij deze. Maar eens een keertje opgedragen aan Radio Centraal.
1: Great Radio.
0: Ja. Kramer. Zeggen jullie dat iets?
1: Een film. Kramer versus Kramer.
0: Ja.
1: Scheiding.
0: Ook een muzikant.
1: Wayne Kramer van M83.

0: C5.
1: Nee, deze is gewoon... Ja, die noemt zijn eigen Kramer. Het is een beetje een duivel doet al. Een muzikale duizendpoot.
0: Ja.
1: Veel psychedelisch wel.
0: Ja.
1: En dan Ann Magnusson, die zingt hier.
0: Aha.
1: Zegt u dat iets?
0: Nee.
1: Dat is ja, die van Bongwater.
0: Ah ja.
1: Maar die dat is ook een, ja, een actrice, een performster. Eigenlijk wel... Ja, toch wel een interessante carrière als je zo de tijd beschouwt. Die doet mee in The Hunger. Zeg. Dat is een film uit 1983.
0: The Hunger.
1: Ja, met Catherine Deneuve en zo. Dat is wat erotisch, horrorachtig. Maar die doet even goed mee in The Panic Room. En dan gaan we toch wel een hele tijd later.
0: The Panic Room?
1: The Panic Room.
0: Ah ja, die heb ik gezien met Jodie Foster.
1: Ja, en David Fincher.
0: David Fincher.
1: Dus ja. En dan doet er nog mee David Licht op drums op deze plaat. En Dave Rick op gitaar, gitarist van Tom Tolboot. En in het begin speelde hij ook bij Yola Tengo.
0: Knap.
1: Ja, een speciaal cd'ker. Hier is
0: precies wel iets goed, hè.
1: Power of Pussy en Bongwater. Ken ik van mijn vader. Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, ik zit hier wat te babbelen.
0: Poging tot Great Radio, hè?
1: Yes. Great Radio. En dan had ik iets verder aan te koppelen. Ja, dat kwam in mijn hoofd, hè. Ik weet ook niet waarom. Gewoon al los out of the blue. Gewoon bam. Great Radio. Live transmission. Kom er dan ineens achter. Joy Division. Dat is nog eens belusterd. Dat gaan we niet draaien. We spelen eens iets anders. Nu een liedje, ook wel bekend waarschijnlijk. Disorder. En een live versie te vinden op het album Still Factory Records. En dat is live in de Universiteit van Birmingham. En dat is 2/5/80. Zou dat dan 2 mei zijn of 5 februari? Hoe doen ze dat in Engeland?
0: Ik denk 2 mei in Engeland.
1: Ja, dus in Amerika dat ze het al eens een keer omdraaien, zeker.
0: Ik denk het.
1: Ja. 2 mei 1980, Joy Division Disorder live. Wanneer is luisteren?
0: Onecoute.

0: Disorder Life, Birmingham University, Joie Division.
1: Knap. Goede klank voor een live opname, hè? Ja, goed delay's.
0: Dat werd niet, ja, dat werd hier niet gespecificeerd. Ik heb ook niet nagevorst wie dat het dan heeft opgenomen, want er staat hier ja, produced by Martin Hannett, engineered by Chris Nagel. En dan, ja, dan wordt er over die live opnames. Wordt er niet gespecificeerd wie dat heeft opgenomen.
1: Oh, is dat dan niet een engineer, nee?
0: Ja, dat, ik denk dat dat betrekking heeft op sites 1 en 2, denk ik, in deze studio. Ja.
1: We blijven in Engeland. De UK.
0: Yes.
1: Ik heb ze al een paar keer vernoemd vandaag. De mensen van Adorio.
0: Ja, ja, ja.
1: Komen dus ook nu zaterdag naar de Magazijn Ketter, 13 juni. Wat hebben we bij? Op Schietijzer. Like Cutting the Sleeping. Debuut uit 1998. Speciale metal zou ik dan noemen, maar bij...
0: En dat is 98.
1: Yeah. Bij de Encyclopedia Metallum bestaat dat niet special metal, denk ik, als genre. Dan hebben we dus Dead slash Black.
0: Goh, ja, metal. Het is wel... Dat dekt voor mij de lading toch niet volledig eigenlijk. Zo.
1: Je kunt altijd een aanpassing voorstellen. Hè. Dat is crowdsourced.
0: Allee, ja, het klopt natuurlijk wel. Hè. Maar...
1: Er zit zeker Dead in en er zit zeker Black in. Mm-hmm. Thema's Satanism, Blasphemy, Evil en Violence. Adorio is an expression in Latin meaning... Ja, je kunt gewoon Latijn, hè?
0: Ik weet het niet.
1: To rise up to attack.
0: Oh, oh nee, dat heb ik niet geraden.
1: Nee, ik ook niet. Ik had er iets mee adoreren.
0: Oui, hè, adorable.
1: Hè, bah oui, mais c'est quand même un groupe adorable. Comme on va écouter ensemble, en écoutant le morceau d'Adorio, Isgrim.

0: Nice, man.
1: Ja, die menen het wel, hè. De mensen van Adore, joh.
0: Mm.
1: En, tja.
0: Ja, een Christian Dead vibe kan ook wel zijn.
1: Ah, ja, ja. Jaded Lungs op stem. De rest van de groepsnamen kan ik niet voorlezen. Groepsleden, want ja, de ene van dat jaar tot dat jaar, de andere van dat jaar tot dat jaar. Ja. Ik heb de cd niet, ik kan de line-up niet checken. In boekske.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was wel het debuutalbum waar we naar luisteren van. Adore, joh! Wat was het weer al? Like Cutting the Sleeping. Met het nummer Isegrim. En dat brengt ons dan bij een Amerikaanse metalgroep. Even checken. Gewoon black metal, volgens de Metalum.
0: Ja.
1: Thema's Satanism, Occultism en Evil. Mm-hmm. En die heette niet Isegrim, maar Isenblast. Met dan zo'n bolken op de A. Mm-hmm. Isenblast.
0: Mm-hmm.
1: Uit Detroit, Michigan. En wie natuurlijk zegt metal Detroit, Michigan, zegt ook zeer snel Demon Beach. Mm-hmm. White Magician.
0: Hmm.
1: En effectief, er zijn een aantal overlappende leden, namelijk Lord Kaiser, die we kennen van de Great Kaisers, White Magician, Demon Beach. En ook een zekere Chronolied, en die speelt ook bij Demon Beach.
0: Mm-hmm.
1: Zeer goed album. Het enige full album dat ze tot hiertoe hebben gemaakt kwam uit in 2017. Het heet Screams in Cold Silence. En het nummer dat we beluisteren heet ook zo.
0: Dus dat is een Isenblast, hè?
1: Inderdaad. Isenblast met Screams in Cold Silence. Uit het album Screams in Cold Silence. En die riff doet zelfs een beetje denken aan die Isegrim van Adore, joh.
0: Ja.
1: Dat is echt

0: Knappe outro, hè. Van Screams in Cold Silence. Van de groep Isenblast. Het album Screams in Cold Silence, 2017. Sindsdien is er nog een demo van verschenen. Dat ga ik eens checken op Bandcamp. Demo MMXVIII. Dus 2018, maar dat is toch geen Isenblast nu, dat we horen?
1: Nee. Ah. Hier is Isenblast.
0: Ah, echt al, waren we ze nog wat van die punk aan beluisteren? Zit allemaal aan het doen met munitiedepot?
1: Ja, even ontzoeken naar iets van Bad Influence, dat ook met diezelfde intervallen werkt.
0: Ah, oké, wel, doe maar even. Ah, of zit dat, is dat op de queue? Of is dat in de ether ook?
1: Dat was in de ether.
0: Oh, dat is goed. Allee, heb je het al gevonden?
1: Denk het, ja.
0: Ah, hoe gaan we dan naar luisteren dan?
1: Ik weet dat niet. Je wordt nog iets aan het zeggen, zeker?
0: Wow, maar wat? Dat Screams in Cold Silence was van Isenblast. Dat goed is. Ah ja, en dat hij dus nog een demo... sinds dat album in 2017 hebben die in 2018 nog een demo uitgegeven. En dat is het laatste dat er van verschenen is volgens de encyclopedia.
1: Detroit.
0: En dat ik die, die eens ga checken, die demo. Want dat album is wel heel goed. Screams in Cold Silence. Detroit, absoluut. Ben ik wel benieuwd.
1: Nou, ik weet niet, dat is hier.
0: Hier.

0: toch ook zo. Hè? Ah.
1: Zeker.
0: Jeroen.
1: Ah, unboxing tijd.
0: Zal ik die doos eens bovenhalen?
1: Want die doos moet eens boven. Oeh, ziet er zwaar uit.
0: Het is vrij licht. Ja, ik had Timo... Auw, stom dat toch. Ja. Fred. Die kabels en die micro's die hangen hier allemaal in de weg. Hè. Zal ik hier...
1: Dat is dus, de man ik, luistert vaak.
0: Ja, ik heb nu... Ik stel mij zijn gelaat voor op dit ergste moment. En de klank van zijn stem komt nu ook terug naar boven.
1: Oké. Okay.
0: Maar wij zitten hier nu veilig.
1: Momenteel. Zonder, ja, want hij is een sleutel... Ik weet niet of dat hem zijn sleutel nog heeft.
0: Ik ben onlangs tegengekomen een persoon genaamd Timo van Luik. Kende wel, hè?
1: Je mag ja, dan TVL.
0: Mag ik platen van kopen?
1: Ja, mag, ja. Zoveel als je wilt. Maar niet twee keer dezelfde.
0: Ja, ik was juist aan het denken. Wel, ik heb nog iets, ik was hem tegengekomen. En we hadden het over Nicola Chartres en zo.
1: En Nicole dan, Nicravat.
0: Oui. En dan begonnen we over een andere persoonlijkheid... Vrouwelijk. En ik zeg, en dan ken ik niet. En, ah ja, heb ik uitgebracht. En
1: oei, ik zeg, je bent niet in orde. Zeg,
0: oei. En wanneer dan? Ah ja, vorige maand zei
1: hij. Oh. Dacht,
0: dus ik ben dan, toen ik thuis kwam, heb ik dat onmiddellijk besteld. De meest exclusieve versie besteld.
1: Uiteraard.
0: En ik denk dat ik dat hier nu in mijn polletjes heb. Zo. Afzender Timo van Luik, dat adres gewoon ik je nu niet in de eter zeggen.
1: Dan staan ze er allemaal voor zijn deur.
0: Dus dat.
1: Maar ik wil wel graag weten in welke postcode de man woont.
0: De 3550.
1: Ah ja.
0: Voilà, ik heb een mesje meegebracht. Ja, nog eens een keer kijken, want die, kan, die doet dat volgens mij zelf, dat inpakken. En dat is niet voor mij te lachen, hè, de manier waarop dat hij dat allemaal inpakt.
1: Dat is een pro waarschijnlijk.
0: Ja, maar... Dus pro, maar toch ook wel gevoeld een soort van liefde of nauwgezetheid.
1: Yeah. Oh. Je hebt dus nu speciaal een breekmes meegenomen van thuis.
0: Yes.
1: Om het hier deftig te kunnen unboxen.
0: Ja, of ondeftig.
1: Dus er wordt een soort kartonnen doos opengestoken. Ah ja, zo'n extra kartonnetje, dat steek ik er ook altijd bij.
0: Wow, maar wacht even. De manier van inpakken van Timo van Luik.
1: Dus daar kan ik niet aan typen
0: waarschijnlijk. Volgens mij. Allee, ik ken niemand die daar aan kan typen. Mm-hmm. Maar dat is ook allemaal een beetje kwestie van smaak en goesting natuurlijk. Sommigen hebben liever dat er een steen bij steekt. En anderen liever een kartonnetje.
1: Ja, en weten wat dat de vreder al is die er bij steekt?
0: Ik weet niet, naalden of zo? Of,
1: Een leeg plastic zakje.
0: Ja. Denk ik ook al wel eens.
1: Geet het van geen vreemde zicht.
0: Ik weet dat nu. Voilà. Dus nu krijgen we deze hier.
1: Allee,
0: de karton is open.
1: Ah ja.
0: En dan...
1: Zit er dus een karton...
0: Verschillende...
1: Oh, maar die is hem al.
0: Verschillende kleuren van tape. Hè.
1: Ja, grijs, zwart.
0: En zwarte. En in schoon lijnen, modernistisch, bijna Mondriaan.
1: Het is Mondriaan,
0: een zwart-grijze Mondriaan. Blackened Mondrian.
1: En die Isomo dan ook nog. Dat vind ik wel... Dat is echt next level.
0: Hopla.
1: Ik denk niet dat je daar... dat je naar die Timo ooit klachten zult kunnen sturen van... Ja, er is een hoekje geplooid of zo. Dan zal die zeggen, ja... Kan goed zijn, maar... Dat is uw eigen schuld.
0: Zo, en dan zit dat hier... Toch op een manier vast hier.
1: Hopla, hij zit het vast, hè. En nu een soort pakman, een soort pakman
0: doos in een doos.
1: Ja, maar draait eens om. Een soort pakman met een bekske. Ja,
0: daar heb ik zelf mee om.
1: Ja, maar denk je niet dat dat zo bedoeld is? Dat dat er zou afkomen in de vorm van pakman? Ik denk dat hem dat wel zo heeft ingepakt.
0: Just, ja, misschien wel niet dat het zegt. Ja,
1: een voorbedacht, hè.
0: Ja.
1: En nu gaat het dus de zwarte gaffatape even doorspiezen.
0: Black tape. Black band. geduldig blijven is natuurlijk niet altijd zo simpel.
1: Zo'n audio-unboxing, zou dat iets zijn dat wij nu toch lanceren hier op Kralenspel? Of is dat iets dat misschien ook al wel vaak gedaan zal zijn?
0: Dat zal al wel vaak gedaan geweest zijn. Dus Jeroen, voilà.
1: En nu, wat krijgen we nu?
0: Kartonnen doos, in een kartonnen doos.
1: Ja, toon.
0: En...
1: Dus nog een kartonnen doos.
0: Ja, dus dat was nog maar een bescherming.
1: Ja, want dit is nu wel...
0: Mag ik dat hier straks eigenlijk allemaal thuis krijgen?
1: Wacht, en dit is nu de box, de luxe box. Want daar hangt ook nog tape aan. Nee, dat is ook nog bescherming.
0: Ja, ja, ja.
1: Wauw.
0: Hier zien we
1: want
0: wel...
1: Want daar is wel een... Oh, met een tekst, een kaartje met een tekst. Ja. Voorlezen. Voorlezen.
0: Dag Elko. Fijn jou nog eens te zien in Antwerpen. Bedankt voor jouw bestelling. Veel plezier en tot de volgende. Lassiedoré.be met mijn eigen handtekening. En over handtekeningen gesproken, want ja, ik heb dus de meest luxueuze...
1: Luxie gepakt. Pardon? Luxie.
0: Huh?
1: Luxie.
0: Luxie?
1: Luxe editie.
0: Dat noemde een luxie, of?
1: Ik noem het nu zo, ja. Je hebt een luxie besteld. Vertel verder.
0: Hier. Het is de doos die zo open.
1: Ja. Ah ja, piepschuim, hè. Piepschuim.
0: Nog zoiets in.
1: Maar ze gaan hem niet liggen hebben, ze, met PayPal claims en zo. Dan gaan ze de Timo niet meer liggen hebben, want die heeft hem waarschijnlijk ook allemaal gefilmd en gefotografeerd. Zeg, gaan we dan zo beet naar het containerpark?
0: Maar ja, zeg.
1: Want dan moeten we nog sorteren.
0: Hoe is een Timo?
1: Ja, ecologisch is het niet helemaal, hè.
0: En voilà, hier en zien nu? We dus de, op zijn minst de naam van de artiest.
1: Allee, een laat je zien, Elko.
0: Lilian. Oh. Het is Lilian, het is niet Nicole, maar het is Lilian.
1: Lilian Donskwa.
0: Ja. Integraal acousmatiek metafoon.
1: Vertel nu eens als je wilt van die versies. Je hebt de luxie.
0: Ik heb de meest luxueuze editie.
1: En dat wil dan zeggen?
0: Daar zou een foto bij zitten.
1: Dat is het verschil met de rest. Ja.
0: En dus je hebt een Fardo-editie. Allee, of nee, hoe noemt dat
1: nou? Nu heb je een stevige doos in je
0: cardsleeve. Ja, en je hebt dan... En dit is... Ik heb dan twee luxueuze versies. De gewoon luxueuze, dus dat is zo'n doos, zo'n metafondoos.
1: Ja.
0: En dan nog ultraluxe, en dat is met die foto van Lilian erbij.
1: En die gaat er dan misschien ergens ophangen?
0: En die is gehandtekend.
1: Ja.
0: Want die mevrouw leeft nog.
1: Tof, is moet ook niet altijd van dode mensen zijn.
0: Ja, het is 93 jaar oud.
1: Ja, dat is een gezegende leeftijd, hè.
0: Hier is de foto's, hè.
1: Voorzichtig, hè.
0: Een echte foto, hè. Dus dat is niet zomaar een printje of zo, alleen dat is een echte foto, hè.
1: Dat is geprint op fotopapier, ja, inderdaad. En die handtekening, zou die er echt zijn opgezet of is dat meegeprint?
0: Echt zijn opgezet, natuurlijk.
1: Ah ja, sorry, dat ik eraan durf te twijfelen.
0: Voilà, ik leg dat naast het kaartje van Timo zelf. En dan zijn we uiteindelijk toch naar vinyl gekomen, hè.
1: En we zijn dus nu wel over het label Metafon bezig en niet Lassiedoré.
0: Inderdaad. Dat is een kaartje, een beetje verwarrend misschien.
1: Ik ben natuurlijk nu aan het forsen naar al die edities.
0: Oké. Okay. Well, leggen we gewoon disc 1. Het zijn er 3, hè. 3 discs. Pakken we gewoon face A van disc 1.
1: Waarom niet? Waarom moeilijk maken als het ook gemakkelijk kan?
0: Lilian Donskwa. En er zit een interview bij. Interviewd bij Vincent de Rogan in de Montrouge. 20 januari 2026. Hier krijgen we weer zo, zoals vaker, het geval bij Metafon releases, mooie afbeeldingen van de partituren. Per nummer ook uitleg. Wij gaan voor LP 1 kant A. Deze editie zijn we hier in het Engels. De titel van het werk is in het Frans wel La Légende des Merveilles du Monde. Dat is uit 1978. Bestaat uit 5 delen. Cristal, roche, les figures grotesques du feu, la vie dans l'eau en pulsation ramification. Inspired by the book by René Huygens, Forme et Force, de l'automne à Rembrandt. Flammarion, 1971, premiered at the 7th Bourges International Electroacoustic Music Competition in 1979. Gaan we daar eens naar luisteren? Dus dat is iets heel oud eigenlijk.
1: Ze gaat eigenlijk een hardboard linen screen printed box set edition plus 8-page booklet plus DL code plus signed A5 photo. 50 copies.
0: Het zou kunnen, die DL code die heb ik hier nog niet tegengekomen.
1: Ja, spijtig, anders zou ik die rap kunnen bekijken en van buiten leren.
0: Maar die zal er misschien wel ergens bij zitten.
1: En anders, er dus ook nog de hardboard linen screen printed box set edition plus 8-page booklet plus DL-code, inderdaad zonder foto. En dan nog de regular offset printed slipcase edition with 8-page booklet. 8-page booklet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is allemaal iets. Het is nog niet zo gemakkelijk, hè, platen verzamelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel tof dat dat zo zorgvuldig ingepakt wordt.
0: Ja, dat is present, vind ik. Wil je eens luisteren dan?
1: On écoute, mon vieux.
0: Lilian Donskwa. Merci.
1: De rien, mon vieux.

0: Dat was een fragment uit de box van Liliane Donskoy. Op de achtergrond nog een fragmentje. Instant d'automne. Een stukje herfst. Voor trombone en tape. Trombone played by Jan van den Ede. This is a short piece with a pedagogical purpose commissioned by the Ministry of National Education. Voilà, een fragmentje. Uit 1978 was dat. Uitgebracht onlangs op het Metaphon label. Tapes sourced from the IPEM archive. IPEM.
1: IPEM die van de leren, IPEM.
0: Dat was Metaphon. Timo van Lagner heeft nog een ander label. La Scie Dorée. De vergulde zaag of zoiets.
1: Ik weet het niet. La Scie Dorée.
0: Just. Atlantic Crossing. Dat is een cassette uit 1988. Gerestored by Ear Labs. Edited and mastered by Zoro Babel. Recorded by Bayerischer Rundfunk. At Münchener Freies Musikzentrum.
1: Oh la la.
0: En wie zijn dat? Dat zijn Anima Musica.
1: Anima Musica.
0: Dat zijn mensen genaamd Limpe Fuchs en Paul Fuchs. Dus Limpe Fuchs, ja, daar was ik eigenlijk nu juist een beetje over aan het opzoeken. Ik denk dat hij iets komt doen. Ja, ik was heel van het weekend in de Nor. En dan werden er mij wat flyers aangereikt. En ik dacht dat daar een ander ergens op stond. Maar ik denk dat we nog tijd gaan hebben de komende weken om meer te specifieren en te duiden. Ondertussen kunnen wij eens luisteren naar Anima Musica, dus de Fuchs. Samen met ene R. Carlos Nakai. En dat is een indigenous fluitspeler. Uit een buurt dat nu dan de Plus 1 heet.
1: Ja.
0: Of de Verenigde Staten van Amerika zeker. Dat is een interessante combinatie. R. Carlos Nakai, flutist en composer, knows his Native American stories rich in tradition, yet he had to pay his dues to acquire this knowledge by long-lasting living together with miscellaneous indigenous American tribes. Nakai's music, again, comes from the heart, from the soul, tells of ancient human wisdom, addresses wishes, hopes, fears, dreams. Fragmentje luisteren?
1: Graag.
0: We gaan luisteren, ik denk dat het zo wel wat improvisatie zal geweest zijn. We gaan luisteren.

0: Frans thee.
1: Of Frans thee niet. Anima musica. Und R. Carlos Nakai. Part 3 uit Atlantic Crossing, ja, een heel schoon plaat. Al dikwijls beluisterd.
0: Oei.
1: Ja. Vinyl.
0: Dat gaan we nu niet voor hebben, want we gaan nog iets op schietijzers beluisteren. Ja. Er is eigenlijk nog iets wat vertellen.
1: Ja, precies. Ja, dus ik heb toch, kon het niet laten van in die computer hier, Lint of Fuchs Antwerpen 2026 in te tikken.
0: Ja.
1: En dan kom ik op een of andere site en dan staat er Bruismelkfestival 2026 by the Nor.
0: Ah ja, bye bye.
1: Zaterdag 20 juni, 2 pm tot 11.59 pm, overview. Maria, Bertel, Victoria, Keddy, Streuvels, Bjorn, Eriksson en de Bouviers, Clara, Lissens, DJ, Mixmonster, Menno en DJ, Grasshopper, Limpe, Fuchs plus DJ's. Voilà. Dat staat hier dan zo, hè.
0: Goed.
1: Niks van interpunctie, allee, af en toe gedachten.
0: Waar lezen? Welke site is dat?
1: Moet ik dat zeggen?
0: Misschien niet, dan als je dat eerst gaat shamen.
1: Highlights. Good to know. Highlights. 9 hours, 59 minutes.
0: Oké.
1: In person. Refund policy. Refunds up to 7 days.

0: Before Event.
1: Ah, ja, oké. Okay. We kunnen nu een ticket kopen en dan kunnen we nog tot de zaterdag.
0: 27,41 euro.
1: Dan kunnen we niet versukkelen, hè, voor zoveel groepen.
0: Ik kan dat zelf kiezen, hè.
1: Dat is waar.
0: Waar ik er nu voor sukkel of niet.
1: Maar pas op, soms is er niet in te kiezen.
0: Ik kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om ervoor te sukkelen en dan helemaal van thuis te voet naar daar te gaan.
1: Dat is een sukkeltje.
0: Ja. Dan moet ik dan wel voor kiezen natuurlijk.
1: Ja.
0: Voilà, dat wou ik nog even gezegd hebben gehad.
1: ja, La Cidorée is een Belgisch label.
0: Yes.
1: Oorwerk is dat ook.
0: Ja, is dat een label eigenlijk?
1: Ik blijk dus nu van wel, dat is sowieso een VZW.
0: Ja, het zegt mij iets. Hè.
1: En die draait, ik neem aan onder andere, rond het werk van Erik Tielemans.
0: Ja, ja.
1: Belgisch slagwerker.
0: Ja.
1: En die heeft bezig. Een prachtige nieuwe release uitgegeven. Heb ik ook aangeschaft op Bandcamp. Hoezo ook? Ah, ja, dat van de straks, hè.
0: Van de straks?
1: Dingen, hè. Caveman Cult, hè.
0: Ah, ja, juist.
1: Dat is iets gloednieuw. Mm-hmm. En dat heet Open Spaces, Nothing Holy. Erik Tielemans, solo works for drums and percussion. Tussen haakjes 2025-2026. Oorwerk. Prachtige verzameling muziekstukken.
0: Ja.
1: Recorded by Erik Tielemans between fall 2025 en spring 2026. Waar? In een kerk in Neerijzen. Maar ook werkplaats Walter in Anderlecht. En wij gaan luisteren naar de openingstrack. Die heet For Jabali. En die werd opgenomen tijdens een residentie bij werkplaats Walter van Erik Tielemans. Dus die residentie was van Erik Tielemans. Werkplaats Walter is geen eigendom van Erik Tielemans. Dat is meer iets van Teun Verbruggen. Hè. Werkplaats jot, Walter.
0: Jot, jot.
1: Zeer toffe werkplek of plek om naar muziek te luisteren. In Anderlecht, dat is Brussel volgens mij. We luisteren dus naar iets dat er is opgenomen ergens tussen 10 november en 14 november 2025. Opgenomen door... Wat, ik zou het niet kunnen zeggen. Gemixt en gemasterd door Alexander Berne en Gary Baldassari.
0: Was het niet opgenomen door Erik Tielemans?
1: Ja, je hebt gelijk. Recorded by Erik Tielemans between fall 2025. Je hebt hem goed gedaan, want het klinkt heel goed. For Jabali, Erik Tielemans, Schiethuizer.
0: My love.
1: Oh, maar dan pakt er ze een tijd voor, dat Schiethuizer tegenwoordig.
0: Dat is een hij of wat?
1: Zeg je?
0: Is dat een hij?
1: Of zij, of hun?

0: voor Jabali. Erik Tielemans, nieuwe digitale uitgave. Open Spaces, Nothing Holy. En dan nu iets...
1: Dat is enkel digitaal.
0: Ik denk dat.
1: Mm-hmm. Klinkt heel goed.
0: Klinkt heel goed, inderdaad. Van klank is dat heel goed, van muziek ook, vind ik.
1: Zeker. Allee, dan, ik heb niet de volle 100% aandachtig geluisterd, maar het, de muziek trok mij toch mee, zoals ze al eens zeggen. It beckoned me.
0: It beckoned us all. Mm. Het is de meesterdrummer natuurlijk. Op de achtergrond horen we de schelpenwalk.
1: Schelpenwalk.
0: We
1: doen de schelpen.

0: Ja, nu. Jean D.L. Jean de Lacoste. Heeft al samengespeeld met Erik Thielemans. Dat heb ik geforst.
1: Ja.
0: We kunnen sowieso ook de link leggen dat dat beide actieve figuren zijn in de Belgische experimentele muziekwereld.
2: Ja.
0: Maar ze hebben dus ook al wel samen op het podium gestaan. Zelfs met Farida Amadou erbij.
1: Mm-hmm.
0: Dat kon ik op zo'n videowebsite zien.
1: Een videowebsite, ja, ik denk dat ik het weet.
0: Maar nu gaan we luisteren naar iets van Jean D.L. dat nog moet verschijnen. Volgens zijn Bandcamp op 30 augustus 2026. En dat is een uitgave, ik denk op cd en digitaal, getiteld Behind the Room. En dat komt uit bij Mokuhi Sonorities.
1: Ja, ik heb daar een mailing over gehad.
0: Ik heb die ook gekregen en ik ben daar dan in conversatie gegaan met Jean de Lacoste.
1: Check.
0: En dan heb ik dus ook al de files van de plaat gekregen.
1: Mm.
0: Maar daar heb ik wel een geldige reden voor, want ik doe er zelf op mee.
1: Nee.
0: Ja. Ik weet ook niet hoe dat allemaal gebeurd is. Recorded in Gent 2024 en 2025.
1: Word je dan ook in Gent?
0: Nee, dus dat klopt dan niet. Jean D.L. Guitar en Field Recording. Dat zou wel kloppen.
1: Jij zegt het veld.
0: Nee, Jeroen Stevens, ben ik. Flute, melodica, kalimba en marimba. Maar die marimba, dat weet ik toch niet meer. Tracks 2 en 5. Mixed and mastered by Benjamin Leduc. At Electric Owl Studio. Mei 26. Artwork by Jean D.L. Heel mooi artwork. Donker. On écoute, mon vieux.
1: Oui.
0: Behind the Room nummer 5.
1: Hoe lang duurt dat ongeveer?
0: Wacht. Ja, dat moet er nou weer. 4 minuten 32.
1: Okidoki.
0: Behind the Room 5, ja. Ik vrees dat ik daar dus ook op te horen ben.
1: Maar niet op marimba.
0: Ja, misschien vergis ik mij, maar ik zou niet weten. Ik herinner mij dat ik effectief flute, ja, recorder, blokfluit, heb thuis opgenomen op de computer. En kalimba ook. Maar die marimba, zou ik dat kan, hè.
1: Hmm.
0: Dat ik gewoon niet meer weet.
1: Ja, hoor, dat kan.
0: Zou ik er dan van micro hebben bijgezet? De Zoom. Of een 57.
1: We gaan nog eens een keer de ramen moeten openzetten, denk ik.
0: Waarom?
1: Dus 729.
0: Het is gelukkig geen metal, dus we gaan hopelijk geen klachten krijgen.
1: Geen krachten in
0: krachten boete. Krijgen. Krachten krijgen als het niet te luid staat. Behind the Room 05, dus highly exclusive kralenspellen.
1: Highly exclusive.
0: Geen Haile Selassie, maar wel Jean D.L. Oei. Oh nee, goed. Van.
1: Huh?
0: Ja, van het begin zeg ik tegen mezelf. Ja, nog eens van het begin.

0: Behind the Room 05 van Jean D.L. Uit het nog te verschijnen album Behind the Room komt uit bij Mokuhi Sonorities. Shit. Het label van Nicolas Rombout.
1: Love it.
0: Ja, een heel mooi album vind ik. Wederom, want die man heeft al best wel wat mooie muziek op zijn kerfstok. Jean de Lacoste.
2: Ja, ik heb hier nog iets klaarstaan van 4 minuten of anders iets langer. We gaan dat langer pakken. Hè. Het is jazz, dan maken we een beetje een crossover richting het programma dat hierna komt. Om 3 uur, Kiss My Jazz.
0: Het begint al te lonken naar mijn draad. Hè. Mm-hmm. Zit op je te kolen.
2: Ja. Jackie McLean, zeg je dat iets?
0: Nee.
2: Nee?
0: Ja, je hebt er iets moois van doorgestuurd.
2: Ja, ik heb de plaat in kwestie meegebracht. Dat is zo Destination Out, die verscheen, denk ik, na Let Freedom Ring. Dus een beetje een periode waarin dat Jackie McLean mee was met The New Thing, zou ik maar zeggen. De muziek van Ornette Coleman en alleen meer vrij gaan. Ik heb er eigenlijk veel van bij nu. Maar we gaan het houden bij de afsluiter van deze plaat. Dus er staan 4 nummers op, die is eigenlijk heel gevarieerd. Hè. Dus Love and Hate is een prachtige, ja, impressionistische ballade, zou ik maar zeggen. Esoteric, ja, het zijn composities van Graham Mancourt de Derde. Hè. Ja. Die schrijft gewoon mooie nummers. En dan op de B-kant is het Khalil the Prophet, zeg maar modal uptempo jazz. En we gaan eruit met een minor blues van Graham Mancourt de Derde. Genaamd Riff Raff.
0: Prachtig samenspel ook tussen de vibrafoon en de drums.
2: Ja, in die na-kant is dat heel straf. Hè?
0: Hutcherson en
2: Roy Haynes. Voilà, dat was het. Tot volgende week, Jeroen.
0: Wat mij betreft bij leven wel, ja.
2: Ja, er was ook nog een optreden voor eventueel. Ah ja, Possessed volgende week.
0: Dat is dinsdagavond, hè. Ja. Pak weer aan de luisteraars mee. Of de Werner zal mee moeten, hè.
2: Kiss My Jazz om 3 uur en wij volgende week terug om 1 uur.
0: Tot volgende week.
2: Jackie McLean, Roy Haynes, Bobby Hutcherson, Graham Mancourt, de Derde, Riff Raff.
0: Dag.

Robert-Pierre Bobby Jaspard. Tellig uit een Luikse familie van Art Nouveau-architecten en industriëlen. Hij was al op 20-jarige leeftijd actief in de Bobshots. Voluit de Bobshots of de Hot Club de Belgique. Waarschijnlijk Europa's eerste bebop-groep. Maar daar zijn nauwelijks opnames van. Hier is Bobby Jaspard 8 jaar later in 1954 in Parijs. En met een eigen compositie met een Waalse titel, Away Valette.

de tenorklank van Bobby Jaspar wordt wel eens met de zoetgevoorste teut van Stan Getz vergeleken. Maar ging er wel een paar jaar aan vooraf. Hier nog een keer Bobby Jaspar in 1954 in Parijs weer. Maar in groter gezelschap met Sanguine, geïnspireerd op een gedicht van Jacques Prévert.

In 1954 in Parijs zal Bobby Jaspar ook de Amerikaanse Blossom Dearie op het lijf lopen. Ze trouwen, gaan weer uiteen in 1957, maar blijven samen muziek maken.

Of hoe een dwarsfluit toch kan swingen. Hier is Jaspar een laatste keer in Parijs, 1955, maar dan weer op tenorsax. Met op gitaar de latere acteur en Brigitte Bardot-lover Sacha Distel.

In 1956 begint Jaspar's New Yorkse carrière. Zijn eerste album daar, Clownescapade, is meteen raak. Met Tommy Flanagan op piano, de Palestijn Nabil Tottach op bas en Elvin Jones op drums.

Jasper zal in New York en omstreken nog met veel grote spelen. Hier zo met John Coltrane en Webster Young onder leiding van Idris Sullivan. In Mal Waldron's Interplay, maart 1957.

1958. En Jaspard even terug naar de studio in Parijs. Voor een pracht van een Thelonious Monk cover. Mysterioso. Met jawel Jaspard weer op dwarsfluit. En Michel Hauser op vibes.

1958, het jaar van de Expo. Nog in dat jaar duikt Jaspar ook bij trompetist Donald Byrd op. Live in Paris, Salt Peanuts.

Terug naar Jaspaars 1958 studioplaat, Vinylpropylamine. What's in a name? En weer met dwarsluit en vibes erbij. Die vibes zijn deze keer niet van Michel Lozier, maar van zijn leukste compagnon, Sadi. Voluit Sadi Lallemand, maar hij werd liever Fats Sadi genoemd.

Terug in New York in 1959 neemt Bobby Jaspar samen met Wynton Kelly, Ned Adderley en Benny Golson Kelly Blue op. Daaruit het titelnummer, een zalig geïnspireerde jam op een bluesriff.

Jasper zal nog één keer schitteren in Milaan in 62 op Chet Baker's comebackplaat Chet is Back. Well, you needn't.

Bobby Jaspard blaast zijn laatste adem uit op de operatietafel van Bellevue Hospital, New York, februari 1963. Einde verhaal.

Spliff. As much as you like. Dit is Hunische de Buren. Dit is een verzamelplaat van Funkmaster Flex, de mixtape volume 2, 60 minutes.

Yeah, vorige week Sharif Simmons en DJ Grasshopper hier in de studio. Morgenavond nemen ze een podcast op live in de Arenberg vanaf 7 uur. Met Marie, de zangeres en Zapmama onder andere. DJ Grasshopper, Sharif Simmons, tomorrow night at Arenberg. Je kunt nu ook op mijn profiel Facebook en Hunis voor de Buren profiel ook het de radioshow van vorige week beluisteren. Of op mijn Mixcloud pagina gaat dat ook. Staat online sinds vandaag.

D.S. Lahan, de film, 1995. Je hoorde Sacrifice de Poulet van Ministère Amer, Sans Unique met Le Vent Tourne, Iam en Daddy Nuttea met La 25e Image. Hier komt nog een legendarische groep, het Belgische hiphopgroep uit Wallonië, het Luik, Starflam, of course. Ook geweldige muziek gemaakt. En deze is een plaat uit, dat ik het al niet meer weet, ergens in de jaren 90. En die heet Survivant. Check it out. Voor de mensen dat later zijn beginnen luisteren, morgen is het The Possible Podcast live in de Arenberg met onze gasten van vorige week, DJ Grasshopper, Maridon van Zap Mama en het nieuwste lid van de Last Poets, Sheriff Simmons. Morgen om 19:30, gratis in de Arenberg. Je gaat dat zien, want dat gaat echt de moeite zijn. Kunnen de mensen beamen die vorige week hebben geluisterd en een paar weken geleden was Sheriff hier ook in de studio. Een ongelooflijk cool kerel en ongelooflijk leuk om naar te luisteren. Heel interessant. Morgen, de Possible Podcast in

Yeah, straight out of Liège. Je hoort de Ultra Star Flame Combattant. En dit is Dans les Starting Blocks. Gevolgd door In een Hit La Sonora. Star Flame. Radio Centrale hier in Verburen. Ondertussen 5 uur gepasseerd. Elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, Balogi zullen we wel kennen, dat was een van Starflam. Kair, een Spaanstalige rapper. Afkomstig uit de Brusselse hip-hop scene. Dat is een van de beste rappers van de collectief. Ze zijn in 1996 ontstaan uit het Laakse hip-hop milieu in een fusie met de Laakse groepen H-Passy en het Brusselse duo Acro en Mista. Oh.

0: luister nog naar rapper die noemde
1: S.E.G. Sek.
0: En Fred Talaba. Dit is Kajer, dat je nu hoort. DJ Mig One, de vaste DJ en producer.

1996. Was er wel een levendige hip-hop scene in België. We gaan binnenkort nog wat DJ's hier uitnodigen om daarover te klappen. Ik was van het weekend nog vrijdag gaan zien naar Lucid Lucia featuring Sheriff Simmons. En DJ Sake was er ook. Die heeft ook, dat is ook een legendarische DJ. Eigenlijk een van de eerste DJ's van Antwerpen, denk ik. En samen met Grasshopper en zo en heel de boel. En die Gerrit was een danser in de tijd, een breakdancer. En ook een heel collectief in de jaren, eind jaren 80 al, denk ik. Maar de onbetwiste, in mijn ogen, beste rapgroep ever, spelen helaas niet meer. Dat zijn de Beastie Boys toch wel. Check it out. Om DJ Grasshopper ook eens alleen laten komen naar de studio, want hij heeft ook ongelooflijk veel muziek uitgebracht.

Yes, morgenavond in Den Arenberg, The Possible Podcast, featuring DJ Grasshopper, Sharif Simmons en Marie Donovan van Zap Mama. Om 7:30, gratis in Den Arenberg. Een klein zaaltje van achter. We gaan hier een paar nummers draaien van een van de Sharif Simmons' collega's, The Last Poets. Dat is Omar Bin Hassan. Hij heeft een plaat gemaakt, Beep

Yes, Huunis Verburen zit er bijna op. Hier nog een beetje jazz om af te sluiten. Huunis Verburen, elke dinsdag van 4 tot 6 uur op Radio Centraal.

Oh,

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Een beschermingsbenadering die ooit werd aangeprezen als een globaal model voor het ondersteunen van het samenleven van mensen en roofdieren verliest terrein omdat er een tekort is aan lange termijn ondersteuning door de regering, volgens nieuw onderzoek. In 2015 heeft Zweden internationaal aandacht gekregen toen onderzoekers rapporteerden dat er dat het zogenaamde Conservation Performance Payment programma, dat is het oudste initiatief in zijn soort, had geholpen met het herstel en opdrijven van de populatie van de bedreigde veelvraat. Een tiental jaar later nu echter lijkt dat vroege succes steeds moeilijker vol te houden. Het programma was ontworpen om zowel de veelvraat als de Sami rendierherders te doen samenleven. Zij delen het landschap namelijk. Nieuwe bevindingen suggereren dat deze overeenkomst onder steeds meer druk komt te staan. Onderzoekers van de Universiteit van York en het Zweedse Landbouwuniversiteit ontdekten dat de gedocumenteerde aantallen van veelvraten scherp gedaald zijn in delen van noordelijk Zweden, waar de soort ooit dus het sterkste stand hield. Op hetzelfde moment zijn dus de betalingen door de regering van Zweden, de bijdragen, onveranderd gebleven gedurende 20 jaar. En veel lokale gemeenschappen hebben niet langer vertrouwen in het systeem. De bevindingen werden gepubliceerd in Conservation Letters en die suggereren dat de regering, dat regeringen in het algemeen het risico lopen dat ze beschermingsvooruitgang gaan ondermijnen wanneer ze niet op lange termijn financiële en sociale kosten het hoofd bieden die herstelplannen voor wild leven gaan verlichten, die dus anders op het dak van de lokale gemeenschap en de lokale bewoners terechtkomen. Dr. Hannah Patterson van de Universiteit van York's Leverhulme Center for Anthropocene Biodiversity verklaart hoe het programma afwijkt van traditionele compensatiesystemen. Het werd eerst ingesteld in 1996. Dat was op dat moment een revolutionair systeem. In plaats van dat men dus de rendierherders ging betalen voor geleden schade veroorzaakt door predators, ging dus de regering gemeenschappen betalen voor het samenleven tussen die herders en de roofdieren, onafhankelijk of er nu schade optrad of niet. De idee erachter is dat dus men een inkomen aanbiedt dat dus verband houdt met de aanwezigheid van het roofdier. Men heeft dus er belang bij om manieren te vinden om dus samen met die roofdieren in één gebied te leven. Dus conflicten gaan afnemen en men verbetert sociale rechtvaardigheid. De initiële bevindingen toonden zeer veelbelovende resultaten van dit schema. Men had een opmerkelijke toename van de veelvraatpopulatie. Maar na bestuderen van 30 jaar van gegevens uit dit schema heeft men kunnen aantonen dat dit succes niet permanent is gebleven. Om de lange termijn impact van het programma te onderzoeken, heeft Dr. Patterson een aantal wildopzichters gaan begeleiden die in dat Noordpoolgebied van Zweden werken. De onderzoekers hebben ook ecologische monitorgegevens gecombineerd met interviews die werden uitgevoerd in Norrbotten. Dat is het meest noordelijke
provincie, om het zo te noemen, van Zweden. De resultaten wijzen aan groeiende uitdagingen binnen het programma en doen dus heel wat bezorgdheden rijzen over de beschermingsinspanningen op andere plaatsen. De studie ontdekte dat die veelvraten zich verspreiden in zuidelijke delen van Zweden, terwijl ze dus in die gebieden die historisch de grootste populaties gingen ondersteunen, aan het afnemen zijn. In de vroege jaren 2000 heeft Norrbotten ongeveer, dat is die noordelijke provincie, ingestaan voor ongeveer 2/3 van alle gedocumenteerde voortplanting bij de veelvraten in Zweden. Op dit moment is dit aantal teruggevallen tot minder dan 1/3. En die provincie heeft dus regelmatig moeite om de minimumbeschermingsdoelstellingen te halen. Onderzoekers zeggen dat het stagneren van de fondsen dus een belangrijke factor is hierin. Pettersson zegt daarover: de betalingen aan de rendierherders die deelnemen aan het schema zijn bevroren gebleven op 200.000 Zweedse kronen per roofdier voor nakomeling sinds 2002. Maar door stijgende kosten en dus de prijzen van vlees ziet men dat dus de echte waarde van die betaling in reële waarde dus gehalveerd is in de laatste 20 jaar. Het Zweedse parlement, het Sami-parlement, heeft berekend dat dus die wettelijke betaling eigenlijk op dit moment 480.000 Zweedse kronen zou moeten zijn, om dus echt in overeenstemming te zijn met de geest van de wet. In 2024 heeft de regering van Zweden een toename aangeboden met slechts 25.000 Zweedse kronen. Het onderzoek heeft ook klimaatopwarming geïdentificeerd als een bijkomend obstakel. De veranderende en verschuivende sneeuwomstandigheden in het Noordpoolgebied hebben het moeilijker gemaakt om dus de sporen van de veelvraten waar te nemen en te documenteren. Daardoor is het mogelijk dat de officiële tellingen geen volledige reflectie zijn van het echte aantal dieren. Onderzoekers hebben opgemerkt dat vele waarnemingen van veelvraten werden verworpen omdat ze dus niet voldeden aan de strikte documentatievereisten. Volgens Dr. Pettersson gaan deze uitdagingen de nood illustreren voor regeringen om de milieubeschermingsprogramma aan te passen naarmate de omstandigheden veranderen. Als een regering er niet in slaagt om de betalingen aan te passen en af te stemmen op de stijgende kost van het samenleven, gaat de last van het samenleven verschuiven naar de lokale, vaak gemarginaliseerde gemeenschappen, die in dit geval reeds onder druk staan door de cumulatieve impact van mijnbouw, bosbouw en klimaatsopwarming. Het is dus een waarschuwing voor andere globale beschermingsinspanningen. Regeringen moeten vooruit plannen en interventies aanpassen aan de veranderende omstandigheden en lokale noden.

0: Onderzoekster Rachel Fordyce had de gewoonte om geld uit te sparen door te parkeren in Ithaca's East Hill Plaza en dan door East Lawn Cemetery te wandelen op weg naar de Cornell University, waar ze dus werkt in het entomologisch laboratorium. Tijdens een wandeling in de lente van 2022 merkte ze iets ongewoons op. Bijen waren overal aanwezig. Ze verzamelde enkele exemplaren en nam ze mee naar haar begeleider, Brian Danforth, professor entomologie in Cornell's College of Agriculture and Life Sciences. De insecten werden geïdentificeerd als Adrena regularis. Adrena regularis heeft geen Nederlands naam. De Engelse naam is de regular regular minor bee.
1: Ja.
0: Dat is een solitaire wilde bijensoort die ondergronds nestelt en helpt het dus gewassen en wilde planten te bestuiven. Deze eenvoudige observatie heeft dan geleid tot een uitzonderlijke ontdekking. Onderzoekers vonden dat de begraafplaats een van de grootste en oudst gekende aggregaties van grondnestende bijen die ooit gedocumenteerd zijn. Wetenschappers schatten dat deze begraafplaats een thuis is voor ongeveer 5,5 miljoen individuele bijen, die dus geconcentreerd leven in een oppervlakte van ongeveer 1 vierkante kilometer. Volgens de onderzoekers is dat vergelijkbaar met ongeveer 200 bijenkasten. En dat is dus ook een groter aantal dan de menselijke populatie van Manhattan, die het dus zelfs 3 keer overtreft. Nu, men is zeker dat er andere zeer grote bijenaggregaties bestaan over heel de wereld, maar die zijn toch tot nu toe nog niet geïdentificeerd. Maar van gedocumenteerde bestaande aggregaties die men in de literatuur kan vinden, zit een van de grootste, zegt Steve Hoge. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Apidology. De studie heeft dan de biologie van deze slecht gekende en wilde bijen onderzocht, waarbij ook hun belang als bestuivers werd belicht voor waardevolle landbouwgewassen zoals appels. En dat is dus een van de kenmerkende gewassen voor New York. Het onderzoek heeft de waarde van de solitaire grondnestelende bijen dus belicht en toont hoe overvloedig deze bijen dus aanwezig zijn en hoe belangrijk ze zijn als bestuivers van gewassen. En dat we dus ook, de mens dus ook zich bewust moet worden van deze nestplaatsen en ze beschermen, zegt Danforth. Historische gegevens tonen dat die Adrena regularis op die begraafplaats reeds is aanwezigheid, zijn aanwezigheidsreeks is gesignaleerd, tenminste in de vroege jaren 1900. De begraafplaats zelf werd aangelegd in 1878. Wetenschappers zeggen dat de ontdekking de idee versterken dat begraafplaatsen als belangrijke vluchtplaatsen kunnen optreden voor biodiversiteit. Oudere begraafplaatsen, in het bijzonder in steden, ze staan reeds gekend ongewone planten te huisvesten, maar ook insecten, vogels en zoogdieren. Kevin Morse, die dus de opzichter is van de East Lawn Cemetery, zegt dat hij op zijn begraafplaats al herten, ganzen, haviken, vossen, coyotes en ontelbare bijen heeft gezien gedurende de 46 jaar dat zijn familie instaat voor het onderhoud en beheer van deze begraafplaats. Hij voegt er ook aan toe dat die bijen hem nooit hebben gestoken. Hij heeft het er zelf moeilijk mee dat hij bepaalde gebieden moet maaien, zegt Morse. Er zijn ongeveer 3 of 4 secties waar deze bijen zwaar migreren, maar er zijn er dus heel veel. Onderzoekers verklaren dat begraafplaatsen in het bijzonder een goed habitat zijn, omdat er zeer veel rust heerst, omdat er zelden verstoring is en dat er zelden pesticiden worden gebruikt. Hoewel de honingbijen de meeste publieke aandacht hebben en ook het gekendst zijn, zijn ongeveer 75% van alle bijensoorten solitaire in de grond nestelende bijen, zoals de Andrena regularis. Het is dus eigenlijk de meest algemeen voorkomende levensstijl voor bijen, zegt Danforth. Toen Hogan begon met het onderzoek van deze soort, ontdekte hij dat er weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar was over deze soort. Een van de meest gedetailleerde referenties dateert uit 1978. Dat betekent dat het onderzoeksteam nu een mogelijkheid zag om dus de biologie van deze bijen beter te gaan documenteren. De vrouwelijke Andrena regularis bij maakt een ondergronds nest en gaat daar eitjes in plaatsen in kamers gevuld met stuifmeelkorrels en nectar. De larven gaan onder de oppervlak ontwikkelen voordat ze dan aan het oppervlak komen als volwassen individuen. De soort overwintert ook als volwassen individuen, wat relatief zeldzaam is bij bijen. En dat is ook een deel van de reden waarom ze dus zo vroeg in de lente uit de grond komen en dus op tijd zijn voor de bloei van de appelbomen. De bijen gaan ook fruitbomen en wilde bloemen bezoeken en bestuiven die vroeg in het seizoen bloeien. In New York ziet men dat deze bijen in april uit de grond gaan komen, wanneer de temperatuur iets begint op te warmen. Cornell Orchards, dat is een gebied ongeveer een 300 meter van die begraafplaats, is mogelijk iets dat dus een grote ondersteuning biedt voor die bijenpopulatie door zijn overvloed aan lentebloemen. Danforth heeft ook opgemerkt dat de bijen een voorkeur hebben voor zanderige bodem, die dus in grote hoeveelheden aanwezig is op de begraafplaats. Om de populatie van de bijen te schatten en dus allerlei patronen te gaan bestuderen, hebben onderzoekers een nieuwe opvolgingsmethode gebruikt die eigenlijk notvallen gebruikt. Dat zijn kleine tentjes uit gaas die minder dan een vierkante meter grond bedekken en die dus de uit de grond komende insecten naar een glazen pot gaat leiden. Met deze benadering kan men dus een hele gemeenschap van dieren vangen die uit de grond komen, zegt Danforth. Tussen 30 maart en 16 mei 2023 heeft het onderzoeksteam 10 vallen verspreid over de begraafplaats geplaatst. Ze hebben 3251 insecten gevangen op deze manier, die vertegenwoordigers waren van 16 soorten bijen, kevers en vliegen. Maar dus de Andrena regularis ging met grote voorsprong de samples domineren. Onderzoekers hebben dan het aantal bijen die in elk van die vallen was gevangen gebruikt om de gemiddelde bijendichtheid te schatten over de volledige oppervlakte van die begraafplaats. Gebaseerd op de berekeningen is de geschatte totale populatie tussen ongeveer 3 miljoen en 8 miljoen bijen Het gemiddelde is dus 5,5 miljoen. De vallen hebben ook verschillen in het moment van het uit de grond komen aangetoond tussen de mannelijke en de vrouwelijke bijen. De mannelijke bijen gaan eerst uit de grond komen gedurende de warme periode in april. De vrouwelijke bijen gaan enkele dagen later verschijnen. Dus die mannelijke bijen komen uit de grond en gaan dan wachten op de vrouwtjes, zodat ze de beste mogelijkheid kunnen grijpen om te paren en hun genen door te geven, zegt Hoogd. De studie heeft ook broedparasitisme gedocumenteerd, dus door een soort koekoeksbij, Nomada imbricata. Dat zijn bijen die dus wachten tot die Andrena regularis vrouwtjes hun nest hebben gebouwd en daar die broedcellen hebben klaargemaakt onder de grond. En gaan dan, wanneer dat nest voltooid is, hun eigen eieren in de plaats leggen van dus de oorspronkelijke eieren. Oh nee, naast de eieren van de Andrena regularis. Wanneer dan die Nomada imbricata larven uitkomen, dan gaan ze dus de bijenlarven van de Andrena regularis doden en in hun plaats de opgeslagen stuifmeerkorrels en nectar gebruiken die dus voor die Andrena regularis larven was achtergelaten door de moederbij. Om te helpen in het lokaliseren en beschermen van gelijkaardige nestcites hebben Danforth en zijn collega's een globale burgerwetenschap-initiatief gelanceerd waarbij mensen aangemoedigd worden om grondnestelende bijen te rapporteren. Grondnestelende bijenaggregaties te rapporteren wanneer ze deze tegenkomen. Deze populaties zijn doorgaans zeer groot en hebben dus nood aan bescherming. Als we deze nestcites niet gaan beschermen en ze bijvoorbeeld er iets wordt overgeplaatst, dus overgebouwd, kan men dus in één moment 5,5 miljoen bijen het leven ontnemen die eigenlijk uitschakelen en die eigenlijk belangrijke bestuivers zijn.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkos, het programma Of Wat de Natuur Zal in Huis Heeft. Met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Wetenschappers zeggen dat kanker bij katten en de genetica ervan niet langer een mysterie zijn nadat een van de grootste studies die ooit uitgevoerd is op tumoren in gedomesticeerde katten is vervolledigd. Het onderzoek, de resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Science. Het is de eerste grootschalige inspanning om de genetische profielen van kankers in katten te onderzoeken. Onderzoekers denken dat bevindingen inzicht kunnen verbeteren van kankers in zowel dieren en mensen, terwijl er ook een waardevolle, open, beschikbare gegevensbank is voor toekomstig kattenkankerstudies. Kanker is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in katten, maar wetenschappers hebben historisch zeer weinig geweten over de genetische veranderingen die achter deze ziekte zitten. Ondanks dat gedomesticeerde katten zeer algemeen gehouden worden als huisdier, was er dus weinig geweten over de genetica van kanker in deze dieren, zegt Dr. Geoffrey Wood, een professor pathobiologie van de Universiteit van Guelph en ook een van de auteurs van de studie. Tot nu dus. Onderzoekers hebben tumorsamples geanalyseerd van ongeveer, afkomstig van ongeveer 500 gedomesticeerde katten, afkomstig uit ongeveer 5 landen. Het team heeft de genetische mutaties onderzocht die betrokken zijn in de ontwikkeling van deze kankers en ontdekte dat vele van deze kankerdrijvende genen dezelfde zijn die ook aangetroffen worden in mensen- en hondenkankers. Onder de meest belangrijke bevindingen waren mutaties die verband houden met agressieve melkklierkankers in katten. Hetgeen dat het meest frequent gewijzigd was in dergelijke katten- en melkkliertumoren was FBXW7, waarbij mutaties optraden in meer dan de helft van de tumoren die bestudeerd werden. In menselijke borstkankers zijn de mutaties van FBXW7 geassocieerd met een zeer slechte hoop op herstel bij kanker, waarbij dus wat dus overeenkomt met wat onderzoekers observeren in katten. Wetenschappers hebben ook gelijkaardige eigenschappen geïdentificeerd tussen katten en menselijke kankers die het bloed, de beenderen, de longen, de huid en de gastrointestinale organen treft en het centrale zenuwstelsel. Omdat katten vaak in dezelfde omgeving leven als hun eigenaars, denken de onderzoekers dat het risico op sommige kankers afkomstig zou kunnen zijn van gemeenschappelijke omgevingsblootstelling. De studie kan daarbij helpen te verstaan hoe dus deze kankers zich ontwikkelen in katten en mensen, waarom ze dus ontwikkelen en hoe ze dat doen, en hoe de wereld rondom hen een invloed heeft op het risico op kanker. En men hoopt dus ook mogelijk nieuwe manieren te vinden om deze kankers te voorkomen en te behandelen.

Voor borstkanker in, zo, in dus zowel dieren als mensen. Toegang tot zulke grote sets van geschonken weefsels heeft dus de wetenschappers toegelaten om medicijnreacties in te schatten, te observeren over tumortypes, zegt dokter Sven Rottenberg, een van de auteurs van de studie en verbonden aan de Universiteit van Bern. Dit was voordien nog niet mogelijk op deze schaal. Bailey Francis is verbonden aan het Wellcome Sanger Institute, heeft ook bijgedragen aan de studie en zegt dat het onderzoek ook voordelen kan gaan bieden voor honden. Wanneer kennis en gegevens tussen verschillende disciplines vloeien, kunnen alle daarvan dus de voordelen rapen. Het internationale project heeft onderzoekers dus samengebracht van de Wellcome Sanger Institute, Ontario Veterinary College van de Universiteit van Guelph, de Universiteit van Bern en verschillende andere instituten. Wetenschappers hebben DNA in kaart gebracht van weefselsamples die dierenartsen voorheen hadden verzameld voor diagnostische doeleinden. De bevindingen suggereren dat behandelingen die reeds gebruikt worden in mensen uiteindelijk ook getest kunnen worden in katten. Op hetzelfde moment denkt men dat informatie die verkregen wordt door kankertesten op gedomesticeerde katten verder menselijk kritisch onderzoek kan sturen. Deze samenwerkingsstrategie is gekend als de One Medicine Approach, waarbij dus de uitwisseling van kennis tussen diergeneeskunde en algemene geneeskundeonderzoekers dus gebeurt om de resultaten in zaken gezondheid over allerlei soorten te gaan verbeteren. Men kan nu beginnen om de volgende stappen te nemen naar dus precisie kattenoncologie, om dus gelijke tred te gaan houden met de diagnostische en therapeutische opties die beschikbaar zijn voor honden met kanker en mogelijk ook op een dag de mens.

Een medicijncombinatie die zeer wijd bestudeerd wordt voor zijn antiverouderingspotentieel, heeft mogelijk een zeer ernstige neveneffect. Onderzoekers van de Universiteit van Connecticut rapporteren dat de behandeling significante hersenschade aanbrengt in muizen. Dat doet bezorgdheden rijzen over zijn groeiend gebruik in het onderzoek naar de verlenging van de levensduur. En aan allerlei anti-verouderingstherapieën die dus niet officieel worden aangeboden. Bevindingen werden gepubliceerd in PNAS en tonen dat de medicijncombinatie dasatinib en quercetine myeline beschadigen. Dat is de beschermende laag, of tenminste de isolerende laag, die de zenuwvezels omringt en die ervoor zorgt dat de elektrische signalen dus efficiënt kunnen reizen over die zenuwvezels. Dus de opeenvolgende openingen in die myeline scheden, daartussen ontstaan dus spanningsverschillen die dan de elektrische stroom doorheen die zenuwvezel in gang zetten en verder drijven, zodat die eigenlijk naar dus de volgende zenuwcel kan gevoerd worden voor het signaal door te geven. En dat is in de hersenen en het lichaam. Dus wanneer men die cocktail van dasatinib en quercetine toedient aan een dier, jong of oud, wordt het myeline beschadigd en dat gaat dan uiteindelijk verdwijnen. Het ergste is het effect in jonge dieren dan in de oudere dieren, zegt de Yukon School of Medicine immunoloog Stephen Crocker. Myelineverlies kan leiden tot gevoelloosheid, pijn, moeilijkheden met lopen en problemen met geheugen en denken. Schade aan myeline is ook een van de definiërende kenmerken van multiple sclerose, waarbij die myelineschede wordt aangetast door een auto-immuunreactie. Dus dasatinib en quercetine is een van de meest populaire medicijncombinaties in het antiverouderingsonderzoek. Wetenschappers hebben het reeds onderzocht voor zijn mogelijkheden om verouderde cellen te verwijderen die, wanneer ze aanwezig blijven, bijdragen aan ontsteking en met leeftijd verbandhoudende ziektebeelden. De behandeling wordt op dit moment onderzocht voor onder meer ziektebeelden, waaronder type 2 diabetes en de ziekte van Alzheimer. Buiten klinische omstandigheden en opstellingen gaan sommige mensen die geïnteresseerd zijn in het verlengen van de levensduur ook experimenteren met deze medicijncombinatie op hun eigen initiatief, ondanks waarschuwen van medische professionele mensen. Er is weinig onderzoek tot nu toe uitgevoerd hoe dus die combinatie een invloed heeft op de hersenen bij de mens. Om dit idee dus te testen heeft het team jonge muizen, 6 tot 9 maanden oud, en oudere muizen, 22 maanden oud, gaan behandelen met die medicijncombinatie dasatinib en quercetine. Ze hebben ook oligodendrocyten bestudeerd die in laboratoriumschalen werden gegroeid. Deze gespecialiseerde hersencellen zijn verantwoordelijk voor het produceren en in goede conditie houden van die myeline. De resultaten waren een verrassing voor de onderzoekers. Gezonde muizen gaan normaal dikke myeline lagen hebben die de zenuwvezels in de hersenen omvatten. In de behandelde muizen ziet men dat deze beschermende lagen dramatisch verminderd zijn na blootstelling aan de dasatinib en quercetine combinatie. Jongere muizen vertonen daarbij zelfs grotere schade dan oudere dieren. Onderzoekers ontdekten ook dat het corpus callosum, een belangrijke structuur die de twee helften van de hersenen verbindt en die vele kritische functies ondersteunt, zeer sterk achteruit gegaan was in muizen die de behandeling hadden ontvangen. Gelijkaardige schade wordt dus ook soms waargenomen in mensen die chemotherapie moeten ondergaan en dat wordt dan geassocieerd met symptomen die vaak als chemohersenen worden omschreven.
Wanneer wetenschappers de schade, het beschadigd weefsel van nabij gingen bestuderen, ontdekten ze dat de oligodendrocyten niet gestorven waren. In plaats daarvan zag men dat de cellen naar een meer juveniele vorm waren teruggegaan. Het team ontdekte ook een abnormaal metabolisme in de cellen. Men vermoedt dat de medicijnencombinatie de energie verminderen, de energie gaat afsnijden die de cellen nodig hebben. En de cellen gaan daarop reageren door de complexiteit te verminderen. En dus terug te keren naar een jongere staat, maar minder functioneel, zegt Crocker. Zeer interessant dus, die cellen in die muizen die behandeld waren met dat dasatinibe en quercetine combinatie. Had een zeer sterke overeenkomst met een zeer opmerkelijke populatie van cellen die voorheen werd geïdentificeerd in mensen die dus multiple sclerose hebben. Anders denken dat dit belangrijke aanwijzingen kan bieden over hoe beide ziektebeelden zich ontwikkelen. De bevinding suggereert dat in multiple sclerose de myeline producerende cellen ook onder stress komen te staan en daardoor naar een jongere, minder functionele staat gaan terugkeren in plaats van compleet af te sterven. Als dat waar is, dat zou dat kunnen betekenen dat de cellen mogelijk het potentieel hebben om te herstellen. Onderzoekers onderzoeken nu of dus de beschadigde cellen in de muizen hersteld kunnen worden en aangemoedigd kunnen worden om dus de hersenen terug te herstellen, de hersenfuncties terug te herstellen.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is de Hornjauwer op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We begonnen de uitzending met een nummertje van Paul, Safety Corridor. Een Amerikaanse punk, postpunk, electropunk groep. Safety Corridor van het album Pulse uit 2023. En we gaan een optredentje aankondigen dat zeer erg de moeite gaat zijn. Namelijk niemand minder dan de Sparks komen naar de Roma. De broertjes Mail zijn tegenwoordig rond de 80. Toetsenist-programmeur Ron is van 1945 en zijn kleinbroertje Russell, de zanger, is van 1948. Maar het is verrassend hoe fris en hedendaags deze oude knarren nog klinken. De Sparks maken een soort eigenzinnige artrock die begin jaren 70 probleemloos aansluiting vond bij de glamrock-beweging en later al even naadloos aansloot bij de new wave. De Sparks zitten natuurlijk in het collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough for Both of Us uit 1974. Sparks zijn relevanter dan ooit. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers. Als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelen ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, artrock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraak met This Town Ain't Big for Both of Us tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte blijft Sparks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. Live zijn Sparks een belevenis strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherp gesneden popopera met humor, drama en bravoure te bewonderen op zaterdag 29 augustus in de Roma. En we gaan dat natuurlijk illustreren met een nummertje van Sparks. Eentje uit 1982, de titelsong van hun album Angst in My Pants.

Sparks doen het in hun broek en in de Roma op zaterdag 29 augustus. En zoals steeds heb ik weer een paar albums bij, promo-albums, om te bespreken. En het eerste heet Swatlovot. Het is in het Pools, dus ik weet niet of ik het juist uitspreek. Swatlovot is een glasvezel in het Pools. En de band die het op de markt bracht heet Rot. R-O-D. En Swatlovot is het afscheidsalbum van Rot naast vier nummers van de electro-folkband uit Wejherowo, Polen. Bevat het album ook solo-nummers van de drie individuele bandleden. Drie bandleden mogen elk twee nummers bijdragen aan Swatlovot. 33 minuten duurt het album, wat het totaal dus op 10 tracks brengt. Deze drie bandleden zijn Han Solo, producer en voorheen verantwoordelijk voor de elektronica in de band. Loki of DN, verantwoordelijk voor de traditionele instrumenten. En Kichi, zang en bas met zijn nieuwe project R.I.P. Ondanks dat de nummers op verschillende tijdstippen, locaties en met verschillende methoden zijn opgenomen, klinkt het album verrassend coherent en dit is ongetwijfeld te danken aan de gedeelde inspiratie uit de heidense traditie, de folklore en de Noorderse ka uit Polen, iets wat alle bandleden erkennen. En we gaan er eentje laten horen, Portelabend van het album Swatlovot van Rot, uitgekomen dus op het Poolse label Zoharum.

Rot met de Partelabend. Een Poolse electroband met volkinvloeden. Rot werd opgericht in 2012 met de bedoeling een brug te slaan tussen moderne muziek en de inheemse Poolse muzikale traditie. De release van Swatlovot markeert het einde van een hoofdstuk in de carrière van de bandleden en dient ook als een soort introductie tot het werk waar elk lid zich momenteel individueel mee bezighoudt. Het album schakelt moeiteloos tussen ritmische tracks van de volledige band en meer atmosferische, experimentele solonummers. Die veelzijdigheid vinden we ook terug in de instrumentatie, wat naast elektrische klanken en gitaar maakt men dus ook graag gebruik van volkinstrumenten zoals nikkelharpa en viool. Met zijn meer stemmige vrouwelijke zang doet de knappe openings- en titeltracks van Swatlovot me denken aan Tom Tom Club en hun song, aan Tom Tom Club, dus die van Rudy Rapping Hood. En nu gaan we dus dat eerste nummer draaien, gevolgd Swatlovot, de titelsong, gevolgd door, u kan het al raden.

We bespreken het album Swatlowot, glasvezel in het Pools, van de Poolse band Rot. Juist verschenen op het Zoharum-label uit Polen. En we draaiden het titelnummer Swatlowot, gevolgd door Wordy Rapping Hood van Tom Tom Club, omdat ik vond dat het er wel wat aan deed denken. En nu dan terug naar het album Swatlowot. De titelsong hebben we dus gedraaid. En wat staat er zo nog op? Portelabend hebben we ook al gedraaid. En dan staat er nog Wole op. Ik verkies betekent dat in het Pools. En Portelabend en Wol of Wole, hoe spreekt het ook uit in het Pools, klinken vervolgens als in het Pools gezongen dark electro met een mannenstem, elektronica, gitaar en volkinstrumenten. Gwatch! Is dan weer Pools voor nagel en dat is dan weer een instrumental met een viool.

Als het voor wat betreft het eerste deel van het album, dus de echte groepstracks, gemaakt door de hele band. Vier nummers van de complete band. Vervolgens mogen de individuele groepsleden elk hun eigen ding doen. Elk bandlid krijgt twee nummers toebedeeld. In totaal zo'n 6 à 8 minuten. Het is zo'n beetje het concept van het Pink Floyd album Uma Guma uit 1969, mocht u dat kennen. De bijdrage van groepslid DN heette 3005-2022 en 0303-2023 en die zijn vermoedelijk genoemd naar de datum waarop ze werden gecreëerd. Deze instrumentale composities klinken meer ambient dan de groepstracks en gaan zelfs richting Berlin School. En we gaan er eentje laten horen, 3005-2022.

Een solo bijdrage van een van de leden van Rot DN, namelijk. Ook Hans Solo draagt twee instrumentals bij, Aurora en Music, terug wat meer ritmisch en uptempo. En R.I.P. tenslotte is het project van zanger-bassist Slavomir Kitschi en klinkt met de nummers Lesny, Wout en Mieski Stad weer als dark electro met Poolse zang. Het sluit het best aan bij het Rot hoofdproject, maar met een meer occult ritueel kantje. Het album kwam digitaal uit en op cd in een 6-panel ecopak in een editie gelimiteerd op 200 kopietjes op het Poolse label Zoharum dus. En dan gaan we nog Mieski draaien van het project R.I.P. Dat dus ook staat als bij de solo tracks van het Schwat Lovot album van Rot. Mieski.

En dat was dan het laatste nummer van Rot of Fijn van een van de zijprojecten die mee op het Zwart Lovet album staan. En ik heb hier nog een album bij. Een promo-album dat mij werd opgestuurd om te reviewen. Malibu Remote Club met Sun Palms. En dat is een instrumentaal synth-project Malibu Remote Club, uitgegeven door het onafhankelijke Griekse synth-label Werkstatt Recordings. Het album ademt een nostalgische, elektronische sfeer die sterk leunt op retro-futurisme, lofi elektronica en vroege synthesizer-esthetiek. Het project en het album zijn bovendien zeer duidelijk beïnvloed door lounge en exotica. Ik heb het wel voor exotica. Exotica is nogthans niet direct een genre dat je zou associëren met een new wave fan. Persoonlijk ontdekte ik het genre dankzij de Antwerpse surfband The Jokers, die in 1964 een gigantische nationale en internationale hit scoorden met het instrumentale gitaarnummer Taboo. Pas jaren nadat ik dit nummer leerde kennen, en ik zag de band trouwens live in de jaren 2010, het Werkhuis in Borgerhout was dat, pas jaren later dus ontdekte ik dat Taboo een cover was van een Latijns-Amerikaanse, Cubaanse song uit begin jaren 40. En ik ontdekte Arthur Lyman, wiens uitvoering uit 1958 de melodie wereldwijd beroemd maakte. En dit was ook de versie waarop de Jokers waren zowat de Shadows van Antwerpen Linkeroever, waarop dus de Jokers zich baseerden voor een surfrock wereldhit. Deze Arthur Lyman nu was in de jaren 50 een van de vaders, samen met Les Baxter en Morton Denny, van het exotica genre. En alvorens we beginnen aan de nummertjes van Malibu Remote Club, een moderne interpretatie, elektro-interpretatie van het exotica genre, gaan we nu eerst eens Taboo draaien in twee versies. De versie van Arthur Lyman uit 1958 en de versie van The Jokers van Linkeroever uit 1964. We beginnen met Arthur Lyman, Taboo, met twee O's. De versie van The Jokers, Taboo, is met OU. Maar eerst dus Arthur Lyman met Taboo.

En we horen dus achtereen volgens Taboo door Arthur Lyman in 1958. En de versie van The Jokers, een beetje The Shadows van Antwerpen Linkeroever uit 1964. En dit als inleiding tot Malibu Remote Club, die zo'n beetje een hedendaagse synthwave versie maken van het exotica genre. Malibu Remote Club dus. En hoewel Malibu Remote Club hoofdzakelijk opereert binnen de moderne lofi, synth en retrowave scene, vertoont het album Sun Palms overduidelijke invloeden van deze klassieke exotica-stijl uit de jaren 50. Achter Malibu Remote Club schuilt een anoniem, onafhankelijk synth-project zoals gebruikelijk binnen genres als synthwave en aanverwante genres als vaporwave en chillwave, kiest de maker of makers er bewust voor om de persoonlijke identiteit geheim te houden. Door geen gezicht of bio aan de muziek te koppelen, blijft de focus volledig liggen op de nostalgische klanken van de synthesizers. Het past ook perfect bij het mysterieuze aspect van de muziek. We gaan er eentje laten horen van het album Sun Palms, dat eind vorig jaar verscheen. Oceanic Coast.

Oceanic Coast van Malibu Remote Club. De essentie van Arthur Lymon's Exotica was het creëren van een ontsnapping naar een gefantaseerd tropisch paradijs voor mensen die thuis op de bank zaten. Een soort loungy soft jazz met exotische elementen. Malibu Remote Club doet exact hetzelfde, maar dan met een retro-futuristische synthwave-twist. Malibu Remote Club grijpt de bus terug naar de sfeer van oude Hawaii-platen, Hollywood soundtracks en tropische cocktailbars, maar maken die volledig met elektronische instrumenten. Malibu Remote Club is dus in feite een moderne elektronische kleinzoon van Arthur Lymon, Les Baxter, etc. De titels van de nummers weerspiegelen perfect de cinematografische en tropische retro-vibe van het project. Nummers zoals Oceanic Coast, Guatemala Six en Panama Business gebruiken geografische tropische namen om de luisteraar mee te nemen naar een dromerige filmische fantasiewereld. Titels als Dos Lagunas, Martini en Coke en Kissing in Paradise en natuurlijk de albumtitel Sun Palms vervolmaken de droom over het tropische paradijs. Kissing in Paradise gaan we nog eens laten horen.

Dat was nogmaals Malibu Remote Club met Kissing in Paradise. Dezelfde tropische esthetiek waar Arthur Lyman vogelgeluiden, kabbelende golven en exotische marimbas gebruikte, vertaalt Malibu Remote Club naar de 21ste eeuw. De akoestische percussie van Arthur Lyman en consorten is vervangen door analoge drumcomputers en de vibrafonist heeft plaatsgemaakt voor warme, dromerige synthesizers. De vibe blijft echter identiek, ontspannen, zomers, mysterieus en heel erg lounge. Moving Glass gaan we nog eens laten horen.

Lounge Industrial, of hoe moeten we dat noemen? Moving Glass was dat van Malibu Remote Club. Het album Sun Palms is een compacte, snelle opeenvolging van korte instrumentale nummers. Met 15 nummers in slechts 30 minuten duren de tracks op 1 na tussen de 1 en de 3 minuutjes. De soundscape roept beelden op van zonovergoten kusten en vintage droomlandschappen, gecombineerd met een melancholische ondertoon. Denk aan oude Polaroid-foto's of VHS-tapes met beelden van een tropisch strand met hagelwit zand en een azuurblauwe zee, waar vakantiegangers cocktails drinken in hun hangmat tussen twee kokospalmen. Zoiets. Abbreviation of the Red Coralis gaan we nog eens draaien. Malibu Remote Club van een album Sun Palms nog eens.

U luistert toch altijd naar de Honey Hour op Radio Centraal 100 en 6.7 FM. En we zijn bezig aan de review van het album Sun Palms van Malibu Remote Club, uitgekomen op het Griekse Werkstatt Records. Opvallende tracks op dit moderne exotica synthwave album zijn Roller Girls, de vlotte opener die direct de toon zet voor een nostalgische rit. Oceanic Coast is een dromerige vloeiende track die doet denken aan een autorit langs de kustlijn bij zonsondergang. Kissing in Paradise klinkt als een romantisch synth-intermezzo. Guatemala Sex en Panama Business zijn nummers die door hun ritmes en titels hinten naar spionagefilms en exotische soundtracks uit het analoge tijdperk. Martini en Coke is een ontspannen, loungy nummer dat perfect past bij de clubesthetiek van de projectnaam.

Panama Business was dat van Malibu Remote Club. En wat staat er zo nog op het album? Techstatic is dan weer een meer minimalistische en mechanische track die de rauwere lofi-kant van Synthwave opzoekt. Moving Glass en The Enterprise of Melting Panama zijn nog extremer en hebben een experimenteel industrieel randje met een soort korrelige ruis. Hier komt The Enterprise of Melting Panama.

The Enterprise of Melting Panama. Mijn favorieten op dit album, Sunpump van Malibu Remote Club, heten Dos Lagunas, het hevigste, meest beatgerichte elektronummer, en vooral Hypnagogia, de mooiste en meest dromerig mysterieuze synthwave track. Het zijn uitschieters en tevens elkaars tegenpolen en we gaan ze nu achter elkaar draaien. Eerst Dos Lagunas en dan Hypnagogia.

Dat was achtereenvolgens Dos Lagunas en Hypnagogia van Malibu Remote Club, voor wie curieus is naar instrumentale retro-futuristische synthwave en minimalistische elektronica met markante exotica en lounge-invloeden, is dit album Sun Palms van Malibu Remote Club, verschenen op het Griekse Workshat Recordings, echt een aanrader. Dit klinkt in elk geval heel origineel en ik wil hier graag de termen synth-exotica en tiki-wave introduceren. En dan sluiten we dit hoofdstukje af met nog één nummertje van Malibu Remote Club om het af te leren: Tribus Volcanicas.

Uit Frankrijk, die vorm met Slave Sex van het album Corpus Delicti 2 uit 1991 en geremasterd uit in 2001. En dit zijn X-Mal Deutschland uit Duitsland natuurlijk. Qual van het album Fetish uit 1983.

Holy Orange, Always on My Mind van het album The Black Noise uit 2012. Uit Duitsland komen die mannen en de volgende komen uit Zweden, de gothic rock van Dr. Arthur Krause, met Inhuman Liberty van het album Before and After uit 2004.

Fields of the Nephilim, Last Exit for the Lost van de Revelations compilatie uit 1993, een Britse groep. En Seraphim Shock is een Amerikaanse groep die wat meer richting gothic metal gaat. After Dark is dit van het album Red Silk Vow uit 1997.

0: Dat moesten we gewoon opnieuw testen, want wie had die pitch nu zo traag gezet? Wie? De micro van mijn gast. Is dat nu Dago Minidisc, de micro?
1: Er staat een rood klevertje.
0: Waaruit?
1: En dat rode klevertje is corresponderend met de rode klevertjes op de microfoon voor mij. Het leven is mooi en het wordt steeds mooier, zegt men. 1963, alsjeblieft. En 1963, het plaatje Elten, dat na de Tweede Wereldoorlog door Nederland geannexeerd was, wordt teruggegeven aan Duitsland. 1 januari ook in Nederland, wordt de wet vreemding landbouwgronden ingetrokken en ontstaat een vrije grondmarkt. Ook op 1 januari 1963, veel dorpen in de zuidwesthoek van Friesland laken geïsoleerd door zware sneeuwval. 13 januari, in Togo pleegt oud-premier Nicolas Gronitsky met de hulp van militairen een staatsgreep. President Sylvanus Olympio komt hierbij om het leven. 14 januari, eerste landing door de Mission Aviation Fellowship op de Butapashi airstrip aan de boven Suriname rivier. 15 januari, de Noordzee bevriest gedurende meerdere dagen.

0: Mission Aviation Fellowship op de Peter Post Airstrip aan de Boven Suriname rivier. 15 januari. De Noordzee die bevriest gedurende meerdere dagen. 18 januari. De Elfstedentocht van deze winter is legendarisch vanwege de barre omstandigheden en wordt gewonnen door Reinier Papping. 22 januari 1963. President de Gaulle en bondskanselier Adenauer ondertekenen het Frans-Duitse vriendschapsverdrag. Voortaan zullen beide leiders elkaar elk half jaar ontmoeten. 6 dagen later, 28 januari. Frankrijk wijst de Britse aanvraag en voor het lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap af. Nederland en België beleven de koudste winter van de 20e eeuw. Deze winter begint met onderbrekingen al in november 1962 en duurt tot in maart. Net als in 1922 rijden er auto's over het IJsselmeer. Januari. De Britse spion Kim Philby vlucht naar de Sovjet-Unie. 8 februari. In Irak komt bij een bloedige staatsgreep de Baath-partij.
1: Grey morning light through Venetian blinds. Every conversation leaves me wondering. Read between the lines. My friends all have secrets they're desperate to hide. But in this postmodern world, we just let it ride. The tension builds with every scene, everyone's flawed, nothing's as it seems. Living in my HBO reality where all my relationships come with gravity, facing moral dilemmas constantly. Sometimes I float above the drama way down below, levitating past the problems I just don't want to know. The camera follows as I soar across the sky, just another surreal moment as I fly so high. There

0: are casually. I smirk in the writer's room when no one's around. Write myself out of corners when my plot gets too profound. My dialogue's too clever by half. My critics call it genius, as I play for the cheap laughs.
1: Als een legerofficieren loopt de Kennedy Mars. 15 februari, de 10e aanslag op generaal de Gaulle. 17 februari, in Graft treden Art Schenk en Kees Verkerk voor het eerst tegen elkaar in het strijdperk. Maart de 3e. Noord-Korea richt Korean Central Television op, waarmee dat land voor het eerst een staatsomroep heeft. 5 maart. Begin opstand der braven in Hollands Geveld. Boeren weigeren heffingen te betalen voor het landbouwschap. Ontruiming van 3 boerderijen leidt tot rellen. De Boerenpartij, onder aanvoering van Hendrik Koekoek, wint mede hierdoor veel stemmen. 8 maart. De Arabische Socialistische Baathpartij van Michel Aflak neemt de macht over in Syrië. 21 maart. De gevangenis van Alcatraz voor de kust van Californië wordt gesloten. 21 maart als ook. De Nederlandse bisschop Pickers veroorzaakt een sensatie.

Amerikaanse staat Alabama. 11 april. Paus Johannes XXX111 publiceert de encycliek Pacem in Terris. 19 april. De Belg Aurel van den Driessen verslaat Abebe Bikala en wint de marathon van Boston. Mei. 2 mei. Het Nederlands voetbalelftal verslaat in een oefenwedstrijd regerend wereldkampioen Brazilië met 1-0 door een doelpunt van Pete Petersen. 8 mei. In de halve finale van de Europa Cup verslaat Benfica Feyenoord met 3-1. Duizenden supporters reizen per schip naar Lissabon om de wedstrijd te zien. 12. De toekomst.

afscheid nemen van de eerste vrouw in het Belgische leger. 15 mei. De Mercury MA9 wordt gelanceerd met aan boord Gordon Cooper. 25 mei. Oprichting van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. 31 mei. In Haarlem wordt de taverne De Waag geopend. Kobi Schreier en Ronnie Potsdammer zullen er een internationaal centrum voor valskliedkunst maken. 3 juni. Paus Johannes XX111 sterft in Vaticaanstad. 4 juni. De Britse minister van Defensie John Profumo treedt af wegens zijn relatie met callgirl Christine Keeler.

stalker Justine Keeler, die tevens een verhouding had met Sovjet-diplomaat Ivanov. 11 juni, de boeddhistische monnik Thich Quang Duc laat zichzelf verbranden als ultiem protest tegen de vervolging van boeddhisten in Zuid-Vietnam. 5 monniken in het buitenland zullen dit voorbeeld volgen. 11 juni, inschrijving van de eerste 2 zwarte studenten aan de University of Alabama, wordt urenlang tegengehouden door de gouverneur van Alabama, George Wallace, met de actie Stand in the Schoolhouse Door. Maar president John F. Kennedy heeft de nationale garde van de staat onder federaal gezag geplaatst en laat deze de toegang forceren. 12 juni in Mississippi wordt de burgerrechtenstrijder Medgar Evers bij zijn woning doodgeschoten. 11 juni 1963, lancering van de Vostok 5 met aan boord Valery Bykovsky. 16 juni, lancering opnieuw, maar dan van de Vostok 6. Met aan boord Valentina Tereshkova voor een gezamenlijke vlucht met Vostok 5. Tereshkova wordt daarmee de eerste vrouw in de ruimte. 21 juni, als opvolger van Paus Johannes XX111 wordt Giovanni Battista Montini uitgeroepen tot paus in Vaticaanstad. Hij neemt de naam Paus Paulus V1 aan. 24 juni, de stichter van de staat Israël, David Ben-Gurion, treedt af als premier en trekt zich terug in een kibbutz. Hij wordt opgevolgd door Levi Eskol. 26 juni, president Kennedy bezoekt Berlijn en brengt zijn verbondenheid met de gedeelde stadsuiting Ik Ben Aan Berlin.

Senne bij Detmold Duitsland komen 38 Belgische parachutisten om bij een vliegramp. 30 juni, tot gelegenheid van 100 jaar. Kitty Kotti wordt in Paramaribo het standbeeld Kwaku onthuld. Het beeld stelt een weggelopen en weer gevangen genomen slaaf voor, die het symbool zal worden voor de drang naar vrijheid. Juli. 17 juli 1963 in IJmuiden wordt voetbalclub SC Telstar opgericht na een fusie tussen VSV en Stormvogels. 26 juli. Skopje wordt getroffen door een aardbeving. Meer dan 1000 mensen overleven het niet en er zijn rond de 4000 gewonden. 26 juli, de eerste geostationaire satelliet, Syncom 2, treedt in werking. Augustus 1. 1 augustus.

5 augustus. Het verdrag dat atoomtesten verbiedt, wordt gesloten. De Partial Test Ban Treaty. Gemeente Zelfkant, dat na de Tweede Wereldoorlog door Nederland geannexeerd was, wordt samen met de meeste andere geannexeerde gebieden teruggegeven aan Duitsland. 8 juli augustus. In Engeland wordt een trein beroofd met een buit van 2,6 miljoen pond sterling. En dat heet dan de Great Train Robbery. 11 augustus, bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Ronse, verslaat op de finish de Belg Benoni Beheit zijn kopman Rick van Looy. 28 augustus, Martin Luther King spreekt zijn I Have a Dream toespraak uit tijdens een nationale betoging voor rassengelijkheid te Washington, bijgewoond door ongeveer 200.000 zwarten en blanken. 30 augustus, Philips introduceert de Compact cassette, het cassettebandje met bijhorende speler. 1 september, september 1963, in België worden de taalwetten die al sinds 1873 gestemd werden van kracht. De taalgrens verdeelt het land in een Nederlands, Frans, Nederlands-Frans en Duits taalgebied. Voor de wijzigingen van de provinciegrenzen in verband met de taalgrens kan u meer te weten komen als u instemt.

afgesloten. 12 augustus. Porsche toont het model 911 aan het publiek op de autosalon van Frankfurt. 15 augustus. In Birmingham, Alabama, komen bij een bomaanslag op een kerk 4 zwarte meisjes om het leven en worden 20 anderen gewond. De daders komen uit de gelederen van de Ku Klux Klan.

proclamatie van de federatie Maleisië. Deze bestaat uit Malakka, Singapore, Sarawak en noordelijk Borneo. 18 september in de Poolse stad Gorzów noteert het stadion Slowacki een record aantal bezoekers, 120.000, tijdens de Europa Cup wedstrijd tussen Górnik Zbrzeze en IFK Austria Wien. 5 oktober, op de dag van de strijdkrachten, kondigt de Indonesische minister van Oorlog Nasution de confrontatiepolitiek tegen Maleisië aan. 29 oktober, in Nederland is flink geoefend met de vrije loonpolitiek. Werkgevers en werknemers berekenen de stichting van de arbeid een loonakkoord. Dit historisch compromis zal leiden tot de loongolf. 31 oktober, de Italiaanse automerk Lamborghini gaat van start met een prototype. 1 november, bij een militaire staatsgreep wordt de 5 Vietnamese president Nguyen Diem vermoord.

eerste talkshow-presentator op de Nederlandse televisie in zijn programma Voor de Vuist Weg. 8 november 1963, in een ingezonden brief in het Nieuwsblad van het Noorden, waarschuwt de Groninger ingenieur Willem Eborg voor bodemdaling ten gevolge van de gaswinning. 2063. De herziene Rijnvaartakte treedt in werking. 22 november. De Amerikaanse president John F. Kennedy wordt vermoord. Hij wordt tijdens een rijtour in Dallas doodgeschoten. 23 november, de eerste aflevering van de Britse science fiction serie Doctor Who verschijnt op BBC 1. De aflevering zal een week later herhaald worden, omdat de meeste kijkers vooralsnog afhaken in verband met de moord op president Kennedy een dag eerder. 24 november, Lee Harvey Oswald, de vermoedelijke moordenaar van John F. Kennedy, wordt vermoord door Jack Ruby. Hij wordt dood.

auto wordt hij gebracht. 2 december 1963. Het Indonesische leger arresteert op Seram meneer Chris Sumokil, president van de opstandige Republiek der Zuid-Molukken. Hiermee eindigt na 13 jaar de guerrillaoorlog. 12 december, de onafhankelijkheid van Kenia wordt uitgeroepen. 19 december, première van de Nederlandse documentaire film Almon van Bert Haanstra met medewerking van Simon Carmichael. 31 december, België draagt de vliegbasis Chievres over aan de United States Air Forces in Europe. Dan, wat waren de hits van die periode in 1963? De volgende platen. Alain Barrière, Elle était si jolie. Angelo Biondi met Buona Notte Bambino. Anneke Grunlich, Simeroni des Leben kan schön sein, Paradiso en Surabaya. En dan Bobby Riddell, Loop de Loop. Die Regento Stars, O Donna Clara. Biddy Holly, de Brown Eyed Handsome Men. De Carmela Corin, Surabaya. Chris Montes, Let's Dance. Chubby Shaker, Limbo Rock. Cleve Richard, Bachelor Boy, Lucky Lips, Summer Holiday in Next Time. Dan Connie Francis, Barcarolle in de Nacht en Paradiso. Dionne Warwick, Anyone Who Had a Heart. Sir Elvis Presley, You, the Devil in Disguise in Return to Sender. Adi Gnamarni, Blame the Bossa Nova. Fitch Domino, There Goes My Heart Again. Freddie Quinn, Xunge, Kom Bald Wieder. Geert Timmerman, Bloemen van Tahiti. En Ik Heb Eerbied Voor Jouw Grijze Haren.

literatuur zijn de prijzen ook van 1963. Nou, de prijzen van de Griekse schrijver Georgos Sefiris ontvangt de Nobelprijs voor de literatuur. Ina Potier-Bakker ontvangt de Tollensprijs. Je hebt hier ook nog de publicaties in de Engelse taal in 1963. The Very Next Time, er zijn twee essays van James Baldwin over en tegen racisme. Het boek wordt in 1963 voor het eerst vertaald in het Nederlands door Oscar Timmers en uitgegeven door Bruna. In 2018 verschijnt een nieuwe vertaling van Niet door water, maar door vuur. En deze vertaling is van Harm Damsma. Armageddon van Leon Urich en Jean Le Carré, The Spy Who Came In From The Cold. De publicaties in de andere talen. Die Nacht van Lissabon van Erich Maria Remarque. Bericht uit die namaals. Roman van Simon Vestijk. Lexico Familiare van Natalia Ginsburg. De eerste Nederlandse vertaling van J.H. Klinker Poters Vosverschijning 88 bij Meulenhof 23. Look out, look out, look out, look out, look out.

0: screaming away. America, America is killing its youth.
1: Wie is er ook allemaal niet geboren in januari 1964? Zijn er vier op de 1e januari geboren. René Eier, een Nederlandse voetballer. Alberico Evani, Italiaanse voetballer. Kahit Ölmüş, de Nederlands-Turks acteur. En Luc Wieland, een Belgische schrijver, overleden in 2023. Op 2 januari is Bianca Bonelli, een Nederlandse zangeres, geboren. Op 3 januari Jeroen Smit, Nederlands bedrijfskundige en journalist. Op 4 januari zijn er maar liefst 5 mensen geboren. Philip Dickmans, Belgisch bisschop van het Braziliaanse micro

2011. Januari is Ferran Lust, een Nederlandse acteur, geboren 14 januari. Steven Soderbergh, de Amerikaans filmregisseur. En 15, Ewald Engelen, een Nederlands financieel geograaf, politicus, publicist. 16 januari, Han Polman, Nederlands politicus en bestuurder. 18 januari, Ed Brown, de Amerikaanse ondernemer en autocoureur. 18, Carol McCoy, Bridge zanger. 18, Vera Powell, Nederlands voetbalcoach. 19 januari, John Bercow, Brits politicus. 21 januari, Goedele Liedjes, Vlaams seksuologe en televisiepresentatrice. 24 januari, Patricia Gumare, Vlaamse actrice. 24 januari, Arnold van der Leijden, Nederlandse bokser. Nog in 1963, 25 januari, Suzanne Kleiman,

0: Şekalin bij de Turkse voetballer en voettrainer. Op 2 februari is Eva Cassidy, de Amerikaanse jazzzanger is. Op 3 februari is Søren Andersen, een Noorse voetballer en voetbalcoach. Op 3 februari is Pelle Leuven, de Zweedse journalist en politica. Op 3 februari ook Arthur van Dijk, Nederlands politicus en bestuurder. Op 4 februari Andres Espinosa, is een Mexicaanse atleet. Ook op 4 Kevin Westerman, Amerikaans gitarist. En op 5 Connie Meijer, een Nederlandse wielrenner. In 6 Josep Maria Bertemu, een Spaans voetbalbestuurder. In 6 Ralf Brudel, Duitse roeier. Betty van Steenbroek, Belgische atleet. In een Lolo Ferrari, de Franse danseres. In een pornoactrice, Jutini Philippe Glensje, de Britse acteur. In Jutini heb je ook Hans Heusink, een Nederlandse voetballer. Je 11, Max Aardema, een Nederlandse politicus op PVV. In zo'n 11 februari José Baquero.
1: Een uur later is er veel gebeurd.

En uiteraard nog de wegjaagplaats. Daar wordt volop voor geadverteerd. Het is de laatste nieuwe van Boards of Canada. Inferno. En ja, het is gewoon scheid.

0: Goedenavond, u luistert naar Lareek SC op Radio Centraal. Wanneer donderdag of zoiets begint het WK voetbal. En voetbal op zich interesseert mij geen hol.
1: Geen bal.
0: Maar het leuke aan dat gegeven is dat je dus heel veel landen hebt. En dan kun je dus muzikaal op wereldreis. Vandaag zijn dat landen uit de A, B en C pollen. Ik heb gewoon de volgorde van de pollen gepakt. En we zijn dus begonnen bij een van de gastlanden, zijn de Mexico. Deze was Junior Isu Equipo. Die speelde een vorm van sonido. En sonido is wat dub was voor de reggae. Zo de stoonde, ietsje vertraagde, meestal gestripte vorm van reggae. Hetzelfde principe werd met sonido toegepast op de cumbia. En, het is een heel beweging. Block parties in Mexico City was die vibe zo. Dat ze een goeie toot gesmoord hadden. De vibe in Brazilië, want dan gaan we het over voetbal hebben. Ik ken niet veel van voetbal, maar ik weet wel dat dat ongeveer een religie is in Brazilië. En dan daarbinnen hebben we de mensen die daar een sport van heeft gemaakt om er ook nog liedjes over te schrijven, zijn de Jorge Benjor. Deze is er eentje van. Camisa des de Gavea. Dat gaat over naar nummer 10. Ik vermoed dat hij ergens in het midden op het veld staat, maar voor de rest weet ik daar niet.
2: De spelverdeler.
0: De spelverdeler wordt hier mij ingefluisterd. Whatever that may be. voilà. Bij deze, George Benchar.

Dat was Oem is een van de grote jonge zangeressen in Marokko. Deze komt van haar album Zarabi. En het nummer heet Wally, wat dat werk of werken betekent. Ook Arabische cultuur, maar 5500 kilometer meer naar het oosten, ligt Qatar. Dat was de moeilijke voor deze selectie van vandaag. Maar we hebben wel volksmuziek uit Qatar gevonden. Meer bepaald Fan a Tambura.

Met Kondri Zikubu zaten we dan in Zuid-Afrika. Maiboye was dat. Waar zitten we? Ah ja, Canada. Die doen ook mee. Want die organiseren het mee. Dit is Natalie McMaster. Ooit nog op Drenhouter en nu een deel van de Lehigh Family. Getrouwd met de Lehigh. Dan moeten we maar eens checken. De Lehigh Family, dat is onwaarschijnlijk wat die mannen met violen doen. Daarom dat zij er dus bij mocht.

De Jan de Wilde van Zwitserland heet Money Matter. Dat is duidelijk een geestig lied. Het heet Hemigé. Zwitserland hebben we dus. Hebben we nog niet gehad. Tsjechië. Van Tsjechië heb ik Ida Kellarova mee. Dat is vreemd genoeg de zus van Iva Bitova. Maar misschien van een andere papa of zo. Dit is... wacht even kijken, hoe heet dat nummer? O Postaris.

Qatar was een uitdaging, maar Zuid-Korea ook niet gemakkelijk om daar iets deftig van te vinden qua muziek. Heel veel K-pop, dat wel, maar dat is onaanhoorbaar. Dit was een stukje ouder, uit de jaren 50, was de Francis Yip Arirang, heet een nummer. Een gigantische klassieker in Korea, blijkbaar. Maar gelukkig zijn er ook Afrikaanse landen in het WK. Uit Zuid-Afrika terug is deze Dick Khoza. The African Jive.

Zelfs in het armste land van Amerika wordt er beter gevoetbald dan in Italië. Want Haiti is er wel bij en de Italianen niet, zo heb ik mij laten vertellen. Dit was van Haiti, Emmeline Michel. Bosnië is er ook bij. Dit zijn uit Bosnië, Amira en Bojan. Zemi mi zemi.

Het Doe Maar van Zwitserland heette Rumpelstilz. Doe Maar misschien eerder het Flip Kaulier, want dat Duits uit Zwitserland, dat is zo het voor alle andere Duitsstaligen het onverstaanbare dialect. Ik ben van alles dus twee nummers in het spelen per land. Dus heb ik ook nog plaats voor mijn favoriete Tsjechische band, Jablkon. Dit is een beetje een raar nummer. Het is een sea shanty eigenlijk. Namornitschka betekent zeemen. Maar Tsjechië dat ligt een paar honderd kilometer van de zee. Dus een beetje een raar land om sea shanties te ontwikkelen. Maar toch, Jablkon.

0: gaat er zitten. Arthur. Celcio. Lucas. Marquinhos. Suzano. Jorginho Gomes. Beleza.
1: Dat was Gilberto Gil, gewezen minister van cultuur uit Brazilië. Dit nummer heette Toda Menina Baiana. Zullen we naar Bosnië pakken. Deze is een Joegoslaaf wiens moeder of vader Bosnisch was, geloof ik. Ik weet niet zeker, dat is totaal mix en er nog ergens anders opgevoed. De heer Goran Bregovic in een stukje uit de film Underground.

De fans van de Chemical Brothers zullen deze sample wel herkend hebben. Maar dit is dus het origineel van Najat Attabou uit Marokko. Goul el Hak el Moutkaina. Dat betekent zoveel als vertel de waarheid, want de dood is echt. Klinkt eigenlijk wel eens een zin uit een maffiafilm of zoiets. De aandachtige luisteraar zal gemerkt hebben dat er nog één land van de eerste drie poelen niet gepasseerd is, en dat is Schotland. Eigenlijk is dat geen land, dat is een deel van een land, helaas. Maar er zal wel een reden voor zijn dat Groot-Brittannië drie teams mag sturen, of vier, hoeveel zijn het er dan? Anyway. Gewoon blij dat de Schotten erbij zijn natuurlijk, muzikaal gezien. Dit zijn de Whiskey Priests met Perfect Time.

Dat was nog een Zuid-Koreaan, Han Dae-soo. Iets over water, whatever. Ik heb nog een beetje tijd. Deze zijn nog een paar Mexicanen. Meer bepaald Los Madrugadores, El Cabrito. Dat betekent de geit.

Just a Dream van Bert Jensch uit Schotland. Het is 12 uur gepasseerd, dus tijd voor de laatste. Dat is nog eentje uit Haiti. Meer bepaald Cali, Parfum des Îles. Volgende week de tweede batch van de WK-gangers. En dat is na Cali het nachtmachine. Tot volgende week of in slaap wil. Bye.

piacere palare. Dal cernele ai braz, fintas mans.

Thank you.

twee maandelijks magazine over filosofie. Vandaag met Birgit Kersbergen en met Leo Smit. Juist? Ze knikte ja.

0: wel, dag Leo.
1: Hallo.
0: Dus we hebben ons voorbereid op natuur. Op ja. De natuur, wat dat dan ook is. En op, ik heb een boek gelezen van Timothy Morton. En dat heet Ecologisch, even kijken, hoe heet het ook alweer? Ecologisch wezen heet het. En we hebben besloten net dat we het eerst even daarover hebben. Over het boek van Timothy Morton. En dat Leo gaat mij een beetje aanvullen. Want ik ben natuurlijk maar een filosofische toerist. En Leo is bijna professioneel.
1: Dus, ja, ik heb het boek wel zelf niet gelezen. Natuurlijk.
0: Nee, daarom. Maar ja, er komt van alles voorbij. En misschien kan zij mij dan een beetje helpen. Maar in ieder geval, wie is Timothy Morton eigenlijk? De ondertitel van het boek is een bevlogen en humoristische vooruitblik op een leefbare toekomst. Kijk, daar worden we al blij van. En Timothy heet eigenlijk voluit Timothy Bloxam Morton. Goeie naam. En hij is 57 jaar oud. Hij is geboren in Londen en hij heeft Engels gestudeerd. Dus hij is geen afgestudeerd filosoof, maar wel afgestudeerde literatuur, Engels. En aan de Magdalen College in Oxford. And that's an utterly prestigious university. En ik zocht dat even op, maar dat was. En dan zie je dus een dining hall. En die dining hall ziet er dus echt uit als de eetzaal in de Harry Potter films. Maar dan heb ik het nog even verder opgezocht. Dat blijkt dus niet de eetzaal in de Harry Potter films te zijn. Dat is die is nagebouwd en die is geïnspireerd op de Christ Church College. Maar die dining hall in de Magdalen College is zeker wel gebruikt als locatie in films. En inderdaad, ik heb het opgezocht. Onder andere in Shadowlands, een wat oudere film al, met Deborah Winger en Anthony Hopkins. Hoe is het eigenlijk met Deborah Winger, vraag ik mij nu af. Goeie actrice, maar nu niks meer van gehoord. En hij is momenteel, Timothy Morton dus, hoogleraar in Engels aan de Rice University te Houston, Texas. En hij woont vlak bij de kapel van Rothko. Rothko is een kunstschilder, ken je misschien ook wel. En die maakt van die kleurige schilderijen waar je zo wat in verdrinkt. En hij vernoemt dat ook in zijn boek, die kapel. En dat het kunstwerk een ervaring is en zich niet op het terrein van data of woorden afspeelt. Want daar heeft hij het vaak over. Goed, Timothy Morton die is lid van de Object Oriented Ontology Club, oftewel de OOO. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een bepaalde filosofie. De kernfiguur daarin is Graham Harman. He coined the term. En het is dan weer gebaseerd op Heidegger. Graham Harman, ook wel interessant. Heb ik ook even op zitten googelen. En die heeft zowel podcasts op het internet. En dat is ook heel interessant om naar te luisteren. En Heidegger, ik heb een paar dingetjes opgeschreven over Heidegger. Ik ben zeker niet compleet. Heidegger heeft een eigen taal ontwikkeld om zijn theorie te kunnen beschrijven.
1: Klopt.
0: Ja, en daarom is het ook lastig om te vertalen.
1: Klopt.
0: Ja, das Sein, het er zijn, dat is een belangrijk concept.
1: Mm-hmm.
0: En ik zal even iets zeggen en kan jij misschien iets aanvullen. Iedere verklaring van de werkelijkheid veronderstelt een vaak verborgen ontologie. Een zijnsleer, een idee over de werkelijkheid. Heidegger probeert deze ontologie bloot te leggen. Hij wil volledig terug naar de meest oorspronkelijke bron, het zijn. Weet dat de werkelijkheid uiteindelijk niet volledig inzichtelijk gemaakt kan worden. Dat de menselijke existentie temporeel en eindig is. Wat zeg je daarvan? Is dat iets?
1: Ja, het zit voor mij ook wel ver weg, maar ik moet wel zeggen dat ik het interessant vind dat... misschien werd dat ook in dat boek benoemd, dat weet ik niet zeker. Maar Heidegger zelf is natuurlijk ook wel een controversieel figuur,
0: ja.
1: Omdat hij ook deel was van... Ja, hij was ook een nazi.
0: Aha.
1: En hij benadrukte ook heel hard een soort van terugkeer naar de natuur.
0: Aha. Kijk, en daar komt ons volgende thema al naar boven drijven.
1: Dus ik weet niet of dat in het boek zelf, of alleen met die object...
0: Nee. Dat heb ik niet...
1: Oriented ontology.
0: Nee.
1: Maar ja, het klopt inderdaad dat Heidegger vooral terug wilde naar een soort... zijnsleer die sinds, allee, volgens hem sinds Plato in de filosofie eigenlijk vergeten is geweest. En hij wil eigenlijk dus terug naar een soort studie van het zijn of de wereld of het bestaan of zo in zijn meest elementaire vorm. En daar ontwikkelt hij dan inderdaad zijn eigen terminologie voor, zoals inderdaad het er zijn, daar zijn, mit zijn. En daar is inderdaad tijd is in daarin in de, een belangrijke dimensie. Zijn belangrijkste werk is Sein und Zeit. Dat is waar hij dus al die dingen in uiteenzet. Het is ook een heel moeilijk boek om te lezen.
0: Heb jij het gelezen?
1: Het zat in mijn kast. Ik heb het deels gelezen. In het eerste jaar filosofie was ik heel hard in de ban van... Heidegger, omdat hij eigenlijk ook aan de grond ligt van, misschien niet helemaal aan de grond, maar toch een belangrijke figuur was ook binnen existentialistisch denken. Omdat hij dus ook eigenlijk zegt van, dat we zo in de, in de leegte geconfronteerd worden met, met het niets, met een soort existentiële angst. En ja, dat was toen voor mij als angstige tiener of zo. Was dat heel interessant. Maar ik heb het nooit volledig gelezen, Heidegger.
0: Ja. Ik heb ook het idee als je zo... Ik ben er dan een klein beetje in gedoken. En als je er zo wel induikt, dan ineens heb je soms iets... Oh ja, dan begin je dat te begrijpen. Maar als je dat dan weer... Zoals nu heb ik dat weer even losgelaten. En dan merk ik dat dat direct erg wegzakt. Waar dat dan over gaat. Mm-hmm. Dus het is echt wel iets om je in te verdiepen en zo wel. Bijna dagelijks denk ik een stukje te lezen. En dan denk ik dat je het steeds beter gaat begrijpen. Maar goed, terug naar het boek van Timothy Morton. Komt erop neer dat Harman heeft dan heeft dat dan weer op zijn manier geïnterpreteerd. Ja, hoe precies ben ik nu even kwijt? Dat had ik er op geschreven. Hier komt hij gelijk. Dat is iets anders wat ik had opgeschreven. Want wat is nu zo speciaal aan die triple O? Even goed nadenken. Nou, in ieder geval, wat ik wel kan zeggen, is dat Harman, die zegt dus dat... hij zegt, er zijn twee dominante stromingen in het filosofie. Scientism opposed to social constructivism. En hij wil eigenlijk die andere 20%. Dus hij is met beide ideeën is hij het niet echt eens. Wat hij zegt is, the human relation to the world is an immediate given. Most philosophers think so. Maar hij is daar niet mee eens. Hij is ook niet eens met het feit dat je zou zeggen, wetenschap heeft het laatste woord. Of alles is maar een constructie van mensen. Mm-hmm. Dus oftewel, het zijn zogezegd data. Hè, daar kunnen we niet omheen en dat is dan de waarheid. Oftewel, we zien alles door een filter. Hè, want we maken ons referentiekader. Tussen die twee zaken eigenlijk. Maar hij zegt, het is geen van beide zo. We moeten het anders bekijken, want we hebben geen transparante toegang tot onszelf. Denk aan psychoanalyse, er zijn onbekende lagen. En hij geeft ook als argument, om jezelf te leren kennen, hebben we feedback van anderen nodig, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het voor hem ook heel erg gaat om hoe je... Ja, de uitwisseling en de verbintenis met andere mensen, maar niet alleen met andere mensen, ook met dieren, met planten en zelfs met dingen, stenen en zo. Dus dat je eigenlijk, dat het relationeel is dan.
1: Ja.
0: denk ik. Wat ik hier dan van... In ieder geval, Timothy Morton is daar dus ook een volger van. Of een volger, die denkt daar ook mee over na. En komt in het kort dan ook wel neer dat je het antropocentrisme uiteraard verlaat. Dus dat de mens als middelpunt van betekenis en macht. Ik weet niet, voor mij voelt al wel dat dat klopt, dat dat eraan gekoppeld is, aan die gedachte. Omdat als je alles ziet in relatie tot elkaar, van planten, dieren, mensen tot mensen, mensen tot dieren, mensen tot dingen, mensen tot de kosmos misschien wel. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Dus het is niet zozeer dat je alles vanuit een menselijk oogpunt kan bekijken.
1: In die
0: dan.
1: Zin gaat dat ook aan de slag met... zit dat ook ergens met dat dualisme van mens-natuur, waar normaal gezien zo altijd op de achtergrond speelt of veel filosofisch denken eigenlijk aan het beïnvloeden is. Dus ook door filosofie eigenlijk steeds versterkt, die dualismes. Maar ik denk inderdaad dat die object-oriented ontologies daar ook meer gaat challengen of aan de kijk gaat.
0: Ja, inderdaad. Ja, het hele, dus hè, dat is dan ontstaan sinds Descartes. Nou, of tenminste, het is niet ontstaan sinds Descartes, maar die heeft dat wel heel expliciet gemaakt, hè? Dat dualisme, denk ik, hè? Klopt dat wat ik zeg, of niet?
1: Ja, sowieso is het al inderdaad wel ouder, maar sowieso Descartes met zijn, ik denk dus ik ben, heeft elk het dualisme tussen geest en lichaam enorm hard. Gezet of zo, heel populair gemaakt. En eigenlijk iets misschien wat interessant is zo Val Plumwood, dat is een ecofeministische filosofe. Zij heeft eigenlijk ook de link gelegd tussen zo alle soort dualisme die er in de filosofie zijn. Dus mens, natuur, geest, lichaam, vrouw, man en zo verder. Primitief, geciviliseerd. Al die zaken dat hij eigenlijk, dat die allemaal geconnecteerd zijn met elkaar en dat het inderdaad een soort van hiërarchische structuur is, waarin dat dus bijvoorbeeld de man, ratio, de mens, het geciviliseerde of zo, dat het eigenlijk een soort van de opperhand heeft en de rest wordt eigenlijk in een soort minderwaardigheidsrelatie geplaatst tot de andere deel van het dualisme. En is in een soort van afhankelijkheidsrelatie daartoe. Ja. Dat is heel interessant, omdat inderdaad zij gebruikt dat dan ook om de onderdrukking tussen... de onderdrukking van natuur en vrouwen aan elkaar te linken. Omdat dus eigenlijk de vrouw geassocieerd wordt met de natuur, met het lichamelijke, met emotionele, het niet-rationele en zo verder.
0: En dat is eigenlijk natuurlijk... Het hele idee van dualisme, maar er zijn heel veel, toch wel heel veel oordelen of waardeoordelen of bepaalde connotaties aan die twee kanten altijd gekleefd.
1: Ja.
0: Dat is een beetje het gevaar daarvan. Zoals wat jij nu ook net zei, hè? Of niet?
1: Ja, want inderdaad, dat is ook het ding van wat Val Plumwood beschrijft, is dat is niet per se problematisch dat er... ze heeft daar termen voor, ik kom er nu niet direct op. Maar het is een dualisme, is net gekarakteriseerd door die hiërarchische relatie.
0: Ja, ja.
1: Terwijl dat het niet per se problematisch is dat er twee zaken bestaan.
0: Juist,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, maar ik weet niet, ze heeft daar een term voor dan. Voor die twee zaken, dat niet een dualisme is. Maar
0: dat zoeken we op.
1: Ja, maar dus inderdaad, het is vooral die hiërarchische relatie daartussen dat problematisch is en dat... Ja, ook altijd wordt versterkt of zo.
0: Ja, daar komen we straks als we het over het concept natuur hebben. En de zaken die wij daaraan gelinkt hebben, komen wij zeker nog op terug op dit gegeven. En ik zal een paar korte dingetjes zeggen die Timothy Morton dan in zijn boek naar voren komen. Is dat we leven in een agrarische samenleving. En daardoor zijn we de natuur als afgescheiden van ons gaan zien. Iets dat gedomineerd en gecontroleerd moet worden. De agrarische logica is de basis voor ons huidig kapitalisme en extractieve omgang met de aarde. Dat vind ik wel... Als ik het heel concreet maak, Ik ben de laatste tijd nogal in de koffie. Ja, het is heel concreet nu. In feite heeft natuurlijk de koffiehandel, het verbouwen van koffie heeft de planeet wel degelijk echt erg beïnvloed. En vooral ook gebieden, hangt direct samen met het kolonialisme. Dus als er ergens koffiestruiken groeiden, of tenminste, die zijn dan ook naar bijvoorbeeld Indonesië. Zijn er gewoon hele koffieplantages aangelegd die dan heel het landschap hebben veranderd. En waar dan mensen moesten werken in de koffieplantages. En dat koffie ook als een handelswaar is. Dus als je zeg maar gewone koffie koopt in de supermarkt, dan kan dat koffie zijn die al heel lang ergens in een magazijn heeft gestaan, omdat op dat moment de prijs te laag was. En als je het dan later op de markt brengt, is de prijs hoger van die koffie. Dus koffie is in die zin echt een beurs, een product dat op de beurs wordt verhandeld. Dus en heeft ook invloed op de kwaliteit van de koffie in die zin dat die, als die ergens lang opgeslagen wordt, gaat er smaak en geur verloren. Maar er kunnen ook schimmels zijn en dan gaan ze het heel hard branden en dan proef je dat niet meer. Dus koop koffie bij een kleine handelaar van lokale boeren en dan niet meer via de beursgerelateerde markt.
1: Nee.
0: Maar dat is misschien even zo heel kort door de bocht, maar dat is wat ik er dan zoal. Dat maakt het voor mij wel levend of zo. Dat ik denk, je denkt altijd, oké, het is de industriële revolutie die wat dat betreft heel veel kapot gemaakt heeft van de natuur, zeg maar. Om heel simpel te zijn. Maar eigenlijk, zegt hij, is het de agrarische samenleving tout court die daar al mee begonnen is. Makes sense of wat denk jij? Leo?
1: Ik heb natuurlijk het boek niet gelezen, dus ik weet niet de context hij geeft, maar
0: hij komt daar wel vaak op terug.
1: De agrarische samenleving.
0: Ja.
1: Want ik heb wel het gevoel dat je bijvoorbeeld andere manieren hebt van een landbouw doen, die niet per se die relatie tussen mensen en natuur op een hiërarchische manier... Want als je kijkt naar inheemse communities of zo, die hebben wel gewoon een heel lange relatie met het land waarop zij leven, dat niet per se extractief is. En wel meer reciprocaal. Ik doe het Engels reciprocaal.
0: Ja.
1: Wederkerig.
0: Ja, precies.
1: Het woord.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet of ik helemaal mee ben, maar ik ga wel akkoord van de raad hoe wij in het Westen aan de agrarische
0: Misschien het moment dat landbouw is begonnen met dat je vooral overschotten produceert. En dat is ook al heel lang geleden. En dat wordt dan verhandeld ook. Ik denk dat hij het zelfs daarover heeft.
1: Ja.
0: Als je al meer gaat produceren dan je nodig hebt, dan moet het al opgeslagen worden. Dan moet het al beschermd worden, dan kan het al verhandeld worden. Ik denk dat daar al iets ontstaat wat...
1: Ik ken mij wel.
0: In ieder geval. Dan, kunst heeft hij het ook vaak over. Dat is voor hem de taal van de toekomst. De klimaatcrisis is niet alleen te bevatten met wetenschappelijke data. Kunst leert ons om te gaan met onzekerheid en ambiguïteit. Kunst spreekt tot ons onderbewustzijn. Het licht tegen magie.
1: Daar kan ik zeker wel in vinden. Ja.
0: Is het een beetje begrijpelijk als ik dat zo zeg? Ja, jij begrijpt het misschien, maar misschien de rest niet. Maar dat is toch jammer?
1: Ja, het is inderdaad wel gewoon een gegeven, denk ik, dat als je bijvoorbeeld praat met mensen over klimaatopwarming of zo, en je geeft enkel data van de zeespiegel is met zoveel centimeter gestegen en de temperatuur gaat tegen dan zo. Ja, dat is helemaal allemaal goed om te weten, maar dat doet niet echt iets met je of zo. Dat zijn maar getallen. Ik denk dat inderdaad op die manier, als je een kunstwerk ziet, dat daar echt mee aan de slag gaat, dat dat echt binnenkomt en iets doet met je emotioneel. En dan maakt die data... Is dan in een soort van context geplaatst waarin je dat kunt...
0: Ja, processen.
1: Ja, maar anders is dat ook maar gewoon cijfers. Allee, je kunt ook niet mensen die bijvoorbeeld niet geloven in klimaatopwarming overtuigen met data.
0: Nee, nou, dat is eigenlijk precies wat hij allemaal zegt.
1: Ja.
0: Dus dankjewel voor deze toelichting.
1: Ja.
0: Hij heeft het ook altijd over de hoe is de wat. Hoe iets zich aan ons manifesteert, zegt je wat het is. voorbeeld. Ik heb een vraagteken. Ja, welke taal wij gebruiken over bijvoorbeeld de natuur zegt iets over welke plaats we het geven. Mm-hmm. Oh, zo simpel is het eigenlijk. Dan.
1: Ja, dat is wel interessant. Ik kan dat misschien ook wel concreet maken. In mijn thesis heb ik daar ook iets over gezegd. Dat inderdaad de taal die je gebruikt om dingen te beschrijven eigenlijk mee je werkelijkheid vormgeven. Mm-hmm. En dus bijvoorbeeld in onze taal, zo Nederlands of Engels bijvoorbeeld, is heel hard zelfstandige naamwoorden. Dus een by, de maan en zo verder. Maar bijvoorbeeld in heel veel Native American talen zijn diezelfde woorden eigenlijk werkwoorden. Dus 70% van de Potawatomi-taal bijvoorbeeld is elke werkwoorden. En dus dingen zoals, maar eigenlijk is het dus een soort van werkwoord. De maan is niet de maan, maar is een werkwoord manen. Of een baai is niet een baai, maar baaien.
0: Ja.
1: Als een werkwoord eigenlijk, omdat een soort dynamisch aspect van de wereld in die taal al vervat zit, waardoor het ook moeilijker wordt om iets te objectiveren, om het dan ook te exploiteren en zo verder.
0: Wow, cool. Dus. Thank you for this. Ja. Heel verhelderend. Ja, dit komt ook een beetje op hetzelfde neer. We hebben ideeën geïnternaliseerd en gevangen in woorden. Bijvoorbeeld het woord doem. Dit is een typisch religieus concept en is een povere manier om bijvoorbeeld te gebruiken in verband met ecologie. Mm. Dat is eigenlijk ook wel wat jij zo wel aan gelinkte.
1: Yeah.
0: Ja. Goed, ik vind dat hij schrijft vlot. Het is vaak complexe materie. Hij schrijft zo associatief. Het is niet altijd te volgen, maar wel heel prikkelend. Tenminste, ik volg het niet altijd, maar dan blijft het wel prikkelend en dan herlees je het. En hij gaat wat hij vaak doet, tenminste, dat denkt mij.

0: Samenvatting van zijn boek is: wij als mensen zijn fundamenteel verweven met onze omgeving, dus zijn we al ecologisch. Er is geen harde scheidslijn tussen de mens en de niet-menselijke wereld. Dieren, planten en objecten. We zijn gelijke objecten in een complex netwerk. Het romantische idee van de natuur als iets zogezegd puurs buiten ons laten we beter los. Anders nadenken over onze omgeving is al een stap in de goede richting. En zijn allerlaatste zin is: je hoeft niet ecologisch te worden, want je bent het al.
1: Ja.
0: Ben je nog mee?
1: Ik ben helemaal mee.
0: Kijk, nou, dat was Timothy. Dan gaan we even muziek draaien. Het zijn al 24 minuten. En dan komen we daarna terug op de natuur.
1: Yes.
0: Maar het is wel, ik vond het wel een... Ik heb het zelfs nog niet helemaal uit, het boek. Even kijken, welk nummer ga ik nu... Ik draai allemaal muziek van Jerskin Fendrix. En dat is de soort van huiscomponist van Lanthimos, de filmer. En dit is wat... Dit is gewoon iets van zijn eigen werk, niet gerelateerd aan een film.

0: Goed. Natuur. Ik zou zeggen Leo.
1: Ja, ik heb daar een meer, de meer feministische invalshoek in, natuurlijk. Ja, dus ik had het al daar juist een beetje mee al besproken. En ik heb ook al een beetje gezegd van, dus dat vrouwen eigenlijk heel lang geassocieerd werden met de natuur, met het lichamelijke en zo verder. En dus dat die dus als deel van de lagere dingen in de wereld werden gezien. Dus als in relatie tot dan het hogere in het dualisme, zoals de man of de reden of de mens en zo verder. En dus eigenlijk is dat eeuwenlang gebruikt geweest om vrouwen te onderdrukken, dat onderscheid en die connectie ook tussen vrouwen en de natuur. Maar nu is er dus eigenlijk de laatste jaren toch iets interessant gebeurt, vooral op sociale media, waarin dat vrouwen dat nu eigenlijk aan het gebruiken zijn als een vorm van empowerment, die link tussen hun en de natuur. Maar eigenlijk niet echt op zo'n empowering manier of zo, maar eigenlijk om traditionele waarden te versterken. Dat is een beetje abstract gezegd. Maar je ziet dat vooral eigenlijk in de gezondheidssector of ja, hoe zeg je dat?
0: Ja, gezondheidssector, denk ik maar.
1: Ja, en vooral hormonale gezondheid.
0: Alternatieve gezondheidssector misschien.
1: Er zijn dus op Instagram heel veel, op YouTube ook, op heel veel van die vrouwen die bezig zijn met hormoongezondheid en vrouwelijkheid en zo verder. En ergens is dat begrijpelijk dat daar een opkomst in is geweest, want er zijn ook wel echt feministische kritieken gekomen op hoe dat de westerse medische wereld eigenlijk vrouwelijke klachten niet serieus neemt, minimaliseert en zeker wanneer het gaat over hormonale aandoeningen of zo, of gewoon hormonale klachten. Dus bijvoorbeeld endometriose, PCOS, wat nu PMOS is veranderd, noemt nu zo. Maar ook menopauze, borstkanker, baarmoederhalskanker en zo verder. Dat zijn eigenlijk zaken waarbij dat vrouwen hun klachten heel vaak niet serieus worden genomen, totdat het eigenlijk heel ver gevorderd is of eigenlijk al te laat is. Door eigenlijk ook die systematische epistemic injustice, noemt het dan in filosofische termen. Maar dus eigenlijk het feit dat vrouwen hun niet worden serieus genomen door hun dokters. Dat kan dus ook al gewoon zijn, dus ergens door dat die man, dat een mannelijke dokter is die die vrouw gewoon niet echt serieus neemt of te emotioneel noemt of zo. Maar het kan ook even gewoon een vrouwelijke dokter zijn die is opgeleid in die westerse geneeskunde, waarin dat het onderscheid tussen lichaam en geest heel hard wordt gemaakt en waarin dat ook vrouwelijke anatomie en fysiologie ook gewoon bijna niet echt is onderzocht. Nu, dat is een beetje een detour. Maar dus, omdat zoveel vrouwen zich dus daardoor ongehoord voelen, overblijven met hun klachten, kunnen die influencers daar heel goed op inspelen. Ik ga niet zeggen dat dat echt zo'n die soort marketingmasters zijn die gewoon uit zijn om mensen te manipuleren en te exploiteren. Maar er is wel een soort nieuwe markt voor vooral voor vrouwen met hormonale klachten. Dus er zijn heel veel hormooncoaches of naturopathic healers gekomen die dan een soort één-op-één begeleiding aanbieden, een cursus.
0: Ik had er, voordat jij dat zei, ik had nog nooit gehoord van een hormooncoach.
1: Dat
0: is dan specifiek voor vrouwen? Zijn er ook voor mannen hormooncoaches? Of?
1: Een goede vraag. Dat weet ik zelf iets minder over. Ik denk dat dat sowieso meer gericht is op vrouwen.
0: Natuurlijk.
1: Dat is ook, ik weet in 2020 bijvoorbeeld, was er ineens zo heel veel over de pil. Dus ah, dat ja. hij de pil en alle bijwerkingen van de pil, en dat hij eigenlijk nooit echt duidelijk aan het licht is gebracht, of dat dokters daar niet echt open over communiceren, dat ze echt jongeren heel snel op de pil zetten voor elk klein ding, en dat is zeker een probleem. Maar langs de andere kant wordt dat dus heel gepolariseerd en heel hard gedemoniseerd, terwijl het daar ook wel genuanceerder is. En dus, ja, ik ben daar zelf ook een beetje zo in terechtgekomen toen of zo. Ja, dan ben ik uiteindelijk ook op een hormooncoach gestoeld. Omdat ja, ik had zelf ook bepaalde klachten. En je denkt, die zegt een paar goede dingen. Die stelt een paar kritische vragen of zo. Je denkt van, oké, is wel interessant. Hey, je bent ook boos van, ja, waarom komt dat nu eigenlijk dat die bijwerkingen van de pil zowat onder de mat worden geveegd en niet serieus worden genomen enzovoort. Dus je begint eigenlijk zo daar meer over te lezen. Maar ondertussen, iets dat mij is opgevallen, is dat die hormooncoaches of zo, dat die heel vaak een essentialistisch narratief over vrouwelijkheid propageren, waarbij dus ook dat soort van back to nature en zo. Ja, natuur als iets puur.
0: Want wat bedoel jij met essentialistisch narratief? Essentialistisch, kan je dat uitleggen?
1: Ja, dus eigenlijk dat er een bepaalde vrouwelijke essentie is. Dus dat is net zoals wat Simone de Beauvoir eigenlijk heeft besproken. Ja, ja. Hoe zegt ze dat in het Frans?
0: Je vraagt het aan de verkeerde persoon.
1: Ja, iets met le féminin, l'éternel. Feminin of zo, maar dus in ieder geval een soort van essentie van vrouwelijkheid. Hè? Dus zo zachtheid, submissie, zorg. Zo die soort
0: en
1: van
0: de Beauvoir dingen. Heeft daar dan uiteindelijk, die heeft daar natuurlijk kritiek op. Ja, die zegt dus zoiets op. Bestaat helemaal niet.
1: Ja, ja. Dus, ja. Maar dat is het idee dat vrouwen dus eigenlijk tot hun lichaam eigenlijk gereduceerd worden. Ja. Dus doordat ze dan een baarmoeder hebben, doordat ze bepaalde hormonen hebben, hebben ze ook bepaalde eigenschappen en moeten ze dus ook echt volgens hun cyclische natuur leven. Ja. En dat narratief wordt dus heel hard gecoöpteerd of nu gepropageerd door die hormooncoaches. Dus bijvoorbeeld.
0: Ja, en niet alleen de hormooncoaches, ook door dat hele. Ja, hoe moet je dat? Ik vind het moeilijk hoe je dat moet noemen. Ik ben daar dan laatst op gestuurd, ook meer op dat soort mensen die zo van die rituelen doen met cirkels en dat soort dingen. En daar komt dat narratief ook heel erg in voor.
1: Ja, ja, tuurlijk. Dat is inderdaad heel wijd verspreid. Er zijn heel veel verschillende. Want die hormooncoach van mij nu, ik ga die niet die naam noemen, maar die is nu ook geen hormooncoach meer. Die is nu een perinataal begeleidster. Dus ja, ik weet niet. Je kunt altijd van een carrière switchen, denk ik dan. Dat inderdaad wat je zegt, van zo die soort natuurlijke gezondheidspagina's en zo verder. En dus ik wil wel zeggen van het is eigenlijk wel ergens logisch of zo dat die mensen zoveel dat dat zo populair is, omdat we enerzijds dus niet echt worden gehoord of zo door de huidige medische wereld, maar ook langs de andere kant, omdat we heel gedisconnecteerd zijn, vaak van ons lichaam, van de natuur. En die mensen bieden een soort alternatief precies. Van, er is een mogelijkheid om, om yoga te doen en thuis brood te bakken en, ik weet niet, zo in een veld rond te lopen heel de dag en geen cortisol te pieken en zo. Want dat moet dan. Maar dat is super aantrekkelijk, snap je? Als je in deze geïndustrialiseerde en gedigitaliseerde kapitalistische wereld leeft. Maar het narratief dat daaronder zit, is eigenlijk heel problematisch. Hè? Dat heel essentialistisch. Precies. Waar dus eigenlijk ook die soort van die traditionele waarde ook gaat versterken. En bijvoorbeeld, wat mij dan opviel na een tijdje van met die hormooncoach, was dat zo heel hard inspeelt op de angst van mensen. Dus angst voor alles wat niet natuurlijk is. Uiteindelijk heeft die hormooncoach me ook bang gemaakt voor bonnetjes in de supermarkten, de inkt dat daarop zat, dat dan mijn hormonen kon verstoren. Ik moest dan uiteindelijk ook van alles kopen van haar, zo'n darmkuur, allemaal supplementen. Dan ook iets om dus 's nachts rond je arm te doen, om je temperatuur te meten. Je moet je slaap slaap trekken. Ik werd daar echt helemaal angstig van. Dat was echt niet goed voor mij. Mijn mama zei dat ook van, stop daar eens mee, want dat maakt alles alleen maar erger. En aan het einde ben ik daar ook mee gestopt. Maar ik zag dus ook dat hij op haar Instagram dan zo ineens dingen begon te posten van, ja, je moet rauwe melk drinken. Je moet geen zonnecrème gebruiken, want daar zitten chemicaliën in. Je moet... rood vlees eten, want dat is het beste voor je hormonen te ondersteunen en zo verder. Ja. En dus een soort van paradox dat daarin zit, is dat alles wat zogezegd natuurlijk is, hoe natuurlijker, hoe beter.
0: Ja, en ik vind dat altijd moeilijk, want weet je, wat is dan natuurlijk? Zo laatst zei ik dan een vrouw, en die is ook zo al helemaal into de natuur, samen met haar man al wat. Whatever that may be. Waren waarschijnlijk van die anti-vaxxers.

0: Jij zei je ook een beetje met die Timothy Morton van die grens is er niet, want die grens bouwt eigenlijk verder op dat mens-natuur dualisme. Maar dat,
1: ja.
0: dat is er juist niet. Wij zijn al inderdaad natuur of zo en even hard cultuur. Allee, dat is die dualisme die worden dus... Ja, ik vind dat gewoon interessant, omdat in al die narratieven dus elk tegelijkertijd een soort van vervaging gebeurt. Dus dat de vrouw terug zo meer geassocieerd wordt met lichaam, met natuur en zo verder. Maar tegelijkertijd dat die dualisme tussen mens en natuur nog steeds in stand wordt gehouden. En dat zie je inderdaad in een narratief van zo... Ah, je moet je lichaam eigenlijk beschermen tegen toxische stoffen van buitenaf. Dus tegen hormoonverstorende dingen of tegen inderdaad... Ja, te veel technologie of zo verder.
2: Maar... Ja, want ik inderdaad, want ik vind het heel goed uitgelegd wat jij zei. Want ja, dan zit je weer in die tegenstelling. Want, maar inderdaad, want ik had dan bedacht van ja, oké. Gebruikte hij dan vroeger wel de pil zal ze wel sowieso niet genomen hebben. Maar misschien wel een periode. Nou, dat is dan ook niet natuurlijk. Of wel een condoom gebruiken. Is dat dan natuurlijk? Een onthouding. Onthouding doen. Als je weet dat iemand... Is dat dan... Ja, wel, dus, begrijp je mijn of is dat onzinnig?
0: Dat was dus ook de reden dat ik dan die temperatuur dingen moest dragen. Dus dat is dan de natuurlijke methode. Is zo de fertility awareness method. Waarbij dat je dus... je eigen temperatuur elke nacht meet. Ja. En dan kun je dat zien als je temperatuur plots...
2: Ja.
0: Ik weet niet of het nu daalt is of stijgt. Ik ben te vergeten.
2: Ik denk dat het stijgt als je een ijsprong hebt.
0: Ja, dus temperatuurlichtje stijgt. Ja, dat inderdaad even zo'n paar dingen stijgt. Ja. Dan kun je weten van, ik heb mijn ijsprong. Maar dat is eigenlijk... Ja, allee, dat kan werken, maar ik denk dat dat gewoon heel gevaarlijk is om dat eigenlijk te propageren, zeker naar jonge meisjes of zo, omdat dat afhankelijk is van heel veel factoren. Dus als je bijvoorbeeld reist, als je alcohol drinkt, als je bepaalde medicatie neemt, is dat al niet meer betrouwbaar. Mm. En ook gewoon inderdaad, jonge meisjes zijn daar misschien ook gewoon niet altijd even...
2: Consequent
0: in of
2: nee, lijkt me wel...
0: Interpreteren dat misschien niet helemaal juist. En er zijn wel heel veel gewoon... consequenties aan of zo. Zeker in België valt dat nu nog mee met abortus, maar als je kijkt in de Verenigde Staten is dat gewoon niet meer zo vanzelfsprekend en dan is dat echt gevaarlijk om zo'n dingen te promoten, denk ik. Want ja, dat is...
2: Feit ook. Ja.
0: Dus die conversaties zijn sowieso heel genuanceerd en er is ook wel een ding van ja, dat kan eigenlijk niet dat die hormonale anticonceptie zoveel bijwerkingen heeft. Dat is wel echt ook een feit dat je niet kunt ontkennen, dat is ook niet goed. Maar er is inderdaad de soort van... Allee, ik denk dat heel typisch is of heel typerend aan de maatschappij waarin we nu leven, is dat we heel zwart-wit... steeds meer zwart-wit nadenken, omdat dat ergens een soort pauze geeft van die alle informatie die er constant is en die contradictorisch is. En als we dan één iemand vinden die gewoon heel duidelijk, heel simpel zegt van... Alles wanneer, ja, dan zo dan kan je die zo heel snel gaan volgen. Van, oké, inderdaad, ik kan geen zonnetje meer dragen. Ik ga niks meer kopen waar iets chemisch in zit. Maar ja, ook, dat is ook zo moeilijk om te maken of zo, dat onderscheid. Want bijvoorbeeld, dan zeggen ze van, je moet minerale zonnecrème dragen in plaats van chemische zonnecrème. Maar ja, minerale zonnecrème is dan met zinkoxide, maar dat is uiteindelijk ook gewoon in een chemische stof of zo.
2: Ja, de stoffen uit de natuur zijn ook, is ook chemie natuurlijk, hè?
0: Ja, dus dat inderdaad een mineraal is, maar die chemische stoffen zijn eigenlijk organisch ook. Die naam zelf... iemand zei dat van, ja, als ze nu gewoon het onderscheid tussen die zonnecrème hadden genoemd inorganic, dat is dan die mineralen, of organic, dat is dan die chemische, dan hadden ze waarschijnlijk... ze de organic zonnecrème als beter gezien of zo gewoon. Omdat inderdaad, mensen zijn gewoon... Tegenwoordig denken niet meer echt veel na, zien een TikTok over iets dat op angst gebaseerd is, dat werkt. Wij zijn wezens dat door angst gedreven worden. Mm-hmm. Je denkt van, oei ja, wat zit hierin? Dat kan inderdaad niet gezond zijn, dat daar iets chemisch in zit, dat wij dan op

0: ons lichaam smeren. Of inderdaad, ah, die rauwe melk is maar wel beter dan die melk die verhit wordt. En wat doen ze daar allemaal bij en zo. Ja. En dus ja, zo creëert je dan uiteindelijk een soort van... Ja, angst. En dat werkt heel goed om dan je eigen productlijn te verkopen. Hè? Van zo, ah ja, gebruik mijn code om deze non-toxic producten te kopen. Of hier deze darmkuur. Of zo. Allee, zo uiteindelijk, ja, dat is heel slim of zo.
1: Ja. Maar dat is, en hoe is jouw verhaal met de hormonencoach afgelopen? Heb je afscheid van haar genomen?
0: Ja, nee, eigenlijk heeft zij afscheid van mij genomen. Oh, omdat ze echt? Dus had besloten...
1: Maar toen voelde je je ook nog gedumpt door je hormooncoach.
0: Ja, maar ik vond het niet zo erg nee, of zo. Maar toen was ik ook wel zo van, ja, ze was dan zwanger geworden. En ze had dan besloten dat ze geen hormooncoach meer ging zijn.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus, ja. En dan stuurde ze gewoon zo'n mailtje van, ja, succes. En dan was ik ook wel zo van, ah, oké, lol of zo. Maar dus inderdaad, achteraf...
1: Ook zo ook nog eens een keer onberekenbaar. Gewoon, ja, dus nou, heb ik er geen zin meer in.
0: Ja, en ik vond dat sowieso ook een beetje onprofessioneel. Maar zeker achteraf bleek dan dat ik wel echt gewoon een soort van medische ondersteuning nodig had, die zij totaal niet kon bieden. En dat, ja, dat er wel echt zo serieuze dingen waren of zo. En dan was ik ook wel van, ja, als je... Dat is denk ik ook weer het gevaar dat daarbij komt kijken met die hormooncoaches, is dat vrouwen die dus al jarenlang proberen om gehoord te worden door ja, de medische wereld en dat niet lukt, die komen dan daar terecht, hopen dan dat die eindelijk geholpen gaan worden. Maar eigenlijk zijn die misschien niet gekwalificeerd om je te helpen. En ja, wie weet, zijn er daardoor nog extra problemen die niet worden opgemerkt, die onder de radar gaan en je blijft maar geld geven aan die hormooncoach elke maand. Nog een nieuwe kuur, nog een nieuw supplement. Terwijl het eigenlijk sowieso niet opgelost kon worden met die dingen of zo. En ik denk dus dat dat ook wel ergens gevaarlijk is of zo. Dat mensen die eigenlijk helemaal niet gekwalificeerd zijn voor u te begeleiden, doen alsof dat ze dat wel zijn.
1: Ja, dat is nu veel aan de hand. We zullen even een muziekje spelen en dan komen we daarna nog even terug op de natuur.
0: Ja.

0: Zo, mijn hormonen die gieren door mijn lijf, hoor.
1: Ja.
0: Nou, hoewel, ik ben al door de menopauze heen. Maar zo nu dan heb ik nog wel een opvlieger.
1: Ja.
0: Of een vapeur. En nou ja, dat staat je allemaal nog te wachten. Maar het viel allemaal heel erg mee, hoor. Dus tenminste bij mij. Ik heb er allemaal niet zoveel...
1: Ja, mijn mama ziet er heel erg van af.
0: Ja?
1: Dus
0: ja.
1: Okay. Ik ben een beetje bang.
0: Maar... Oh, oké. Okay. Ja, oh, nou, bij mij viel het erg mee. Op een moment had ik wel echt zo ongeveer 1000 vapeurs op één dag. Maar toen heb ik nog wel even hormonen genomen. En dat hielp wel. En dan, nu heb ik wel heel dun haar. En ik krijg zo meer begroeiing op mijn gezicht. En dat soort zaken.
1: Ja.
0: Maar verder okay, hoor.
1: Ja.
0: Dus jij had nog even iets wat je wou zeggen over... even kijken hoor, over dat hele... Ja, moeten we dat noemen eigenlijk? De natuurbeweging? Nee, hoe noemen we dat? Het is natuurlijk een heel diverse...
1: Essentialistisch,
0: ja, dat vind ik. Dat heb ik wel echt geleerd vandaag.
1: Ja. Ja, iets wat ik wou zeggen is dat het ook niet allemaal negatief is. Bijvoorbeeld, cycle syncing is zo een idee dat dan ook heel hard leeft in die kringen. Dat is het idee dat je als vrouw eigenlijk... Je hebt 4 fases in je cyclus. Aha. En dat je volgens elke fase dan bepaalde dingen gaat leven of zo. En... Ja, ergens is dat wel problematisch, dat je dus... Allee, dat ze bijvoorbeeld zeggen van... Ah, als je in je luteale fase bent, en dat is vlak voor je menstruatie, dat je eigenlijk geen intensieve sport zou moeten doen, dat je bepaalde voedingsstoffen niet moet eten, dat je niet te veel sociale dingen moet inplannen en zo verder. En dat is ergens problematisch, omdat dat inderdaad vrouwen zijn of zo, reduceert tot je biologische...
0: baarmoeder.
1: Ja, baarmoeder eigenlijk. Langs de andere kant is het wel ook een gegeven dat onze maatschappij ingericht is op een mannelijk ritme, op testosteron, dat eigenlijk tussen 9 en 5 piekt en daarna daalt. Dus dat is de werkdag. En ik denk wel dat er iets te zeggen valt voor die soort van bewustwording over de vrouwelijke cyclus en hoe dat ons denken of functioneren wel ergens ook mee bepaalt. En dat daar op een maatschappelijk vlak meer rekening mee zou kunnen gehouden worden. Maar ik denk dat het probleem is inderdaad dat die narratieven heel hard gaan inspelen op individuele keuzes. Die vaak gewoon ook totaal niet beschikbaar zijn voor veel mensen. Dus dat is heel leuk dat je zegt van tijdens je luteale fase niet te veel doen, rusten. Maar als je kinderen moet... voeden, als je geld op tafel moet brengen als moeder, als je keihard moet werken, als je geen geld hebt of zo om al die supplementen, om hormonen te ondersteunen, te kopen, dan is dat gewoon buiten je bereik of zo. En ik denk dat het dan ook een extra soort nieuwe schaamte of zo kan brengen. Van, je bent niet volgens je cyclus aan het leven en je bent eigenlijk dan... Dan ben je eigenlijk de schuld van je klachten of zo, terwijl het eigenlijk systematisch is. En ik denk dat daarin ook een soort van onderliggend in al die dingen, dat het lichaam wordt gezien als een soort fort dat beschermd moet worden van de buitenwereld en de toxische stoffen daarin of zo. En dat daar totaal niet op een soort breder maatschappelijke, sociaal-politieke, ecologische manier over wordt nagedacht. Dus dat bijvoorbeeld die hormooncoach tegen mij zei van... je moet meer zalm eten voor je hormonen en meer rood vlees en zo. En dat ik dan vroeg van... in zalm is wel bekend dat daar heel veel microplastic en zware metalen in zitten. Dus dat is toch ook niet zo goed dan voor hormonen. Ik kon ze daar ook eigenlijk niet zoveel op zeggen. En dan zei ze van, misschien beter sardine dan, omdat dat kleinere vissen zijn. Of met rood vlees, goed en wel. Maar dat is eigenlijk wel bekend dat dat een van de meest vervuilende dingen is voor de planeet. Dus als de planeet dan verder vervuild wordt daardoor, dan komt je ook te leven in een wereld die minder... proper is of minder gezond, wat ook niet meer goed is voor uw gezondheid en uw hormonen. Dus ik vond dat gewoon heel frappant dat er totaal geen ecologisch bewustzijn, of alleen een soort ecologische link werd gezien, maar dat inderdaad dat mens-natuurdualisme elk in stand werd gehouden door een soort van ja, individualisme en ook vooral gericht op dan consumerisme, op koopkracht van zo. Wie kan het elk veroorloven om dit soort van geprivilegeerde, beschermde levensstijl te leven die dan zogezegd je hormonen intact houdt. En ja, waarvoor dan je hormonen intact houden? Om dan eigenlijk een vruchtbare vrouw te zijn die dan zoveel mogelijk kinderen kan krijgen om dan elk uw man te dienen en zo. Dus ja, dat wordt elk gewoon allemaal, dat is dan zogezegd vrouwelijke empowerment, maar dan leidt dat uiteindelijk toch weer gewoon tot 1950 genderrollen en allee. Dus ja, dat is een beetje mijn ding daarmee.
0: Het was wel, want er is natuurlijk nu zoveel te doen, dat lees ik dan wel in de media, over die tradwives.
1: Ja,
0: en het was grappig, want ik vroeg dat aan mijn, ik heb een zoon van 22 en een van 25. En een zoon van 25 heeft een vriendin en die is iets van 22 ook. En ik vroeg aan, we waren een beetje zo over traditionele dingen bezig. En toen zei ik, dan ben je een soort tradwife. En ze wisten niet waar ik het over had.
1: Oh.
0: En ik vond het eigenlijk zo positief. Ik zeg, dat is zo, dat schijnt nu heel veel op de... Want ik heb zelf geen sociale media. Maar ze wisten echt niet waar ik het over had. Dus ik dacht, nou, dat is al heel positief. Dat ze dat niet weten. En ik zei ook tegen haar van, Dan moet je zoals in de jaren 50 met een keukenschort aan, wat taarten bakken en bla bla bla. Maar zij trok echt zo'n hoofd van, daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Maar weet je wat ook het grappige is aan al die tradwives? Is dat die dus content posten op sociale media, maar daardoor zijn die zelf eigenlijk miljonairs. Dus eigenlijk zijn die geen tradwives, want die hebben zelf gewoon een inkomen.
0: Maar dat is wel waar.
1: Dat is wel waar. Dus het is wel grappig dat het elk soort van tegelijkertijd super geëmancipeerde vrouwen zijn of zo. Op een manier dat die hun eigen geld eigenlijk rijker dan hun man of zo. Maar tegelijkertijd de roleplayen ze wel.
0: Maar ja, ik heb wel, nu dat ze zeggen, ik heb wel zitten zoeken op van. Ik had wel zitten zoeken op. Omdat het. Kijk, het is natuurlijk ook weer dat het in bepaalde kritische tijdschriften en zo. Hè, wat links wordt dat dan heel erg. Wordt daar veel over gesproken, over dat hele tradwives gedoe. Maar daarom hebben wij het er ook weer over. Omdat dat de media die wij dan lezen, wordt dat weer naar boven gehaald. En ik dacht, ik wil nou toch eens zoeken, hoeveel procent is dat dan? Of dit en dat. Maar ik ben er dan niet ver genoeg in geraakt. Want ik dacht, misschien is dat maar, is dat uiteindelijk helemaal niet zoveel? En het feit dat mijn zoon en zo het gewoon niet kende, dacht ik van, nou, dat is toch ook al, het is niet zo algemeen als we denken misschien.
1: Ja, het heeft wel echt heel veel volgers. Ik weet daar nu zelf ook niet
0: precies.
1: Van buiten.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk, zo kan je dit natuurlijk uitrekenen dan.
1: Ja, ik weet
0: hoeveel zitten erop en hoeveel volgers hebben ze dan? Ten opzichte van andere dingen.
1: Ballerina Forms of zo is een van die bekendste.
0: Instagram.
1: Maar dus ik weet het niet. En dat is inderdaad vaak die tradwives en zo. Dat is dan ook hetzelfde narratief van die rauwe melk en zo. Die hebben vaak ook zo hun eigen brand
0: natuurlijk.
1: Die rauwe melk.
0: Die praten. Rauwe melk is ineens helemaal een ding. Dus okay.
1: En ik weet het niet. Dus,
0: nee. Nou ja.
1: Ja.
0: Laten we dat maar afronden. Toch?
1: Ja.
0: Dat tradwife gedoe. even kijken, zal ik iets, nog iets? Het is 7 uur, wacht. Ik doe eerst nog een muziekje en dan doen we nog een klein stukje over mijn ervaring op de herboristenopleiding met de natuurgeneeskunde. Want dat is ook wel, daar ben ik ook wel wat tegengekomen. Maar tenslotte, Hippocrates zei het al. Even kijken, was ik hier? Ja. Had ik die er net? Of niet? Ik weet het niet meer. Hippocrates zei het al. Een vrouw is niets anders dan een baarmoeder. Voilà.